0: tot en met 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Volgende week maak je kans op tickets en...

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkerloen met het NOS Journaal. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen toen meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt. Volgens de burgemeester van de stad is de schade mogelijk aanzienlijk. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, op zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Ze zouden in tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, vooral in het noordoosten, kans op regen. Het is een graad of 17. Overdag een mix van zon, wolken bij 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media. En daarin waarschuwde hij al voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zondag zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen wel meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt door een schoonmaker. Volgens de burgemeester van de stad waar het museum staat is de schade mogelijk aanzienlijk. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst. Maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over dat besluit en onderzoekt verdere stappen.

0: De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was gisteren eventjes afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toegevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 is beland, is niet duidelijk. Het weer in het noordoosten bewolkt met regen, bij een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: stukje zeg, maar oh, wat een uitzicht!
1: Kijk, al die mensen lijken heel klein!
0: Oh, wat zijn al die mensen piepklein, hè?
1: Wat?
2: Hè? Beleef de Classic GP van 28 tot en met 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
3: Volgende week maak je kans op tickets en...
2: een helikoptervlucht voor twee personen over het TT-circuit.
3: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
2: Legendarische Formule 1-auto's, klassieke tourwagens en de lucht in.
3: Met Radio Drenthe.
2: Altijd in de buurt.
1: Gelukkig heb ik geen hoogtevrees.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 4 mensen omgekomen. 18 anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoetten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting

0: deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen zijn weer online. Dat blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en De Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Het aantal gewonden staat op 16.000. Door de 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder droog bij een graad of 16. Overdag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
1: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen omgekomen. Enkele tientallen anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur daarvoor plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert daar pas na de zomer over, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen staan weer online, blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en de Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de kwartfinales. In een spannende wedstrijd wonnen de Engelsen met 3-2 van Mexico. Engeland speelde in Mexico-stad ruim een half uur met 10 man, maar wist toch nog te scoren in een penalty. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen.

0: Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Schat, schatje, ben je er nog?
3: Oh, waarom maak je me wakker?
2: Ik hoor geen schaapjes.
3: Ik sliep net zo lekker op mijn bed van Dekker.
2: Oh, gelukkig. Slaap lekker.
4: Lekker slapen, Dekker slapen.
5: De beddenspecialist van het noorden, dekkerslapen.nl.
6: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
7: Nu nog gekker, sale bij Dekker.
4: Lekker slapen, Dekker slapen.
5: De beddenspecialist van het noorden. Dekkerslapen.nl.
8: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: zeg maar, oh, wat een uitzicht!
1: Kijk, al die mensen lijken heel klein!
0: Oh, wat zijn al die mensen piepklein, hè?
1: Wat?
2: Beleef de Classic GP van 28 tot en met 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
3: Volgende week maak je kans op tickets

0: Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
2: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Nou, en dat werkt wel zo prettig.
3: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
4: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik.
7: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij hun leidinggevenden, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
6: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Engeland heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Engelsen wonnen met 3-2 van Mexico. Het was een spannende wedstrijd. Beide ploegen kregen veel kansen en Engeland speelde ruim een half uur met 10 man. Aanvoerder Kane had geen stem meer over na de winst.
8: It was one of those days that the ref gave a lot against us. In the end, it didn't matter. So, I'm happy.
9: What can the England fans look forward to now?
8: Well, just look at them here. Incredible, unbelievable support.
6: Ja, en in die kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen, dat eerder vannacht won van Brazilië. Het weer op de meeste plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperaturen lopen dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
10: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zetwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start.

0: topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
1: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
3: Radio Drenthe.
4: Goedemorgen Drenthe.
3: Met Judith Regendorp.
5: Zo is het. Goedemorgen Drenthe op deze maandagochtend. 6 juli is het. Goedemorgen Ger.
6: Goedemorgen Judith.
5: We gaan de trekker op vandaag, hè?
6: Ja, geen op Chuck meer, maar echt iets anders.
5: Ja man.
6: Op pad, op de trekker.
5: Trekkertocht. Ja. Het heeft heel veel van de trektocht, denk ik. Alleen al in naam, hè?
6: Ja, maar dat net ietsje anders. En dan is echt de trekker is nu het vervoersmiddel.
5: Ja, maar we crossen wel de provincie door. Dus dat is hartstikke leuk. Je kunt ze voorbij zien komen. Vanaf 10 uur vanochtend trapt Aaldert af. En waar hij dat gaat doen en hoe en nou, wat hij onderweg allemaal gaat doen. We gaan hem maar even bellen, even naar achter om dat te horen. Want dan zal hij wel wakker zijn, denk ik.
6: Nou, ik ben heel benieuwd.
5: Ik ook. Wat gaan we verder doen? Nou, we hebben het niet alleen over de trekkertocht, ook over een bijzondere fietstocht. Een fietstocht voor gesneuvelde militairen. En die tocht begint zo bij de kazerne in Assen. Provincie en gemeenten die krijgen meer ruimte om probleemwolven aan te pakken. Hoor je ook meer over. Verder voedselbossen die schieten als paddenstoelen uit de grond. En daarom is er onderzoek naar gedaan. Blik ook terug op het Stadsfestival in Hogeveen. Lustrum editie was het. En Noord-Nederland krijgt een speciale krant voor mensen met dementie. Heel benieuwd wat daarin komt te staan. En natuurlijk onze pelgrim Barry Gebke niet te vergeten. Die heeft Parijs gehaald. En dat deed hij op zijn verjaardag. Dus heel veel om over te vertellen. Over zijn voettocht naar Portugal.

0: Ladies Night. 7:09 is het. Bij de Johan Willem Frieshoekkazerne in Assen begint zo een bijzondere fietstocht. Een herinneringsfietstocht om omgekomen militairen in Mali zoals Kevin Roggeveld en Henry Hoving te eren. Bijna 20 wielrenners stappen zo op de fiets om 8:00. Nou, Spencer Patiwaal van Westerlo bedacht het allemaal. Spencer, een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe kwam je erbij?
1: Ja, het is zo een beetje gelopen zoals elke wielerliefhebber eigenlijk doet. Lekker een rondje rijden. En toen dacht ik van, hé, laat ik eens kijken waar die viaducten zijn vernoemd. Dat zijn onze twee collega's. En toen dacht ik van, hé, ik kan er ook wel een fietstocht van maken. Ja, dus zo is het gelopen.
0: En wat voor fietstocht wordt het? Wordt het een met, ja, echt wel een beladen emotionele tocht, denk je?
1: Nou, nee, dat zeker niet. Nee? Het is lekker ontspannen. We gaan in een formatie van 2-on-2 een beetje kletsen. Een beetje praten met elkaar hoe het met elkaar gaat. Want we doen ook heel veel veteranen mee. Door een beetje ontspanning fietsen we dus door het Drentse en Groningse landschap. En het is geen wedstrijd. Puur ontspanning. En met name ook met een knipoog natuurlijk naar waarom we het doen eigenlijk.
0: Ja. Zit je nu al op de fiets of zo? Want ik hoor van allerlei gestommel om je.
1: Nee hoor, nee, ik kom van buiten en loop ik net naar binnen aan de voorbereiding. Dus ik zit nu eigenlijk op mijn stoel. Dus
0: je lag van alles aan het regelen, de laatste puntjes op de i.
1: De laatste puntjes en ik denk de eerste collega's die zullen zo gaan komen, denk ik. En dus we zijn klaar voor.
0: Je zei, we gaan door Drenthe fietsen, onder andere Groningen. Je had het ook over die viaducten die namen hebben gekregen, inderdaad. Hè, vernoemd naar Kevin en Henry. Ja. Zitten die ook in de tocht die jullie gaan maken op de route?
1: En die van Winschoten, een klein beetje. Daar komen we langs. We kunnen het viaduct zien. Als we echt eroverheen zouden gaan, zouden we weer een aantal kilometers extra moeten rijden. Op zich zou dat geen probleem zijn. Maar die van Hoogkerk, Groningen, daar komen we wel niet onderdoor, maar wel langs. Die kunnen we zien vanaf de weg.
0: Ja, en wat zijn andere bijzondere plaatsen die jullie aandoen?
1: Winschoten, de begraafplaats, de laatste rustplaats van Henry Hoving. En Hoogkerk, de rustplaats van Kevin Roggeveld.
0: Ja. En langs ouders? Gaan jullie ook nog langs ouders, heb ik begrepen?
1: En langs de ouders, de ouders. En bij de ouders zijn dan ook de veteranen, de collega's van toen, die dan niet fietsen, maar die zijn er dan ook. Dus het wordt wel een drukke optocht vandaag.
0: Ja. Hoe reageerden zij op dit initiatief?
1: Ja, we waren heel positief. Met name de allereerste keer toen ik in mijn eentje aan het rijden was, had ik het idee geopperd en met hun gedeeld. Nou, waren ze super enthousiast. En de eerste keer reden we met 7 personen. En niet zo groot uitgepakt als nu. En daarna hebben we het nog een aantal keren gedaan. Maar we hebben ook een aantal keren moeten overslaan vanwege oefening en inzet, opdrachten.
0: Ja, want het zijn allemaal mensen die iets met defensie te maken hebben.
1: Ja, allemaal. En het bijzondere is dat er ook twee oud-commandanten van de luchtmobiele brigade mee fietsen. Ze zijn beide al met functioneel leeftijdsontslag. Dus de fietsen twee generaals buiten dienst fietsen ook mee.
0: Ja, hoeveel kilometer gaan jullie maken ongeveer?
1: 133.
0: 133? Dan heb je aardig wat op de teller staan zometeen.
1: Ja.
0: Goed, ik wens jullie, om 8:00 begint het allemaal, hè, bij de kazerne. Ik wens jullie ontzettend veel succes en met herinnering aan Kevin en Henry in deze fietstocht. Dankjewel.
1: Hartelijk dank. Dankjewel.
0: Spencer Patiwaal van Westerlo, de initiatiefnemer dus van deze fietstocht.
2: Dit is Radio Drenthe.
3: Goedemorgen Drenthe.
2: Met Judith Regendorp.

0: GP. Van 28 tot en met 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Volgende week maak je kans op tickets

0: Bananarama op Radio Drenthe en Shy Boy.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Met herinneringen aan deze dag. 6 juli, wat gebeurde er allemaal? We beginnen in 1942. Op 6 juli duikt Anne Frank met haar familie onder in het achterhuis. Ze zitten daar ruim 2 jaar, tot 4 augustus 1944. Want dan worden ze gearresteerd. En 2 jaar na de oorlog, op 6 juli 1947, gaat het toch weer over wapens. De Kalashnikov gaat in productie, genoemd naar zijn bedenker.
3: A wounded Soviet tank mechanic named Mikhail Kalashnikov designed a rifle so simple and reliable, it would arm over 50 armies and kill more people than the atomic bombs dropped on Hiroshima and Nagasaki combined.
0: Op 6 juli 1957 dan ontmoeten Paul McCartney en John Lennon elkaar voor de allereerste keer.
4: Paul met me the first day I did Bebopalula live on stage. Okay? And a mutual friend brought him to see my group called the Quarrymen. And we met and we talked after the show. And I saw he had talent and he was playing guitar backstage and doing 20 Flight Rock by Eddie Cochran. And I turned around to him right then on first meeting and said, do you want to join the group? And he said, And I think he said yes the next day.
0: Ja, gezamenlijke vriend bracht ze samen toen John Lennon een optreden had. John Lennon had direct in de gaten dat Paul McCartney, toen hij even op zijn gitaar speelde, heel veel talent had. Vroeg of hij bij de band wilde komen. Paul McCartney deed een beetje lachen. We zien het wel. En de volgende dag heeft hij in ieder geval toegezegd bij de band te komen. En dan blijven we ook even bij de Beatles. Want 7 jaar later, in 1964, gaat de allereerste Beatles film in première.
5: It's

0: berichten vanuit het grote blijdschap dan in Londen op 6 juli 2005. De stad krijgt te horen dat ze 7 jaar later de Olympische Spelen mag organiseren. Die van 2012 dus. De Spelen met dat kippenvelmoment van Epke Zonderland.
1: De afsprong, dubbel salto, de Flying Dutchman. En hij staat, hij staat. Het is ongekend. Epke Zonderland heeft hier de oefening van zijn leven geturnd. Hij staat en hij wil iedereen en ik sta ook. Ik ga helemaal uit mijn dak. Het is ongelooflijk wat Epke Zonderland hier laat zien.
0: Ja, Olympisch goud, geweldig. En van grote blijdschap naar massale ontzetting en verdriet in ons land.
2: Goedenavond, misdaadverslaggever Peter R. de Vries is rond 19:30 vanavond in Amsterdam neergeschoten. Hij is zwaar gewond geraakt en ligt nu in het ziekenhuis.
0: De Vries vecht voor zijn leven, maar overlijdt ruim een week later in dat ziekenhuis. 6 juli. De jarige dan van vandaag. Wie zijn er eigenlijk jarig? Congratulations and celebrations. Een heleboel mensen, onder wie oud-president van Amerika George W. Bush is 80 geworden. Even oud als acteur Sylvester Stallone. Rambo is ook jarig dus. En ook Gordon is jarig, die is vandaag 58 geworden. Van harte gefeliciteerd, hè, als je jarig bent, maak er een mooie dag van. En voor de plaats van vandaag, jawel, gaan we terug naar die eerste ontmoeting tussen John Lennon en Paul McCartney. 1957. De rest is geschiedenis. En dit was de eerste single van de Beatles.

goed in kan opleveren. De Beatles en Love Me Do, 4 minuten voor 7:30. Straks het laatste nieuws uit de regio. Onder meer over het feit dat Den Haag, gemeenten en provincies meer ruimte gaat geven om probleemwolven aan te pakken. Hoor je zo meteen hier op Radio Drenthe na The Beach Boys.

0: Hoe vormde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar Wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
2: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft. Dan laten we het zien, voelen en proeven.
3: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
4: Het is 7:30. We zetten het laatste nieuws voor je op een rijtje. Ger Hensen. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Het kabinet gaat provincies en gemeenten meer ruimte geven om probleemwolven aan te pakken. Zo mogen provincies een vergunning klaarleggen om een probleemwolf af te schieten en dus sneller ingrijpen. De nieuwe regels gaan nog voor de zomervakantie van start om zoveel mogelijk incidenten met wolven te voorkomen. De Tweede Kamer heeft in september een debat over de wolf gepland staan, maar staatssecretaris Silvio Erkens wil niet langer wachten met de versoepelingen. De eigenaar van een monumentale boerderij in de wijk Oosterboer in Meppel krijgt tot en met 1 september de tijd om het noodzakelijke te doen om de boerderij te herstellen. Gebeurt dat niet, dan gaat de gemeente dat doen en worden de kosten op hem verhaald. De boerderij staat al jaren leeg en vervalt steeds meer. Zo zitten er grote gaten in het rieten dak, zitten er scheuren in de gevels en missen er stenen in verschillende schoorstenen. Bij een autobrand aan de Amerikaweg in Assen is gisteravond brand uitgebroken. Omdat de brandweer meteen flink opschaalde, was de brand in de werkplaats snel onder controle. Wel werd de omgeving afgezet vanwege de forse rookontwikkeling. Het bedrijf liep ook flinke rook- en waterschade op. En Lieke van der A is Nederlands kampioen BMX bij de junioren geworden. Het 16-jarige talent uit Klazinaveen snelde gistermiddag in het Brabantse Nuland naar de titel. En dat terwijl het pas het eerste jaar is dat ze in die categorie uitkomt. Vorige week haalden ze nog een verdienstelijke 4e plek op het Europees kampioenschap aan de Franse Côte d'Azur. Tot zover. Meer nieuws is er te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
4: Ja, dankjewel. Gaan we naar het weer. Hans Nienhuizen, heel goedemorgen.
6: Mooi jullie het, goedemorgen.
4: We hebben de trekkertocht vanaf vandaag. En we hadden het net ook nog over een bijzondere fietstocht ter ere van de omgekomen militairen. En zo zullen er nog wel meer tochten zijn vandaag. Wat voor weer hebben ze erbij?
6: Ja, ik hoop dat je een trekker met een dak hebt, want het gaat wel een beetje regenen vandaag.
4: We hebben vast een dak erop zitten.
6: Kijk, het is niet zo dat de hele dag gaat verregenen of zulks wat. Maar als je nou op de radar kijkt, zie je vanuit Friesland al een neerslaggebied aankomen. En die gaat de komende uren over Drenthe heen trekken. Het zal geen pijpenstelen regenen. Maar het wordt wel gewoon enigszins nattig. En 1 of 2 millimeter, dan is het wel op. Dat valt vooral in de kop van de provincie. Het zuiden houdt het allemaal wat droger. Dus als de vertrekplekken allemaal in het zuiden zijn, dan zou je goed zitten. Maar het noorden krijgt toch ietsje meer regen te verwerken. En het is bewolkt deze morgen, maar niet koel, want het is nu al 17 of 18 graden en we gaan naar ruim 23 graden deze middag. Nou, er staat een westelijke wind bij, dat is op de fiets altijd interessant, maar de wind is meestal westelijk, dus geen verrassingen zover. Ongeveer kracht 4 deze middag. En de neerslag die houdt net na het middaguur min of meer op. Vanmiddag is het zo goed als droog. Misschien dat nog een enkele hele dunne bui valt, net als gisteren, dat idee. Maar het zijn er wel minder. En heel misschien weet de zon ook nog een gaatje te vinden. Dus het vriendelijkste deel van de dag is toch echt de middag.
4: Ja. En is morgen te vergelijken met de dag van vandaag?
6: Eigenlijk lijkt het er nog steeds best wel veel op. Het is morgen ook 22 tot 23 graden. West-noordwestelijke windkracht 4. Dan is hij ook wat vlagerig. Misschien zelfs iets meer wind dan vandaag. En een mix van zon en vooral bewolking, waar ook wat lichte regen uit kan vallen. We zitten nog steeds in hetzelfde regime eigenlijk. Die lichte regen morgen, dat gaat minder zijn dan vandaag. Waarschijnlijk is het eigenlijk helemaal niet meetbaar. Maar ja, je zult net zien, dan voel je een druppeltje en denk je, ja, wat is dit eigenlijk? Is het nou droog of net niet? Dat soort weer. Maar we gaan er wel van afraken, want vanaf woensdag gaat het veranderen. Op de weerkaart zitten we nu in een westelijke wind, westelijk regime eigenlijk. Lage druk boven het noorden van Europa en hoge druk boven het zuidwesten. Spanje is alweer goed op temperatuur gekomen. Het is daar alweer bijna 40 graden. Nou, dat komt niet helemaal onze kant op. Maar er vindt wel een afsnoering plaats van het Azoren hoge drukgebied. En later deze week komt die wel naar ons toe. We zien dan op woensdag een graad of 23, 24 met meer zon. Het is dan nog wel, het is gewoon droog, maar dan komt er meer zon bij kijken. En de tweede helft van de week, donderdag, vrijdag, misschien ook zaterdag als ik zover durf te gaan, dan zien we dat de maximumtemperaturen naar 25, 27 tot uiteindelijk bijna 30 graden gaan in onze provincie. De wind wordt noordoost, de zon die komt weer helemaal terug, het wordt droog en ja, bewolking heeft slechts een kleine bijrol. En dan keert de zomer dus terug in onze provincie.
4: Je had het al voorspeld met die ultraglazen bol van je.
6: Die was alleen een weekje te vroeg toen. Die afsnoering wou niet afbreken en nu lijkt het er toch wel op dat het echt wel gaat gebeuren.
4: Je dus, wist het.
6: We wisten het. We
4: Hans,
6: wisten het
4: heel goed. Dankjewel. Tot over een uurtje.
6: Tot straks. Hoi.
4: 5 jaar Stadsfestival Hogeveen. We blikken zo even terug.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland. En ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
9: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
10: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
9: Nog niet helemaal dus.
10: Tja, die administratie. Toevallig tips?
9: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
10: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
9: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
8: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
15: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
16: Goedemorgen Drenthe.

0: Rick Ashley op Radio Drenthe. And whenever you need somebody. Voor de vijfde keer stond het Steenbergenpark in Hoogeveen in het teken van het Stadsfestival. Een lustrum dus, een feestje, lijkt me zo. Ik ga erover praten en terugblikken met festivaldirecteur Pieter Bas Rebers. Een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: In hoeverre was het een feestje?
1: In alle opzichten eigenlijk was het een feestje. Dus een echt lustrumfeestje, ja.
0: Hoe hebben jullie dat vooral willen vieren, dat lustrum?
1: Doorgaan is tegenwoordig ook al bijna een feestje. Hè? Dus wat dat betreft gewoon een goede opzet. Een vol huis, dus uitverkocht. Veel lachende mensen. En dan is het gewoon een feestje.
0: Ja, er was een wachtlijst. Hè? Want hoeveel bezoekers zijn er uiteindelijk kunnen komen?
1: Ja, we hebben een capaciteit van 11.500. Dat staat op de vergunning, dus daar moeten we ons netjes aan houden. De laatste berichten was 94% is gekomen. Dus dat betekent dat iedereen gewoon gekomen is.
0: Jullie zijn de afgelopen jaren in een paar jaar tijd gegroeid met een paar duizend mensen. Is dit het, die 11.500, of zit daar nog groei in voor de komende jaren? Hoe zie je dat?
1: Ik moet zeggen, ik heb zelf even rondgekeken op het terrein en ik heb eventjes gekeken achter de schermen. Ik vond het eigenlijk wel een mooi aantal zo. Altijd wil je liever wat groter, maar ik heb liever dat het goed en voor iedereen plezierig aanvoelt, dan dat je net weer die laatste 1000 kaarten nog een keertje doet, hè?
0: Ja, voor die mensen die er niet bij konden zijn, omschrijf het eens. Wat heb je gezien? Wat is er voorbij gekomen?
1: Nou, het is voor de mensen die het wel of niet kennen. Het is in het Steenbergenpark, hè? Dus het is een festival op het gras. Waarbij zeg maar op beide kanten van het terrein grote podia staan met live muziek. En aan de ene kant een afwisselend programma met twee podia. Waar onder andere... we hebben Hanna Mee gehad natuurlijk uit Drenthe. Hè? We hebben ook Henk Weygaard nog gehad op zijn 80-jarige leeftijd. Ja. En de andere kant stond onder andere Little Kleine en wat muziek meer voor de jeugd en de jongeren.
0: Ja. Als je kijkt naar de komende 5 jaar, hè? Hoe zou het er dan uitzien, denk je, dat Stadsfestival in Hoogeveen?
1: Hopelijk over 5 jaar bestaat het festival nog, hè? Want die uitdagingen hebben wij natuurlijk ook, hè? Als het gaat om kosten en om het regelen van alles volgens alle regelgeving. Maar ik denk dat het is zo'n reunie geworden van Hoogeveen, dat over 5 jaar is er wederom een uitverkochte editie, waarbij mensen gewoon terugkomen van veraf op het moment dat ze niet meer in Hoogeveen wonen, of vanuit de dorpen, en zijn daar gewoon een feestje met elkaar aan het vieren. Ja. Met op dat moment de actuele artiesten, want dat probeer je wel. Voor iedereen, voor jong en oud.
0: Toch hoorde ik een slag om de arm. Hoe spannend is het of er een 6e editie komt of een 7e?
1: Nou, die 6e en die 7e, denk ik, het is altijd voor de langere termijn. Hè? En tegenwoordig is dat best lastig om ver vooruit te kijken. Maar ik denk met de opzet zoals wij het doen, hè, met echt voor de allerkleinste beginnen en dan voor iedereen wat wils, ja, dat toekomstbestendig is. Maar garanties heb je nooit.
0: Nee, daar heeft niemand in het leven. Eén garantie hebben, Pieter Bas Rebers. Dank en succes met de voorbereiding voor de 6e editie van het Stadsfestival in het Steenbergenpark in Hoogeveen. Dank je wel. En over Hanna Mee gesproken, en bluf.

0: Smokey Robinson en Americans waren dat. Een Tears of a Clown. Een overzicht nu van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. Begin in eigen land en toch ook weer een beetje in het buitenland. Want verboden designerdrugs en synthetische kalmeringsmiddelen zijn nog altijd te koop op kleurrijke Nederlandstalige websites. En de meeste van deze sites zouden op zwart moeten staan. Maar dat is niet het geval, Ger.
1: Nee, want via een omweg hebben de juist toch nog een soort maas in de wet gevonden. Blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en de Groene Amsterdammer. Tenminste, 8 van die website die omstreden designer drugs en namaakmedicijnen aanbieden, die verschenen recent gewoon weer online, nadat ze toch door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd offline waren gehaald. Maar de vormgeving, het assortiment en soms zelfs de betaal- en contactgegevens, die bleven nagenoeg ongewijzigd. Maar daar zit dus het trucje. Ze verplaatsten hun hosting of domein naar het buitenland, ja. En dus niet meer op een Nederlandse server. Ze zijn in het vervolg minder grijpbaar voor de autoriteiten. Nou, Investico die stelde deze doorstart vast door contactgegevens, rekeningnummers, marketingaccounts en andere technische kenmerken te vergelijken. Ja, en die kwamen dus overeen met de sites die eigenlijk offline zouden moeten staan. Ja,
0: drugs dus kun je daar dus kopen op die sites. We gaan naar het zuiden van Frankrijk. Je hebt het ongetwijfeld meegekregen. Die enorme natuurbranden daar. 10.000 inwoners zijn geëvacueerd vanwege die branden in dat gebied. En ook heel veel campings zijn leeggehaald. Of, ja. Of sterker nog, caravans zijn gewoon verbrand.
1: Ja, want het is een populair gebied voor vakantiegangers. Ja. Niet alleen Frankrijk heeft te maken trouwens met bosbranden. Ook in Spanje hebben ze daar last van. En ook in Griekenland is het losgebarsten. Dus het zit op heel veel plekken in Zuid-Europa. Nou, lokale autoriteiten in Frankrijk die noemen daar de situatie zeer moeilijk. Ook vanwege het gebied. Het is natuurlijk niet vlak zoals hier in Nederland, maar toch wat heuvelachtig, soms zelfs bergachtig. Ja. Nou, in heel Frankrijk zijn 3000 brandweerlieden gemobiliseerd om op te treden tegen de natuurbranden. Ja, en de renners van de Tour de France, want die koers is ook gewoon bezig.
0: Gisteren nog in Spanje, toch?
1: Ja, afgelopen zaterdag van start gegaan. In Barcelona was toen de finish. Vandaag wordt er op zo'n 80 kilometer gefinished waar de evacuaties plaatsvinden. Nou, de toeretappe die gaat dan wel door, maar zonder publiek. Zonder reclamecaravaan. En de organisatie heeft dus opgeroepen om voor fans om weg te blijven bij het parcours.
0: Ja, want zonder publiek, ik bedoel, dat is allemaal open. Als mensen willen gaan, dan gaan ze.
1: Dan gaan ze, wordt er vooral verzocht om dat deze keer maar niet te doen. Nou ja, we zien op televisie wel of mensen zich daaraan houden. Ja. Hopelijk doen ze dat.
0: De Russische raketaanvallen op Kiev dan zijn afgelopen nacht zeker 10 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er minstens 46 gewonden gevallen door die aanvallen bij verschillende woongebouwen zijn geraakt. Reddingsoperaties zijn nog gaande.
1: Ja, want mogelijk zitten er nog mensen vast onder het puin. Nou, 9 mensen overleden in de hoofdstad zelf. Een andere persoon net buiten Kiev. Rusland meldt ondertussen dat het op verschillende plekken de afgelopen nacht tientallen Oekraïense drones heeft onderschept. De Oekraïense president Zelensky die zei gisteren nog dat hij verwacht dat Rusland vanwege de NAVO-top deze week grootschalige aanvallen zal uitvoeren op zijn land. Afgelopen donderdag kwamen nog 30 personen om bij aanvallen op de hoofdstad, op Kiev dus.
0: Terug in eigen land, teleurgestelde reacties op het nieuws dat Staatsbosbeheer 7 bezoekerscentra wil sluiten. De eerste gaat eind deze maand dicht, de laatste 1 januari. Het gaat onder meer om de centra in het Drents-Friese Wold en bij het Boomkroonpad. Volgens de organisatie is het niet rendabel om de plekken open te houden, sinds 10 jaar geleden de subsidie is weggevallen. Deze jonge bezoeker die vindt dat wel jammer.
2: We wouden hier nog even spelen en kijken.
3: Wat zou je ervan vinden als het hier weggaat?
2: Dat zou ik stom vinden.
3: Waarom?
2: Omdat ik ben hier best wel vaak en ik vind het hier ook heel leuk.
3: Wat doe je dan het liefst?
2: Kijken.
4: Ja, heel zonde. Ja,
3: waarom?
4: Dat er heel veel te leren valt voor kinderen. En echt een hele waardevolle plek voor educatie over de natuur.
0: Ja, valt die educatie dan helemaal weg? Nee, zegt Staatsbosbeheer, dat doen we ook op andere gebieden, zeg maar. En we komen ook als boswachters in de klas om kinderen te vertellen erover. Maar die bezoekerscentra trekken heel wat mensen op jaarbasis.
1: Ja, zo'n 1,3 miljoen bezoekers. Ja. En ik ben daar met mijn zoontjes, hoor ik daar ook bij.
0: Ja.
1: We komen regelmatig in die in Appelscha in Drents-Friese Wold. Dus mijn zoontjes zullen het ook wel jammer vinden. Die vinden het erg leuk om daar naartoe te gaan.
0: Tot slot voetbal.
5: Ja, wel,
0: want we zijn nog volop in de weer met het WK natuurlijk. Ook al is Oranje lange breedte uitgeschakeld. Noorwegen, die heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. Ze versloegen Brazilië. Jawel, vijfvoudig wereldkampioen geloof ik, met 2-1.
1: Ja, ik was wel heel benieuwd hoe deze kraker af zou lopen. En het werd inderdaad Noorwegen. Erling Haaland was met 2 doelpunten.
0: Niet anders.
1: De man van de wedstrijd. Ja, hij onderstreept toch wel dat hij een superspits is. Noorwegen levert met het bereiken van de kwartfinales de beste prestatie ooit van het land op een WK. En de laatste keer dat Brazilië voor de kwartfinale strandde, dat was in 1990. Dus dat is ook wel heel erg ver terug.
0: Dat doet pijn.
1: Ja, en Brazilië is door de nederlaag nog altijd niet verlost van zijn Europese WK-vloek. Want Brazilië is sinds de gewonnen finale tegen Duitsland in 2002... 6 keer op rij nu inmiddels door een Europese tegenstander uitgeschakeld.
0: Noren spelen in de kwartfinale tegen Engeland. Want die wonnen in Mexico van Mexico, hè? In het Hol van de Leeuw.
1: Ja, dat was echt het Hol van de Leeuw. Op grote hoogte en met een overmacht aan Mexicaanse fans op de tribune. Dus een hele vijandelijke sfeer voor Engeland. Maar ze hebben zich er toch goed doorheen geknokt. Jude Bellingham die was bij de Engelsen van grote waarde door 2 keer vlak achter elkaar te scoren. Ja, en we willen het jullie toch niet onthouden, want we hoorden het al even in het NOS-journaal voorbij komen. Maar na afloop werd Harry Kane om een reactie gevraagd. Nou, die had eigenlijk geen stem meer over.
6: Yeah, I thought I got to the ball first. It was one of those days that the ref gave it all against us. In the end, it didn't matter. So, I'm happy.
7: I'm going to try one more question if your voice holds out. What can this do for England going forward? You've got a quarter-final in Miami against Norway to look forward to. What can the England fans look forward to now?
6: Well, just look at them here. Incredible. Unbelievable support. Speechless. I can't even talk. So.
7: Go and rest that voice. Rest up. Thanks, Harry.
0: Speechless, zegt hij. Ja, dat is ook het beste. Ze zegt, ik probeer nog één vraag te stellen.
1: Als je stem ondanks het
0: stem. Ja, precies. Maar goed, hartstikke goed. Zo heeft hij lopen schreeuwen in het veld dus. Dat hij uiteindelijk helemaal geen stem meer over heeft. Hopelijk keert hij terug voordat ze tegen de Noren moeten spelen.
1: Ja, nou inderdaad. Zijn ze hopelijk goed genoeg hersteld. Want dat wordt ook weer een kraker. Noorwegen tegen Engeland.
0: Heel mooi. We gaan het allemaal blijven volgen natuurlijk. Ook dat WK-voetbal. En voor nieuws uit de regio, kijk je natuurlijk altijd ook even bij ons, hè, op de app en website rtvdrenthe.nl. En blijf gewoon lekker luisteren naar Goedemorgen Drenthe. Tot 9 uur vanochtend.

0: Hoe vormde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
2: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
4: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
5: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
6: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
10: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
11: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben.

0: Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, hebben ze. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar staatssecretaris Erkens vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk moeten hun huizen uit vanwege een natuurbrand. De brand woedt in de regio Pyrénées-Orientaal. Het blussen daar is lastig, zegt correspondent Saskia Houtuin.
3: Het is een beetje bergachtig daar, moeilijk begaanbaar gebied. En daarnaast zijn de weersomstandigheden heel slecht. In de zin dat het heel warm en droog is in het gebied door de hittegolven van de afgelopen tijd. En er ook nog eens een vrij harde wind waait.
2: De renners van de Tour de France finishen vandaag in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De etappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Het lijkt onderdeel van de cultuur van de school, zegt deze verslaggever van Omroep West.
4: Op het moment dat mensen eigenlijk nieuwe leidinggevende worden, doorstromen, dat ze eigenlijk het gedrag van hun voorgangers over lijken te nemen, dat het zo institutioneel is en dat het ook niet beperkt is tot 1 of 2 afdelingen of faculteiten van de hogeschool, maar dat het echt wel onderwijsbreed is.
2: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar tijd meer dan 100 meldingen binnengekomen. Het weer op veel plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur loopt dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie bij Radio Drenthe. 1 file in de regio en die staat op de A32. Heerenveen richting Meppel. Daar moet je rekening houden met bijna 3 kilometer langzaam rijden tot stilstaan. Tussen de afrit Havelte en Meppel-Zuid.
6: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
7: Voetganger? Bocht?
8: Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
9: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
10: Ze zijn er weer.
11: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
12: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Radio Drenthe.
13: Goedemorgen Drenthe.
1: Met Judith Regendorp.
5: Zo is het opnieuw. Goedemorgen Drenthe. Maandag 6 juli is het, de dag waarop we beginnen aan de trekkertocht. Nee, niet de trektocht, de trekkertocht inderdaad. Hetzelfde idee, maar dan niet lopend, maar op de trekker de provincie door. Nou, haal de trap zo meteen af. Ik bel straks even met hem om te horen waar die begint en wat hij allemaal in petto heeft voor vandaag. Verder gaan we het hebben over die soepele regels voor het aanpakken van probleemwolven. We hebben het ook over voedselbossen, want die schieten als paddenstoelen uit de grond en daarom is er onderzoek naar gedaan. Benieuwd wat daar uitkomt. Noord-Nederland krijgt een speciale krant voor mensen met dementie. Heel benieuwd wat daarin staat in zo'n krant voor mensen met dementie. En pelgrim Barry Gepken, die is natuurlijk op deze maandag ook weer van de partij. Hij heeft Parijs bereikt en dat op zijn verjaardag. Hoe bijzonder is dat? Gaat u zo over vertellen.

is bewolkt. In het noorden ook kans op regen. Er staat een matige westenwind vandaag en de maxima. Die lopen op tot 22, misschien 23 graden vandaag.

0: was dat. And I can make you feel good.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Zo is het net, het gaat beginnen. De Trekkertocht van RTV Drenthe. Ik zei het al, het is niet de trektocht. Al heeft het daar wel heel veel van weg. Maar ja, ze gaan niet wandelen dit keer, nee. Ze gaan met een trekker. En ze, dat zijn niemand minder dan Aldert, Harm en Robert. Want die gaan het de komende weken doen. Aldert, jij mag het spits afbijten. Goedemorgen.
3: Ja, jullie, goedemorgen. Jawel, we hebben nog begonnen straks. Nou, ik hoop dat Gerrit hem start klaar heeft. Oh, ik denk het wel. Die trekker zit in Sleen op dit moment. Maar die trekker is ook van Gerrit Heeg. En wie is Gerrit Heeg? Nou, Gerrit Heeg is een old dierenarts, veearts. En nou, die kent alle boeren in het zuidoosten van Drenthe. En het is een compaan van Harm, dus die kent elkaar heel goed. En ja, Harm heeft wel een trekker. Hij is meer die liefhebber van die old trekkers. Dus Gerrit die wil wel even een old trekker die afstand. Dus we mochten 3 weken lang Gerrit Heeg zien trekken in. Dus we start in Sleen. En dat leek ons wel zo los eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. Hey, ja. Maar jij hebt wel wat met trekkers. Jij hebt er veel op gereden in het verleden, hè?
3: Ja. Ja, ik heb, ja, natuurlijk, als boerenzoon dan ben je aan de beurt natuurlijk. Hè. Mijn vader begon met een peer. Althans, toen was ik een klein vent, die was nog een bellegare nog. Maar met het was hij een van de eersten die een trekker kreeg hier in de buurt. Een Ferguson 35. Ja, wie kent hem niet? Die heb ik zelf later nog jaren gehad trouwens. Hier staat nog één in de garage hier, maar zo klein die. Maar in ieder geval, ja, we zijn gewoon aan het varken natuurlijk met die trekkers. Dus, en toevallig ken ik deze Cormick, waar we nou op terecht komt, die ken ik ook vrij goed. Want daar hadden we al die derbels met van het laan bij de zomerdag. Dus dat moet wel goed komen, liek mij.
0: Hans Nienhuis, ons weerman, was benieuwd of er ook een dakje op jullie trekker zit.
3: Nee.
0: Oh,
3: nee.
0: Dan word je wat nat. Dat wou hij dan even vervolgens zeggen.
3: Ja, nou toe maar. Het regent op dit moment ook. Ik zit buiten weliswaar nog onder een parasolletje. Die heb ik in de boom. Nou, het is nog wat miggelig hier op dit moment. Ja, weet je wat het is? Het is wat een veiligheidsbeugel op. Maar dat is dan ook alles. En ja, dat moet men doen. En ja, nou, de meeste regen valt nou als je. En de regen die nou valt, die valt straks niet. Laat zo maar nemen. En ik heb begrepen, er valt regen in het noordoosten van Nederland. Nou, we zitten in het zuidoosten van het noordoosten vandaag. Misschien dat al een klein beetje. Ja. Wie zal het zeggen?
0: Maar geen in idee. Hoeverre nou, is deze trekkertocht, Aalde, te vergelijken met de trektocht?
3: Ja, weet je, we zien al iets in elkaar. Wat is het eigenlijk? Is het een soort van trektocht? Ja, toch wel weer niet. Eigenlijk, ik denk dat medicijn moet als een mix van Optjak, van Strun en de trektocht.
0: Ah.
3: Nou ja, en alles, ja, alles. Ja, tuurlijk, het heeft wel raakvlak. Maar de trektocht, laat maar eerlijk wezen, dat was ook gewoon een kwestie van, in dit geval dan lopen toen, van A naar B. En dan zien we je onderweg tegenkomt. En dat is eigenlijk de komende 3 weken niet aans. Bij Riet van A naar B. In dit geval dus van Sleen naar Dolden. Zal ik je vertellen hoe lang het gaat?
0: Ja, graag.
3: Nou ja, Sleen naar Dolden, dat is niet zo'n. Ja, het is een dikke 30 kilometer ongeveer. Maar met een trekker in principe prima te doen wezen. Via Erm, Holsloot, Nijamsterdam, Erika, Zandpol nemen we dan nog even een kleine afslagje met. Via Dolleveen komen we dan uiteindelijk vanmiddag voor 3 uur. Want het is de bedoeling dat je om 3 uur klaar bent. Dat je dan in Dolden bent. En dat is dan ook meteen de overnachtingsplek van die trekker. Dat is van de veur allemaal al geregeld. En morgen ga ik dan vanaf Dolden weer verder. En dan gaan we op deze manier gaan wij 3 weken lang heel Drenthe deur.
0: Nou, hartstikke mooi. Verwacht je ook weer droge worsten?
3: Verwachten niet, hopen wel natuurlijk. Maar ja, nou, toe maar, dat past nog wel in de BS hier en daar. Dus dat zou ik helemaal niet erg vinden, laat ik zo staan. Maar goed, alles is met hem, we zien dat. Ja, goed, weet je wat het doet? Het geeft ons natuurlijk een klein beetje om de gezelligheid. En, dat is nog, en het is schoolvakantie, de kinderen ook aan de straat staan met ieder ander.
0: Ah,
3: en misschien hebben wij ook nog wel een kleinigheid die voor die kinderen verrunnen weg. Ach, je weet maar nooit.
0: Nee.
3: Dat soort kleinigheid is.
0: Jullie vertrekken zometeen, hoe laat?
3: 10 uur.
0: Waar dus precies in Sleen?
3: Ja, bij Gerrit Heeg op het Dam. En die woont midden in Sleen. Dat is Schunting over de kerk. Dus als er een mens met die Jesus uitzwaaien wil, dan kan dat wel.
0: Leuk.
3: De deel, de hele mens kent de deel wel in Sleen.
0: Ja,
3: nou, daar is Schunting over, dan kan dat niet missen. Daar zit de trekker. En een korre, we hebben er nog een korre achter. Zo'n mooie geel-rode Miedema-korre met een strooppak erop. Dus mensen die als je hem gezellig keuven wilt, die trekken wij gewoon de korre op. En joh, ga maar even zitten en dan praten we hem. Want het is de hele dag op televisie, hè, voor de mensen die dat misschien niet weten.
0: Ja.
3: We hebben ook de hele dag cameraman Mark giet met ons mee. Ook de hele dag. En die redt met de Optjakbus achter ons aan. Want die mag officieel dan niet op die korre zitten. Weet niet, dat is allemaal verkeersveiligheid en zo. Dus die geeft met de auto met. Dat is ook wel zo praktisch. Want dat kan voor dingies voor in de weg nou wel handig wezen. Dat je een auto ter beschikking hebt. En ja, en de rest. Wij laten het afhangen, Judith, van wat er op ons pad komt.
0: Zo simpel is dat. Zo is dat. Hoe mooi is dat, zeg. Gewoon op de Bonnefoy. Eindbestemming,
3: maar,
0: weet je, dat is Dalen vandaag. Vertrekkend dus om 10 uur vanochtend vanuit Sleen. En dat kan niet missen, schuin tegenover de kerk. Aldert, ik wens je ontzettend veel plezier. En we gaan elke ochtend even bellen om te horen hoe de dag was.
3: Ja,
0: en wat de nieuwe dag gaat brengen, ja?
3: Nou, dan spreek ik in ieder geval Mark Vroeg weer.
0: Ga ervan genieten, hè? De trekkertocht van RTV Drenthe gaat dus beginnen. De komende 3 weken kun je daarvan genieten. Met Aldert, met Robert en met Harm.

0: uit te halen. George McRae. En Rock Your Baby. 8:50 is het. We gaan het hebben over voedselbossen. Die schieten als paddenstoelen uit de grond. Het is een plek waar buurtbewoners elkaar ontmoeten en samen groenten en fruit verbouwen. Nou, het zijn er inmiddels zoveel dat Trendbureau Drenthe onderzoek heeft gedaan naar deze initiatieven. Ik ga erover praten met Eline Meijer. Een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, want hoeveel voedselbossen zijn er inmiddels bij ons in Drenthe?
1: Ja, in Drenthe zitten we inmiddels wel op ruim 400 voedselbosinitiatieven. En dat varieert een beetje van voedselbossen die meer voor eigen gebruik zijn tot echt voedselbosinitiatieven die volledig draaien op vrijwilligers uit bijvoorbeeld een buurt of dorp.
0: En sinds wanneer is dat een beetje zo'n hype geworden, dat we er steeds meer zagen?
1: Oeh, ja, het is echt, het afgelopen decennium is het in Nederland best wel een hype geworden. En we zien dus ook dat in Drenthe de meeste voedselbossen echt wel jonger dan 5 jaar zijn.
0: Aha. Dus van korte duur vooralsnog, hè, dat ze er zijn. Maar misschien staan ze er wel heel lang, wie zal het zeggen. Want heeft u enig idee, heeft er onderzoek naar gedaan, waarom dit soort initiatieven zo aanslaan?
1: Ja, wat wij in het onderzoek wel terugkregen van initiatiefnemers van voedselbossen is dat voor hen de reden om te starten toch vaak zit op een bijdrage willen leveren aan bijvoorbeeld een stukje natuur en biodiversiteit, natuurherstel. En ook wel de wens om lokaal voedsel te produceren. En daarna zien ze vaak ook hoe een voedselbos eigenlijk groeit op een plek waar de buurt ook komt kijken. En er echt op grotere sociale, maatschappelijke toegevoegde waarde duidelijk wordt. Dus ik denk ook dat het daarom zo goed aanslaat.
0: Ja, dat is het idee erachter. Maar is dat ook wat het oplevert?
1: Ja, wij hebben dus ook gekeken in het onderzoek naar die sociaal-maatschappelijke waarden. En dan zien we ook echt terugkomen dat, nou, bij een voedselbos denk je natuurlijk in eerste instantie aan de bomen en aan het voedsel. Maar dat er ook echt een grote sociaal-maatschappelijke waarde bij komt kijken. Dus nou, mensen ontmoeten elkaar in een voedselbos, voelen zich verbonden met elkaar. Dus die sociale kant speelt een hele belangrijke rol. Maar ook inclusie en participatie, dat waren eigenlijk ook thema's die we veel hoorden terugkomen. Dus dat voedselbossen echt worden opgezet, vaak met het idee om het een plek te maken voor iedereen en toegankelijk te maken voor iedereen. Ja, en wat we verder eigenlijk ook zien vanuit die sociaal-maatschappelijke waarden is dat mensen bij voedselbossen vaak ervaren dat ze veel kunnen leren. Dus bijvoorbeeld over duurzaamheid, over natuur, voedsel. En dat het ook bijdraagt aan bewustwording. Dus bijvoorbeeld ook bij kinderen die echt in een voedselbos kunnen ervaren waar hun appel bijvoorbeeld vandaan komt. Dus eigenlijk op verschillende facetten zagen wij echt wat die voedselbossen kunnen opleveren. En ook bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid en welzijn zien we veel linkjes. Dus nou, mensen geven aan dat een voedselbos voor hen een plek van rust en ontspanning is. En natuurlijk ook de fysieke gezondheid. Want je hebt het over gezond voedsel en een stukje beweging. Ja, dus wij zien echt wel veel. Dat zijn echt de thema's die wij terughoorden vanuit leden van de vereniging Drentse Voedselbossen, maar ook andere betrokkenen van voedselbossen. En wat het dus eigenlijk ook oplevert op sociaal-maatschappelijk vlak.
0: Ja, en ziet u ook dat mensen het volhouden? In die zin, het zijn natuurlijk vooral vrijwilligers die dit doen. Vrijwillig is niet vrijblijvend, maar toch, hè, je kunt ook op enig moment zeggen, nou, ik heb het nu wel gezien, ik stop ermee. Valt of staat het natuurlijk wel mee, hè?
1: Ja, zeker. Nou, wat we wel merkten tijdens het onderzoek is dat er vaak heel veel enthousiasme op zit. Dus dat mensen ook heel betrokken zijn. We waren vorige week ook in een voedselbos in Westerbork. En daar horen we echt hoe het echt een initiatief is van de buurt. En dat iedereen bijdraagt. En dat die participatie ook heel hoog is. Ja. Dus dat is wel echt iets wat opvalt. Ja, en verder zijn veel voedselbossen nog relatief nieuw. Dus dat is ook iets wat natuurlijk de toekomst een beetje moet gaan uitkijken.
0: Ja, ja. U zei dat we de honderden hebben in Drenthe. 400, hè, hoorde ik u zeggen.
1: Ja,
0: zijn die over heel Drenthe verspreid?
1: Ja, we hebben niet in kaart gebracht waar die voedselbossen precies zitten. Maar het is wel iets wat op veel plekken nu van de grond komt, inderdaad. Ja.
0: En is Drenthe daar anders in dan de rest van Nederland? Hebben we hier meer voedselbossen?
1: Nou, we hebben ook niet onderzocht wat die verhoudingen zijn. Dus hoeveel er in de rest van het land zijn. Maar we zien wel dat het een ontwikkeling is die ook in de rest van het land speelt. Dus eigenlijk door heel Nederland ontstaan voedselbossen. En waar Drenthe wel echt uniek in lijkt te zijn, is de voedselbosbeweging. Die zich ook bijvoorbeeld uit in de vereniging Drentse Voedselbossen, waarmee eigenlijk meer dan 400 leden ook verenigd zijn. Die werken aan voedselbossen en betrokken zijn bij voedselbossen. En dat is in Drenthe zeker uniek.
0: Ja. Eline Meijer, onderzoek gedaan dus naar voedselbossen in Drenthe die als paddenstoelen uit de grond lijken te schieten. Dank u wel voor uw toelichting vanochtend.
2: Dit is Radio Drenthe.
3: Goedemorgen Drenthe.
2: Met Judith Regendorp.

0: je toch altijd lekker koken, oma?
1: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
0: Heb je een nieuwe vriend, oma?
1: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
2: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
3: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
4: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
5: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
6: Het is 8:30, tijd voor het laatste nieuws met Ger Hensen.
7: Goedemorgen. Het kabinet gaat provincies en gemeenten meer ruimte geven om zogeheten probleemwolven aan te pakken. Zo mogen provincies een vergunning klaarleggen om een probleemwolf af te schieten en dus sneller ingrijpen. De Tweede Kamer heeft in september een debat over de wolf gepland staan, maar staatssecretaris Silvio Erkens wil niet langer wachten met de versoepelingen. De eigenaar van een monumentale boerderij in de wijk Oosterboer in Meppel krijgt tot en met 1 september de tijd om het noodzakelijke te doen om de boerderij te herstellen. Gebeurt dat niet, dan gaat de gemeente dat doen en worden de kosten op hem verhaald. De boerderij staat al jaren leeg en vervalt steeds meer. Zo zitten er grote gaten in het rieten dak, zitten er grote scheuren in de gevels en missen er stenen in verschillende schoorstenen. Bij een autobedrijf aan de Amerikaweg in Assen is gisteravond brand uitgebroken. Omdat de brandweer meteen flink opschaalde, was de brand in de werkplaats snel onder controle. Wel werd de omgeving afgezet vanwege de forse rookontwikkeling. Het bedrijf liep flinke rook- en waterschade op. En Lieke van der A is Nederlands kampioen BMX bij de junioren geworden. Het 16-jarige talent uit Klazinaveen snelde gistermiddag in het Brabantse Nuland naar de titel. En dat terwijl het pas het eerste jaar is dat ze in die categorie uitkomt. Vorige week haalde ze nog een verdienstelijke 4e plek op het Europees kampioenschap aan de Franse Côte d'Azur. Tot zover. Meer nieuws is er op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
6: Ja, dankjewel. Het weer dan. Hans Niedhuis opnieuw. Goedemorgen.
8: Mooi Judith, goedemorgen.
6: Toch geen dak op de trekker?
8: Nee, ik hoor het. Maar ze hebben wel wat geluk, want dat neerslaggebied is een klein beetje aan het verpieteren en is nu grotendeels langs Drenthe heen. Dat wil niet zeggen dat het de rest van deze morgen helemaal droog blijft. Er gaan heus nog wel wat van die dunne buien vallen. Maar het actiefste gedeelte, dat lijkt de langste zijn. Dus waarschijnlijk kun je er ook zonder dak nog wel gewoon mee rijden zonder echte problemen. Ja. Want de apparatuur niet al te nat wordt en zo.
6: En zij rijden in het zuidoosten van de provincie, hè?
8: Ja, daar zit nu nog net de laatste spat regen. Daar zit nu nog net de laatste spat regen van dat gebiedje. Dus zometeen is dat ook de beste plek. Want het komt vanuit het noordwesten al dat soort die dunne buien. Maar het lijkt eigenlijk wel goed te gaan.
6: Nou, hartstikke mooi. Om 10:00 vertrekken ze in Sleen.
8: Oh, dan is het wel droog.
6: Hartstikke goed. De rest van de dag voor heel Drenthe droog?
8: Nou, dat dus niet. We houden van die hele lichte, dunne buien. Vooral de tweede helft van de ochtend kan wat hier en daar nog gebeuren. Van die buien die we gisteren ook hadden. Dan is het wat grijzig aan de lucht, maar dat brengt nauwelijks wat aan. Hoewel ik daar trouwens even op terug moet komen, want ik heb van neerslaggetallen binnengekregen die toch wat meer zijn dan een paar tiende millimeter. Paterswolde had bijvoorbeeld 6 millimeter gisteren. Roder S4 en Eerste Exelmond 5 en Friesland ook 5. Dus op sommige plekken heeft het toch echt wel wat geregend. Maar de meeste andere plekken 1 of 2 millimeter, dan is het wel op. En dat zal het vandaag ook zijn. Dus soms ja, net de straat even nat, maar meer gaat het ook niet worden. Vanmiddag dan is het ietsje beter. Dan is er nog maar een enkele flutbui, als ik het zo mag noemen. Bij een temperatuur die eigenlijk best goed op peil is. Het wordt een graad of 23 in Drenthe. Bij westenwindkracht 3 tot kracht 4. Misschien af en toe een bleke knipoog van de zon, maar verwacht daar niet al te veel van. Het is vooral de temperatuur die het hem eigenlijk moet doen vandaag. En daardoor is het toch nog best acceptabel, ondanks het wolkendek.
6: Zien we het zonnetje morgen wel?
8: Mondjesmaat. Misschien dat hij morgen ook even een gaatje weet te vinden om doorheen te komen. Maar verder lijkt het weer morgen eigenlijk vrij veel op vandaag. Er zal nog steeds een enkele lichte bui kunnen vallen, maar het is minder dan vandaag. Dus moet je net pech hebben morgen. De meeste plekken zullen het eigenlijk droog gaan houden. Wind is iets krachtiger. Die is morgen een voluit kracht 4 en wat vlagerig. Maar temperaturen vergelijkbaar. Opnieuw een graad of 23. Woensdag, dat wordt een soort overgangsdag. 23 tot 24 graden. Dan is het droog. Geleidelijk komt de zon er ook beter bij. In de middag dan is het een wisselend bewolkt beeld. Wind wordt ietsje noordwestelijker. Nou, en verder is dat eigenlijk de aanloop naar het iets naar het noorden terugtrekken van de lage drukzone. Even naar het zuiden opdringen van hoge druk. En die gaat ons in de tweede week wat mildere of wat warmere temperaturen brengen. 5, 26 graden op donderdag en vrijdag. En richting het weekend 8 of 29 graden in Drenthe. En het zuiden van het zuiden van Nederland moet ik zeggen. Die gaat door de 30 graden heen. Daar maken ze zelfs weer een voorzichtig kans op een hittegolf. Jo. Zover lijkt het bij ons niet te gaan komen. Wij blijven boven in de 20 of tegen de 30 steken in het weekend. Maar dat is toch weer heel wat anders dan dit weer. En we doen dat ook met veel zon en droge weer en een noordoostelijke wind. Dus de zomer die komt weer terug. Maar we moeten eerst nog een paar dagen geduld hebben.
6: Gaan we doen. Dankjewel hè. Heb een mooie dag en tot later.
8: Fijne morgen.
6: Verkeersinformatie is er nog. Heerenveen richting Meppel. Dan heb ik het over de A32. Daar staat het stil over een afstand van 3 kilometer... tussen de afrit Havelte en Meppel-Zuid. Er komt een krant voor dementerende. Je hoort straks wat daarin staat.
9: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
12: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
13: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
14: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
15: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
14: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
15: eBoekhouder.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
16: Goedemorgen Drenthe. Judith Regendorp.
17: Altijd in de buurt. Radio Drenthe.
18: Well, life on the farm is kinda laid back. Ain't much an old country boy like me can't have. It's early to rise, early in the sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. Days are all

John Denver. En thank God I'm a country boy. We gaan zo proberen contact te vinden met Barry Gepken. Je weet wel, de man die vanuit Erika vertrok voor een pelgrimstocht naar Fatima in Portugal. En dat is niet misselijk hoor, dat is ruim 3000 kilometer dat hij moet gaan lopen. Hij is een heel eind onderweg en elke keer probeert hij ergens te gaan slapen bij een kerk in de buurt, want het is zijn Maria-tocht, zeg maar. Dus hij probeert elke keer ergens te slapen, in een tuin of waar dan ook. Het liefst bij een kerk. En ik hoop hem nu aan de lijn te hebben. Nee, ik zie jou al schudden, Ger. Hij is nog niet aan de lijn. We hebben hem nog niet. Ik ga toch even proberen. Barry? Nee, we hebben hem nog niet. He, dat is jammer. Want Barry heeft wel een bijzondere week achter de rug. En we gaan het zo meteen horen hoor. Ik ga hem hoe dan ook proberen te bereiken. Want hij heeft Parijs bereikt in ieder geval op zijn tocht naar Portugal. En in Parijs was hij ook nog jarig. Hoe mooi is dat? Gaan we zo meteen horen over die belevenissen. En we hopen te horen over een bijzondere krant die wordt uitgegeven. Een herinneringskrant voor mensen met dementie. Hoor je later.

0: Womack & Womack en Teardrops. Ja, ik zei het al even, hij heeft Parijs bereikt. Onze Barry Gepken uit Erika, die weer een voettocht maakt. Hij heeft eerder een voettocht gemaakt naar Rome en Jeruzalem. Dit keer maakt hij een voettocht naar Portugal, Fatima om precies te zijn. Daar gaat hij heen. En dat zijn nogal wat kilometers. Volgens mij meer dan 3000 kilometer. Is niet Barry? Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, het moet ongeveer 3,5 in, maar ik weet het nooit precies. No, het gaat zoals het gaat.
0: Zo is het maar net. En het giet zoals giet. En het was wel een bijzondere week, Barry, want je hebt Parijs bereikt, hè?
1: Ja, man. Geweldig was dat. Op mijn verjaardag. Het was een cadeau.
0: Op je 53ste.
1: Ik ben 43 geworden in Parijs. Nou, het was echt... Ja, ik had onderdak zoals ik niet vaak gehad had. Het was echt top. Ik heb heel Parijs doorgelopen. Nou, ik kon de rugzak in me afgooien, want ik had een plek waar ik de andere nacht ook nog weer terecht kon. Er was zo'n Maria-Bedevaart plekje waar ik graag naartoe was. Maar de Notre Dame heb ik weer gezien dat die herbouwd wordt. Ik vond het fantastisch.
0: Maar wat voor bijzondere overnachtingsplek heb je dan gekregen?
1: Ja, dat was heel mooi, want ik kwam onderweg op plekken waar het moeilijk was. En toen kwam ik bij een soort kunstenaar en die zijn broer woonde weer in Parijs. En ja, en zo ga via kom je dan bij hele lieve mensen terecht. En die mensen gaan weer onderdak en die zeggen, nou, hoeveel nachten word je blind? Dus dat was net weer dat zo wezen was. Want dan kreeg je dan een topvlekker in Parijs. Nou, dat in steden is het altijd heel lastig om een plekje te vinden. En ja, dat was gewoon echt... Ik zei, dat was een cadeau op zich.
0: Ja, hoe heb je je verjaardag in Parijs gevierd?
1: Ja, gewoon weer lopend, maar dan even wat makkelijker. En, maar echt, de hele stad ben ik doorgekomen. En op laatst heb ik mee twee biertjes gepakt. Twee grootsies vond ik ergens in de supermarkt. En dan heb ik op de trappen van Sacre Coeur gewoon gezeten. En mensen zaten om mij toe muziek te maken. En een vrouw was aan het dansen. Het was fantastisch.
0: Dat is heerlijk om op de trappen van de Sacre Coeur te zitten, hè?
1: Ja, man, het was echt, ik zeg, nou, het was ongelooflijk. En hij dan te voet, ik heb ongeveer nog 1000 kilometer afleg. Ja, dat ben allemaal dingen tegelijk. Dan besef je weer hoe rijk je bent. Ja, het is zo fantastisch. Het is soms ook heel zwaar, want die week ervoor was met die heer, het was extreem. Maar ja, dan kom je weer daaruit en dan krijg je weer een stuk hoogtepunten. Ja, daar doe ik het gewoon weer voor. Dus je wordt toch altijd weer gedragen.
0: Maar hoe zwaar is het lopen in een stad? Want dan loop je wel heel erg verhard, terwijl jij liever in het bos loopt op zandpaden.
1: Ja, dat klopt. Maar ik had daarvoor dat ik ook al heel wat kilometers moet afleggen langs zo'n kanaal. En dan loop je door over zo'n fietspad. Dat loopt gewoon niet fijn. Kijk, in zo'n stad dan heb je natuurlijk heel veel om je heen. En die belevenissen onderweg, dat maakt het gewoon steeds. Maar ik loop liever niet in steden. Ik pak altijd natuurpaden. Gisteren heb ik een fantastische dag gehad door zo'n groot bosgebied. Nou, de lange hunebedden achter de steen. Daar was gewoon weer thuiskomen. Er was zelfs nog Erika Dorbeide. Dus dan geniet je ook weer. Ik liefst loop ik in de natuur, maar kijk die afwisseling. En je zoekt weer een plek op waar weer een kerkje is of iets. Ik heb nog net ontbeten met monniken hier zo aan de Seine. Nou, het is ongelooflijk wat je constant weer meemaakt.
0: Jij bent wakker geworden in een klooster?
1: Ik ben ook wakker geworden vanmorgen in het klooster. Ja. Ik heb net een ochtendmissie met die mannen naar. En dat is ook zo'n retraite, zoals ze dat noemen, zo'n bezinningstoestand. Maar ik zat mooi tussen alles. Is net met een soort van kostbelaagde muziek. Die zat ik net onder ontbijt. Dus het is echt, dan denk ik zo, ik ben in de buurt. Geweldig.
0: Maar het tentje kon in de rugzak blijven.
1: Ja, tent die kon vannacht. En, gewoon luxe, gewoon een kloosterbedje. Nou, dat is gewoon, elke keer een bed heb, jongen, dat is vroeger waarde. Dan slaap je toch helemaal anders. Dat is gewoon, op zo'n luchtbed is het toch altijd in weer. Ja, geef niet. Ik ben heel blij dat ik alles bij me heb. Want dat maakt ook die totale vrijheid en dat je overal kunt stranden. En dat was ook gewoon heel erg nodig weer in die plekken waar je geen plek kunt krijgen. Dus maar het is niks mooier als je ergens een onderkomje met echt bed kunt krijgen. Ja.
0: In hoeverre heb je contact met Thuisfront en zijn er felicitaties binnengestroomd afgelopen week?
1: Ja, ik was in Parijs, dat was ongelooflijk. Mensen belden je en contacten. En ja, ik was, ja, het klinkt raar, maar je bent alleen, maar je bent nooit alleen. Het was fantastisch wat ik allemaal ontvangen heb aan felicitaties. En op vandaag kun je het helemaal niet anders waren, want je loopt op zo'n stad. Ik zeg die 53ste, 50 worden is heel bijzonder, maar 53 is ook heel bijzonder nog voor mij geweest. Ja.
0: Goed, en straks weer op pad?
1: Ja, zeker. Ik pak mijn spulletjes voor weer in. En ik loop langs de Seine nog. En dan ga ik op binnenland. Ik ga richting Vigelé. Dat is ook zo'n mooie Dolling de Bodies van Maria Magdalena. Nou, die... die geboorteplek heb ik mogen, ja, een meer van Galilea mogen bezoeken toen ik naar Jeruzalem ging. Dus dat vind ik ook wel een hele mooie plek. En dat is een pelgrimsoord waar heel veel mensen weer vanuit staan naar Santiago. Dus nou ja, dat moet ook weer heel mooi wezen. En ik ga kriskras door het land. En ja, het is hier ook een mooi, luxe gebied, moet ik zeggen. Het is ook een prachtig gebied om doorheen te trekken. En ja, ik zie het wel weer. Maar ja, het is altijd een grote verrassing. En ja, ik geniet volop.
0: Dat is het allerbelangrijkste. Hoe warm is het nu inmiddels bij jou in Frankrijk?
1: Nou ja, gelukkig ben de temperatuur iets van 10 graden naar beneden gegaan. Dus ja? Het is rond de 30. Okay. En ik zat constant in die 40. Nou, dan ga je bijna door. Ja. Ik was echt blij dat ik een begraafplaats zag met een kraantje. Want ik denk, nou, ik ga er niet lichter als naast als ik die kraan hier had. Maar het is, nou ja, ik zwem ook, nou, gisteren ook, ik nog weer gezwommen in zo'n hele mooi kanaal. En rivieren, dus ja, er is ook gelukkig wel wat water om me heen. Ja. Maar het is gewoon weer 30 graden. Is goed te doen.
0: En niet te hard lopen, hè? Want daar in het zuidoosten van Frankrijk, zuidwesten moet ik zeggen, hebben ze te kampen met branden. Hè? Dus natuurbranden volop daar. Ja, ja. We gaan het zien wat jij allemaal tegen gaat komen, Barry. In ieder geval, toi, toi, toi weer. Hè? Ook voor de komende week. En zoals elke maandag zullen we ook komende maandag natuurlijk Barry weer even bellen. Om te kijken hoe het staat met de belevenissen van komende week. In zijn tocht van Erika naar Fatima in Portugal. 3.500 kilometer lopen.

0: The Game of Love. Het is 7 minuten voor 9. We hadden graag gesproken over de herinneringskrant die collega's van het Dagblad van het Noorden uitgeven. De dementiekrant ook wel genoemd. Maar helaas treffen we 3 keer de voicemail, dus dat gaat hem niet worden. Wellicht haal je dat nog te goed.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Ja, een overzicht van het nieuws vanochtend met initiatiefnemer Spencer Patiwaal van Westerlo hadden we het over een bijzondere fietstocht. Die begint bij de Johan Willem Friso-kazerne in Assen. Het is een herinnering fietstocht om de omgekomen militairen in Mali, Kevin Roggeveld en Henry Hoving, te eren. Bijna 20 wielrenners zijn vanochtend om 8 uur op de fiets gestapt. Ruim 130 kilometer gaan ze fietsen. En ze gaan onder andere ook langs de begraafplaats en langs de ouders van deze gesneuvelde militairen. Dan blikt ook terug op het Stadsfestival in Hogeveen. Die werd voor de 5e keer gehouden in het Steenbergenpark. In die periode groeide het festival van zo'n 8000 naar 11.500 bezoekers. Dat is volgens de organisatie ook wel het maximum om de sfeer van een familiefestival te behouden. Met onderzoeker Eline Meijer ging het over Drentse voedselbossen. Want die zijn er steeds meer. Zo'n voedselbos is een plek waar buurtbewoners elkaar ontmoeten en samen groenten en fruit verbouwen. Ja, het zijn er inmiddels zoveel dat Trendbureau Drenthe onderzoek naar die initiatieven heeft gedaan. 400 zijn er inmiddels in Drenthe. Uiteraard belden we ook met onze Drenthe-pelgrim Barry Gebken, en je hoorde hem net. Hij vertelt elke maandag over zijn voettocht naar Fatima in Portugal. Op zijn verjaardag, zijn 53ste verjaardag, bereikte hij dus Parijs. Inmiddels heeft hij de Franse hoofdstad achter zich gelaten en loopt hij richting Fatima, maar hij heeft nog heel wat kilometers te gaan voordat hij daar is. Nieuws uit de regio. Oh, Ger zegt ja, ja, ja. Hebben we nog telefoon, Ger?
2: Ja, ja, ja. We werden teruggebeld door Frank van Hemel van het Dagblad. Hij zei, ik zit eigenlijk al een half uur te wachten. En op een of andere manier gaat er technisch iets mis. Wij kregen de voicemail ervoor, maar hij hangt nu.
0: Nou, dat is hartstikke mooi. Ik zag Frank van Hemel een heel goedemorgen.
3: Goedemorgen, ja. Hallo.
0: Nou, wij krijgen 3 keer een voicemail en jij denkt, waar blijven ze?
3: Ja, ik denk van mijn moment of fame zal me toch niet ontnomen worden. Maar ik doe het zelf.
0: Niet. Zeker gaat hij jou niet aan jouw neus voorbij. Maar hartstikke mooi dat je er nog wel even bent. Want dan kunnen we nog even praten over die speciale herinneringskrant of dementiekrant, hè, die gratis verschijnt. Want ik ben ontzettend nieuwsgierig. Wat zet je nou in een herinneringskrant, in een dementiekrant?
3: Ik moet toegeven dat we daarbij een beetje de kunst hebben afgekeken van ten eerste onze Zeeuwse collega's van Zeeuws Weerzien, waar een soort gelijk initiatief is begonnen. En ook naar Wim Daniels, de auteur en televisiemaker. En zijn geweldig programma Nederland op Film, Chockvol Nostalgie. En daarbij kijken we dus naar, moeten we het verhaal hebben van de verhalen van de mensen zelf. Dus in dit geval, welke herinneringen hebben de mensen aan hun vakantie van vroeger?
0: Ja, terug in de tijd, met ook foto's van toen en zo?
3: Ja, ja, dat zijn fantastische foto's. Echt van die heerlijke jaren 70 foto's met barbecues, bungalowtenten. En wat je dan helaas niet ziet, dat zijn de aardappels natuurlijk die in de achterbak zijn opgeslagen. De hagelslag op de achterbank. En ook zwart-wit foto's. Dus mensen met herinneringen aan hun vakantie in 1963, hoe je hoor wil.
0: Ja, waarom moest deze krant er komen?
3: Nou, omdat wij iets willen doen voor ouderen. Ze hebben hun hele leven hebben ze zich voor ons ingezet. En dit is iets om terug te doen. En in deze krant is er dan ook speciale aandacht voor ouderen, maar ook voor mensen met dementie.
0: Een mix, zomaar zeggen.
3: Ja, inderdaad, een mix. Maar ik denk dat het voor iedereen, ook voor mensen van mijn leeftijd, ik ben 50 of 52. Ik denk dat het voor iedereen leuk is om te lezen. Het is gewoon lekker kletsen over vroeger.
0: Hoe bijzonder is het om niet het nieuws te volgen, maar juist terug te blikken?
3: Ja, af en toe krijg ik wel eens de bijnaam Chef Oud Nieuws. een keuzenaam die ik vol trots hanteer. Maar dat is fantastisch. Maar wat ook zo is dat je dan, door je te verdiepen in het oude nieuws, dat je dan op dingen stuit die je nog niet wist. hoe dat bijvoorbeeld vroeger ging.
4: En
3: bijvoorbeeld ook dingen bijvoorbeeld mijn kinderen dan vergeten zijn. Dus nu, als je nu ergens naartoe wil, dan tik je dat gewoon in op je telefoon en Google die wijst je de weg wel.
4: Ja, ja.
3: Maar wij hebben voorbeelden van mensen die gingen met encyclopedieën aan mappen en kaarten. En gingen ze op pad. En dat was maandenlange voorbereiding. Bij welke afslag moest je waarnemen?
4: Ja,
3: en dat ging nog verkeerd.
4: Waar kunnen we het krantje vinden? Of de krant?
3: Als het goed is, sowieso bij alle Groningse en Drentse bibliotheken. Dat zijn er een stuk of 70. En ze liggen ook bij heel veel zorginstellingen.
4: Okay. Frank, is het eenmalig of komt het nog weer terug?
3: Ja, deze komt terug. In oktober zijn we er met een thema die is gewijd aan wonen. Dus als mensen daar al herinneringen over hebben, mogen ze ons mede natuurlijk.
4: Ja.
3: En in de winter komen we met een speciale editie over de gevreesde horrorwinter van

0: echt een volle 3 weken weg geweest.
1: Echt 3 weken, ja, klopt. Dus, maar ik ben ook weer helemaal klaar voor.
0: Ja,
1: uiteindelijk, ja. Ik wist mijn inlogcode nog vanochtend.
0: Kiek.
1: Dus dat is allemaal goed gekomen. Dus ja, we gaan er weer lekker tegenaan.
0: Wat ga je doen?
1: Ja, natuurlijk, we beginnen met een uurtje Nederpop. En straks rond 1 uur of 10 natuurlijk de aftrap van de trekkertocht. Ik ben heel erg benieuwd wat het allemaal zal zijn.
0: Ja, en ja. Of de droge worst ook weer langskomen.
1: Oh, ik denk het wel, ja.
0: Ja. Goed. Altijd had er stiekem wel zin in.
1: Jawel, ja.
0: Hoe dan ook, ga luisteren. Koffie en Keuvelen, om 10 uur dus de start van de trekkertocht. Allemaal live hier te volgen via beeld en geluid. Gerb blijft ook nog even lekker zitten. Heb een mooie dag en tot morgenochtend, hè.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
5: Goed groen is een goede.
4: Assen.
6: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
7: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
8: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 11 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. De schade is groot, zegt journalist Michiel Driebergen vanuit Oekraïne.
11: Hele hoge flats van 20 of meer verdiepingen. Ja, die worden dan halverwege geraakt. En dan is het dus afwachten hoeveel slachtoffers er zijn. Er wordt onder het puin gezocht. En ook zitten er heel veel mensen dus eigenlijk opgesloten in die hoger gelegen verdieping. Heel angstwekkende aanval dit.
10: Kort voor die aanval had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar de staatssecretaris vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Een krachtige orkaan heeft het eiland Rota in de Stille Oceaan vol getroffen. Rota is onderdeel van een eilandengroep dat bij de VS hoort. Er zouden windsnelheden van meer dan 240 kilometer per uur zijn gemeten. Er zou veel schade zijn, maar hoe groot die schade precies is, is niet duidelijk. Ook is nog niets bekend over slachtoffers. De Australische premier Albanese heeft excuses aangeboden voor een opmerking in een podcast. Daarin werd hem gevraagd wie hij zou trouwen, daten of doen. De premier moest uit 3 namen kiezen en koos voor zangeres Kylie Minogue. Albanese reageerde eerst terughoudend.
12: I've just got married, I'm only 6 months in.
13: But if it goes tits up, let's just pretend.
12: Oh, Kylie, clearly.
13: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
12: All of the above.
13: All right, it's a triple.
12: She's terrific.
13: All right, that's fair.
10: Australische parlementariërs noemden de opmerking respectloos, gênant en premier onwaardig. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt, maar in het noordoosten kans op wat regen. Later wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
14: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
15: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Carina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland.

0: geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de VriendenLoterij op zomerconcerten.nl.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
3: Ik koos wat mij raakte.
2: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One van Vodafone
5: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: Radio Drenthe.
7: Koffie en Keuvel.

0: Muziek van het goede doel hier op Radio Drenthe, dat met de nooduitgang.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Het is exact 10 minuten over 9. Een hele goedemorgen op deze maandag, de 6e juli. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. En dan is de vakantie weer voorbij. En de dank die gaat natuurlijk uit naar Marita, Dimitris en Thomas voor het passen op de winkel. En we gaan natuurlijk hier gewoon weer lekker over tot de orde van de dag. De Dutch Boys die zitten vandaag in ons terugblik op de Drentse Duizend. En René Karst die zit in de schatkist der vaderlandse popmuziek. Straks hoor je René met High Time He Went. Maar eerst even schuilen. Dit is Miss Montreal op Radio Drenthe.

0: dit was het natuurlijk ook. René en die Alligators, maar in dit geval gewoon René met High Time He Went.
1: Drenthe doucht.
2: Bij Radio Drenthe.
0: En wat er gewoon natuurlijk gebleven is, is ons terugblik op de Drentse Doezems. We zijn trouwens op achtergrond alweer bezig met de Stemweek voor de editie van dit jaar. Dus ja, zo snel gaat dat natuurlijk. Deze week in het kader van de vakantieperiode en natuurlijk ook de trekkentocht liedjes over Drenthe en omstreken. Met boeren, met dorpen, met dreugenworst, et cetera. Lekker ook in de zomerse sferen. En vandaag trappen we af met de Dutch Boys. Later hoor je trouwens nog de nieuwe single van de heren. Maar eerst de plaat waarmee het allemaal begon. Dit is Boer Harms.
3: Hey,

de Mississippi van Pussycat. Want ze hebben natuurlijk nog veel meer hits, waaronder deze Smile. Het loopt zo mooi tegen 9:30. Straks een overzicht van het nieuws uit de regio hier op Radio Drenthe. Maar eerst is hier Rutje Kot. Dit is Vrede.

0: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
1: Schat, schatje, ben je er nog?
2: Oh, waarom maak je me wakker?
1: Ik hoor geen schaapjes.
2: Ik sliep net zo lekker op mijn bed van Dekker.
1: Oh, gelukkig. Slaap lekker.
3: Lekker slapen. Dekker slapen.
4: De beddenspecialist van het noorden. Dekkerslapen.nl.
5: Ze zijn er weer.
6: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
7: Nu nog gekker. Sale bij Dekker.
3: Lekker slapen. Slapen.
4: De beddenspecialist van het noorden. Dekkerslapen.nl.
8: Het is Krabban 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. De provincies mogen snelle toestemming geven om een agressieve wolf af te schieten of te verjagen. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Silvio Elkens deze zomer neemt tegen de wolf. Een eigenaar van een monumentale boerderij in de wijk Oosterboer in Meppel krijgt tot en met 1 september de tijd om het noodzakelijke te doen om de boerderij te herstellen. Gebeurt dat niet, dan gaat de gemeente dat doen. En de eigenaar die draait dan voor de kosten op. En bij een autobedrijf aan de Amerikaweg in Assen is gisteravond brand uitgebroken. Omdat de brandweer meteen snel opschaalde, was de brand in de werkplaats snel onder controle. Dit en meer nieuws vind je bij tvdrenthe.nl en in onze app. Als Nienhuis dan met het weer.
9: Het is bewolkt en er valt deze morgen ook wat regen, al verbetert de situatie later vanmorgen wel. De beste wind trekt aan tot kracht 4 en vanmiddag is het op een enkele kleine bui na droog. En ondanks de bewolking eigenlijk ook niet koel, want het wordt wel 23 graden vanmiddag.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
14: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
15: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
16: Ik koos wat mij raakte.
15: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
17: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
15: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
17: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meest

0: tot en met 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Volgende week maak je kans op tickets en

0: van BZN. Deze kwam uit 1980. Dit was Pearly Dam.
1: De schatkist van Nederland.
0: Het tijdstip om de schatkist der Vaderlandse popmuziek in te duiken. En ook in deze zomerperiode besteden wij natuurlijk weer aandacht aan een bepaald thema. En dat doen we bijvoorbeeld met de fietsvierdaagse en de Tour de France. Want die Drentse fietsvierdaagse, ja, die komt er weer aan natuurlijk. 9 tot en met 12 juli, dus eind deze week start ze al. In Dalen, Diever of Westerbork. En natuurlijk afgelopen zaterdag ook de start van de Tour de France. En daarom gaan we deze week lekker een beetje op de fiets. René Karst, die deed het ook als ik de Drenthe fiets.

diverse artiesten onder de naam All Stars met groen als gras. Ja, normaal gesproken op dit tijdstip altijd nieuwe muziek. Alleen het is natuurlijk de zomerperiode, dus komt er niet zoveel uit. Maar er is altijd wel een plaat waar een verhaal bij is. En vandaag misschien ook wel met een hele trieste aanleiding, namelijk Gerard de Braconnier. Tenminste, ik denk dat ik het zo uitspreek, is overleden. 70 jaar is hij geworden, dat meldde zijn vrouw in Omroep Gelderland. En die naam zal je wellicht niet iets zeggen, maar hij was de gitarist en songwriter van de Nederlandse popgroep Toontje Lager. Nou, hij overleed op 28 juni jongstleden, was al een enige tijd ziek. Dat schreef hij eerder al op zijn eigen website. En hij maakte dus deel uit van Toontje Lager van 1978 tot 1983. Met natuurlijk de hits zoals Zoveel te doen, net als in de film en ook Stiekem gedanst. Later werd hij ook nog bekend van de band Captain Gumbo, die hij oprichtte samen met Joost Witte. Nou, die band die richtte zich op andere muziekstijlen, bijvoorbeeld een Cajun. Captain Gumbo die bereikte in 1991 de hitlijsten met deze plaat. Allons à la Fayette.

werd opgenomen in Los Angeles samen met een aantal muzikanten die niet met de minste hebben samengespeeld, namelijk John Mayer, Bruce Springsteen en Eric Clapton. En dan hebben we het gewoon over de drie J's uit Volendam en dat met vallen en weer opstaan. We zijn het einde gekomen voor het eerste uur Koffie en Keuvel hier op Radio Drenthe met de leukste nederpop. Natuurlijk straks lekker luisteren, hè, want dan hebben we de aftrap van de trekkertocht. Maar eerst een beetje meer, dit is Rob de Nijs.

0: Hoe vormde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
1: Kom naar de Woonwinkel met een

0: Woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïense luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. Het gaat om de tweede aanval in korte tijd. Donderdag kwamen nog 30 mensen om bij aanvallen op Kiev. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak is er sprake van intimidatie, pesterij en machtsmisbruik. Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. In de Indonesische stad Yogyakarta zijn 27 mensen opgepakt in een grote zaak rond kindermishandeling en verwaarlozing bij een crash. De zaak kwam aan het licht nadat een voormalig medewerker van de kinderopvang aangifte had gedaan. Na een inval trof de politie tientallen kinderen aan met vastgebonden handen en voeten. Sommigen zaten vast aan deuren en hadden verwondingen. Meerdere kinderen zijn inmiddels gehoord. De politie vermoedt dat de crash veel meer kinderen had aangenomen dan het personeel aankon. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel. Verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om erop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Het weer, geleidelijk op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noorden blijft het bewolkt. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen opnieuw in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig. En dan ook weer maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
1: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
3: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
4: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
9: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Radio Drenthe.
12: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

0: jaren 70 een paar van die groepen die de ene na de andere hit scoorden. Je had bijvoorbeeld een Mutt, je had de Sweet, maar je had ook deze Rubens. Dit was de Jukebox Jive.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: 10:07. Een hele goedemorgen. Ik zeg ook Ger een hele goedemorgen.
3: Goedemorgen Wim, welkom terug.
0: Ja, dan is het alweer maandag en dan zijn we er weer. En ik weet nog heel goed, 3,5 week geleden, op woensdagmiddag, want ik was vanaf donderdag al vrij. Dan denk je van, oké, 3,5 week vakantie. Er ligt nog zoveel tijd voor me. En nu zit ik hier weer.
3: Ja. En nu is het zo weer voorbij. Maar
0: ja, je knippert met je ogen en klak, het is klaar.
3: Ja, nou ik heb iets meer dan 2 weken heb ik precies zo'nzelfde periode. Ik heb ook 3,5 week.
0: Ja. Ik vind het wel lekker hoor. Even voor het weekend ook eventjes een paar dagen. Nou. Ja, ik moest niks. Maar mijn dochter die ging die vrijdag ervoor trouwen.
3: Oh, okay.
0: Voordat we op vakantie gingen. Dus dat was op zich natuurlijk wel een moment om even vrij te vragen. Want dat is een prachtig mooi feest. Dus en donderdag de voorbereiding ervoor. Want die hebben alles buiten gedaan. Dus ja, er moest toch wel een tentje worden opgezet. En dat soort dingen meer. Dus maar prachtige mooie dag beleefd.
3: Goed weer ook.
0: Ja, één buitje s'avonds. Van een half uur ongeveer. Iedereen die kon schuilen onder de tent en daarna ging het gewoon weer door.
3: Ja.
0: Dus was perfect.
3: Ja. Maar 3,5 week dus en dat is die tijd is voorbij gevlogen.
0: Ja, klopt. We zijn meteen die zaterdag weggegaan. We hadden een camper van vrienden mochten wij gebruiken. Dat was voor de eerste keer dat we met een camper weggingen. En we hadden een deal gemaakt. Wij gaan met de camper en die zetten we dan ergens neer en zij pakken hem daar weer op. Op zich was dat wel handig. Dus we zijn begonnen in Duitsland in Kassel en vervolgens in Salzburg. Toen in het noorden van Kroatië voor 1 nachtje. En toen hebben we een week op Krk gestaan. Een schiereiland daar.
3: Ja.
0: Prachtig mooi weer. Een paar dagen naar Zagreb geweest. Stadscamping. Want die vind je overal tegenwoordig. Van die mooie stadscampings. Toen nog naar het Balatonmeer. En vervolgens hebben we nog 4 dagen in Boedapest vertoefd. En daar hebben we dus de camper laten staan. En gewoon teruggevlogen. Dat is best wel luxe eigenlijk om dat te doen. En die vrienden die gaat dan heen een deze dagen. En hij mocht daar blijven staan op die camping, heb ik overlegd. En die pikken hem daar weer op en die gaan vanaf daar gaan ze op reis.
3: Nou, dat is dus goed geregeld. Maar als je zo'n lange tocht maakt, dan heb je ook wel het gevoel dat je eigenlijk alles uit je vakantie hebt gehaald, toch?
0: Ja, klopt. En met de camper is wel het voordeel. Want je gaat erin zitten, je rijdt ongeveer 95 km per uur. Je komt ook al veel relaxter aan. In plaats van, vooral in Duitsland. Want normaal gesproken, als je met een persoonauto rijdt, dan moet je ogen en oren overal kijken, links, rechts, spiegels en wat er ook gebeurt. En nu kun je rustig met de flow mee.
3: Ja.
0: Het is best wel goed te doen.
3: Ja. Ja. Je doet veel verschillende indrukken op natuurlijk. Ook als je zoveel plaatsen bezoekt en zoveel plekken aandoet.
0: Ja, en je voelt je toch een beetje, je zit wat hoger op. En je zit met je armleunetjes en je hebt een groot stuur voor je. En dan voel je toch een beetje de king of the road.
3: Ja, met dat snap ding. Ik. Ja.
0: Ja.
3: Dat is allemaal goed gegaan, ook met achteruit in parkeren. Met
0: achteruit in parkeren en ook, ik had mijn lieve vriendin had ik de opdracht gegeven van, als je een viaduct ziet die lager is dan 2,90 meter, dan moet je in de bel trekken. Ja. Want dan gaan we dus niet onder doorkomen. En die hebben we gelukkig ook niet gezien. Dus dat scheelt er weer.
3: Ja. Zonder brokken is het allemaal.
0: Ja, gelukkig.
3: Ja.
0: Nou, we hebben natuurlijk straks. We hebben een leuke paar uren nog voor de boeg. De trekkertocht die gaat zo dadelijk beginnen.
3: Ja, we gaan van camper naar trekker.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook. Dan ben je wel heel traag op vakantie volgens mij.
3: Ja, dat red je niet in 3,5 week.
0: Nee, volgens mij niet. En we blijven nog een klein beetje ook in de vakantiesfeer. Want we gaan namelijk ook even een tip geven hoe lang je eigenlijk op vakantie moet gaan voordat je weer helemaal tot rust bent gekomen. Nou, ik ben over die periode heen gegaan, heb ik al gezien. Dus,
3: het is dus minder dan 3,5 week.
0: Het is minder dan 3,5 week, is te doen. Goed. En natuurlijk de leukste muziek op Radio Drenthe. Ilse de Lange en Something Good.

Stewart. Nog steeds trouwens optreden, deze man. Dit was hij samen met zijn Young Turks. Na Joe Buck, dan is het eindelijk zover. De start van de trekkertocht 2026. Maar dit is de

0: Joe Buck, dat met The Way You Take Time.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht.
0: Het is 20 minuten. Het is 20 minuten over 10. Ik zeg een hele goede morgen. Het is de aftrap voor iets nieuws. Ja, Trektocht. Mensen die hebben het natuurlijk nog al jaren over dat het allemaal zo mooi was. En we gaan het nu ook een beetje zo doen. Alleen dan geen trektocht, maar een trekkertocht, Aaldert. Een hele goede morgen.
3: Ja, Wim, mooi. Ja, een trekkertocht. Nou ja, één ding scheelt, Wim. Ik hoef dat in ieder geval niet te lopen, dus ik kan het zitten doen. Ik sta in Sleen op dit moment, naast die beroemde trekker, waar ik het al een hele poos over had, die ons de komende 3 weken begeleiden zal door heel Drenthe heen. En die trekker die is van Gerrit Heeg. Gerrit, mooi.
4: Mooi.
3: Ja, maar die wilde je trekker wel even, nou, ook wel een klein beetje met pijn in het hart, hè?
4: Ja, maar dat is het, de rap-liefhebbers, hè. Ja. Die vertrouwt dat nog niet zo gauw toe aan een ander. Maar ik heb wat instructie gegeven, en toen is het best wel goed verlopen.
3: Wij zeggen een trekker voor de trekkertocht en Harm Bista zegt, nou, ik weet wel niet, die is nou van
4: ja,
3: trekker.
4: Harm, die was overtuigend, dus ik ben daar maar in met gewoon.
3: Ja, joh. Ja. Maar dat is mooi. Maar zo denk hij, het is wel een beetje voor het gebruik, Gerrit,
4: ja,
3: nou, eerlijk
4: ik, we hebben hier een behoorlijk groot erf en ja, ik ben boerenzoon en ja, dan is het gewoon prachtig om op te trekken, waar je alles op leert hebt, om door ook op je eigen erf met te werken, dus dat is fantastisch.
3: Nou zit niet iedereen voor de televisie, maar wat voor trekker is dat? Ja, ik ken hem zelf, maar...
4: Ja, dit is een McCormick International van 1967, 423, 42 pk, 3 cilinder.
3: En die 60 jaar oud.
4: Ja. Mijn, zo wat 60 jaar, ja. Je hebt geleerd. Volgende jaar worden 60 jaar. Dus ik ben van 19, moet ik goed, even goed nadenken, vanaf 1965 tot 1975 ben ze gemaakt. In Duitsland en in Frankrijk. En er bent 28 dozen van gemaakt. Ik heb het even opgezocht.
3: En hoeveel zullen er dan van overwezen, dacht je, na 60 jaar?
4: Het is een trekker die wat gewoon onverwoestbaar is. En ik kom veel bij boeren overal in het land. En dan zie je dat trekker, die zie je nog heel vaak een keer voorbij komen.
3: Maar zelf ook voor aan dan? Is het een keer reviseerd of zo? Is dat nog zo moeilijk?
4: Technisch is het allemaal niemand niet zo moeilijk. Maar ik ben geen grote technicus. Maar ik heb hem wel zelf helemaal schoongemaakt. En het blikwerk laten spuiten. En dan kreeg je gewoon een... dan kreeg je toch wel een mooi resultaat. En dat is in 98 gebeurd. Dus hij is hier ook al 26, 28 jaar.
3: Nou, de onverwoestbare aspect, dat zullen we de komende 3 weken dan gewaar worden. Hier is ook al heel wat volk verzameld, hier op de aard bij Gerrit. Maar jongens, laat je hem horen. Ja, goeiedag. Iwan de eerste vanmorgen al. Mooi, wie ben je?
5: Rolf Kiers.
3: Ja, en je woont hier in Sleen?
5: Ja.
3: Ja, tuurlijk.
5: Ik woon in de school.
3: In de school, en dat is een zorginstelling, hè?
5: Ja.
3: Ja. Dan gaan wij straks naar Heemlangens, want de school die heeft ons gevraagd of er Heemlangens komt. Nou, dat is mooi, toch een beetje op de route, dus dat komt wel goed. Dan moet je ook nog even laten zien, Mark. Want Mark is onze cameraman, die giet ook de hele week met ons met. En die korre die als achter die trekker zit, ja, daar zit nou een zeiltje over, want het ringde net een klein beetje. Ja, dat is nou weer dreugen. Maar kijk, er zit gewoon een paar stroopakken onder. En dat is gewoon een beetje voor de show, voor de aardigheid. En je mag er ook wel op komen zitten, neem een keer als je een keer aan de weg bent. En weet je wat, hier ligt ook een shoebak. We hebben de shoebak van Hamilton in Steulden uit de studio. En die ligt hier nou op de korre, want we hadden bedacht, stel je nou eens voor dat kinderen hebben op schoolvakantie, dat mensen onderweg denken van, ik wil wel in schulden. Nou, de gein is dan dat je met 10 brikken 20 punten gaat gooien. Dus in alle vakken is 1, hè. Als je het lukt met 10 brikken, dan krijg je van ons zo'n prachtig mooi RTV Drenthe Bartje Sleutlanger. Oh, dat is een hebben ding, die wil iedereen, dat weet ik zeker. Dan werd er wel een stuk of wat van liggen, dus die zullen we zoiets kunnen verdienen. En lukt je dan nog niet, dan houdt nog een mooi sticker die voor je. Dus dat komt vast wel goed. Wat moeten we nog meer weten, joh? We moeten gewoon op pad denken, want het is al niet zo vroeg meer. Het is al bijna 22:30 en ze rekenen bij de school op ons. Dus Mark, zo die kaart is opgaan. Zo moet je starten, dat ding. Ik stap even de sleutelhanger in de buzen. Ja, kijk, daar heeft de zitting weer nat, hè. Nou goed, we beginnen weer met die met natte kont. Kan ons nog schelden. Huppatee, zo. En dan gaan we even... stopknop uit, op contact. En we trekken iemand handel die... Ja, man! Het. Jongens, maak eens een ruim baan voor ons. Ga eens helemaal aan de kant, hè. Anders kunnen wij er niet langs. Je ziet hem zien, hè. Even van de handrem af, zodat hij er al op steekt. Nou, Wim, we melden ons wel weer. He? Want er was genoeg te beleven, maar we gaan onderweg richting Dal. Maar we gaan eerst in bij de school langs.
0: Hartstikke goed. Mooi. We spelen elkaar dan weer. Dankjewel.

muziek van Charles Enderley op Radio Drenthe. En dat met Would I Lie To You. Dat naar de start van de Trekkertocht 2026. De hele dag natuurlijk en de komende 3 weken hier te volgen op Radio Drenthe. Dit zijn de Searchers.

0: Hoe vormde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Schat, schatje, ben je er nog?
2: Oh, waarom maak je me wakker?
1: Ik hoor geen schaapjes.
2: Ik sliep net zo lekker op mijn bed van Dekker.
1: Oh, gelukkig. Slaap lekker.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Beddenspecialist van het Noorden. Dekkerslapen.nl.
5: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
6: Nu nog gekker. Sale bij Dekker.
3: Lekker slapen. Dekker slapen.
4: De beddenspecialist van het Noorden. Dekkerslapen.nl.
7: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
8: Het is 1 minuut over 10:30. Milko nu met het nieuws uit de regio.
9: Goedemorgen. Het kabinet gaat provincies en gemeenten meer ruimte geven om probleemwolven aan te pakken. Zo mogen provincies een vergunning klaarleggen om een probleemwolf af te schieten en dus sneller ingrijpen. De Tweede Kamer die heeft in september een debat over de wolf gepland staan. Maar staatssecretaris Silvio Erkens die wil niet langer wachten met de versoepelingen. De eigenaar van de monumentale boerderij in de wijk Oosterboer in Meppel die krijgt tot en met 1 september de tijd om het noodzakelijk te doen om de boerderij te herstellen. Gebeurt dat niet, dan gaat de gemeente dat doen en worden de kosten op hem verhaald. De boerderij die staat al jaren leeg en vervalt steeds meer. Zo zitten er grote gaten in het rieten dak, zitten er grote scheuren in de gevels en missen er stenen in verschillende schoorstenen. Bij een autobedrijf aan de Amerikaweg in Assen is gisteravond brand uitgebroken. Omdat de brandweer meteen flink opschaalde, was de brand in de werkplaats snel onder controle. Wel werd de omgeving afgezet vanwege de forse rookontwikkeling. Het bedrijf liep flinke rook- en waterschade op. En bij de Johan-Willem Friso-kazerne in Assen is vanochtend een bijzondere fietstocht van start gegaan. Het is een herinneringsfietstocht om de omgekomen militairen in Mali, Kevin Roggeveld en Henry Hoving, te eren. Bijna 20 wielrenners, allemaal militairen en veteranen, stapten om 8 uur op de fiets. Initiatiefnemer Spencer Patiwal van Westerlo vertelt hoe hij op het idee is gekomen.
10: Het is toch een beetje gelopen zoals elke wielerliefhebber eigenlijk doet. Lekker een rondje rijden. Toen dacht ik van, hé, laat ik eens kijken waar die viaducten zijn vernoemd. Dat zijn onze twee collega's. En toen dacht ik van, hé, ik kan er ook wel een fietstocht van maken.
9: Ja, mooi initiatief. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je natuurlijk op onze website. rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
8: Dankjewel, Milko. Wat zien we dan met het weer?
11: Het is bewolkt en er valt deze morgen ook wat regen. Al verbetert de situatie later vanmorgen wel. De westenwind trekt aan tot kracht 4 en vanmiddag is het op een enkele kleine bui na droog. En ondanks de bewolking eigenlijk ook niet koel, want het wordt wel 23 graden vanmiddag.
12: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
13: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
14: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
15: Maak een uitstapje naar de Veluwe. En bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller Müller Museum.
16: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
17: Vers.
16: Aan tafel.
18: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
19: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
18: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
17: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.

0: gevraagd aan Smokey Robinson en gezongen door ABC When Smokey Sings.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht. De Trekkertocht.
0: Het is 20 minuten voor 11 en we gaan voor de eerste keer eens even schakelen. Want, ja, tenminste de tweede keer. Maar hij is inmiddels dus al lekker onderweg. En vast nog niet slee nu, denk ik. Maar je hebt nog ergens een afspraak staan, Aldert. Goedemorgen.
3: Ja, mooi Wim. Ja, echt opschieten dat er nog niet. Nee, dat klopt. We moeten op 3 uur wel in Dalton weer. Of dat redden gaat, nou, dat gewoon zien. Nee, ik heb nog een paar honderd meer erin. We zijn bij de Meulen gekomen in Sleen. En vlak bij de Meul, daar is de school. Ooit heeft hier inderdaad een school staan, maar het is nou een zorginstelling. En kijk eens wat hier zit. Mensen die de beelden erbij hebben. Een man of 10, 20, 30, ik weet niet, nee, ik heb ze niet telden. Maar je zit er lekker aan de koffie hier. Jongen, je hebt een rode buisdoek. Zwaar die zit met. Ja. Ja, mooi. Allemaal mooie rode buisdoek en zo. Ja, ik begin met je. Wie ben je?
4: Ik ben Corrie Verdengen.
3: Ja, Corrie, hoe kon je die rode buis doen? Had die zelf in de la liggen?
4: Ja, die had ik wel, maar deze heb ik gekregen.
3: Oh, die is van Rijkswegen verstrekt, zeg maar.
4: Ja, denk ik wel.
3: Ja, maar heb je hem nou ook geholpen? Dat moet je me erin leren.
4: Oh, dat moeten we nog vragen.
3: Oh ja.
4: Ja, dat weten we nog niet.
3: Jongens, je hebt de koffie al op, zie ik. Moet te laat, hè?
5: Koffie al op. Ja. Ja,
3: dat
5: was hartstikke lekker.
3: Ja, dat is
5: jammer.
3: Jullie waren
5: zo laat.
3: Ja, dat is wel een beetje wel. We waren een beetje aan de
5: laat.
3: Ja. Maar het gebak ook al op?
5: Nee, gebak ook niet.
3: Oh, niet? Waarom niet? Daar hadden we een beetje bij.
5: Daar hadden we er allemaal bij. Ja, hij deed er maar met hem. Dat is goed best.
3: Ben jullie ook schulders hier? Kunnen jullie schulden? Doe dat vaak hier, bij de zorginstelling. Iwal volgens mij, hè?
6: We hebben over het algemeen een groepje van 5 man die iedere woensdagmiddag schuld.
3: Ja, oh toch?
6: Ja.
3: Oh, dus je hebt er wel een klein beetje ervaring met?
6: Ik kan wel schuld, maar ik wil niet zeggen dat ik moet gewoon.
3: Nou, kun je met lopen naar de korre? Want we hebben dan een schoolbak staan. En als je met 10 breken 20 punten weet te gooien, dus in alle vakken is 1, dan krijg je van ons die prachtige. Zo'n prachtige sleutelhanger. Die legt de 14 niet in. Wij zijn heel streng. Maar we gaan wel kijken, want zo'n mooie sleutelhanger, ja, die wil iedereen wel hebben. Wie ben je trouwens?
6: Ik ben Jan.
3: Jan. Nou, zet de rollator even een beetje aan de kaart. Lukt dat zo, denk ik wel, hè? Zo. Zet hem maar even op de handrem. Nou. Hier ligt 10 breken voor je klaar. In alle vakken is 1. Als je dat lukt met 10 breken, dan krijg je deze mooie sleutelhanger.
6: Dat denk ik niet.
3: Denk je van niet? Nee. Nou, probeer verdorig eens.
6: Nou, vooruit maar dan.
3: Ja, dat zou moeten kunnen. Hè. Als je een beetje schoeler bent, zal me eens nee doen. Nou, dan giet hij. Jan probeert. Oh, hier, dan giet het niet. Ah, die mij weer hebben, vind ik. Huppatee. Ja, een beetje stroef. Ik moet even leren hoe dat zit. Kijk, als wat. 1 tikje nou, die vind ik goed dat het erin zit. Vergeet die aan niet, hè. Kijk, 1 in de 1, dat is al klaar. Oh, die giet ook niet helemaal wiegenoot, die doet nog een beetje harder. Beetje harder, Jan, beetje harder. Ja, nog een beetje harder.
6: Ja.
3: Dat moet wat gaan, hè. Nee, ze halen de gatjes niet eens.
6: Dit haal ik ook niet.
3: Nee, dat giet niet worden zo op deze manier. Nou, beetje harder. Ja, die veer die kan erin. Nee, dat giet hem ook nog niet worden. Nog 2 breken over. Ja, die veren zit erin. Die 3 en die 2 in 1 kan. Ja, dat kan. In 1 keer erin, allebei. Een flink schot.
6: Ja.
3: Doe maar eens.
6: Zal ik hem kijken.
3: 1-2. Ah, nee, net niet. Nee.
6: Net niet gebeurd,
3: nee, niet genoeg. Nee. We moeten streng wezen. Maar ik kreeg wel een klein troostprijsje van ons, Jan. Die houden we, ja, daar houden we een beetje rekening met Alden. We hebben toch nog een klein troostprijsje. Moet ik wel even kijken wat ik die laten hebben, want die zit hier in het puur. Ja, dat is voor ons ook allemaal in leren en allemaal in nee. Maar we hebben hier een mooie sticker voor je. Een prachtige sticker, daar staat met grote letters op. Mooi. Hier, moet je eens kijken. Die kan mooi op je rollator of stuks verder.
6: Ja, dat is.
3: Is dat wat?
6: Ja, die hangen we bij voor de deur, hè.
3: Helemaal goed. Jan, mooi gefeliciteerd. Jongens, kijk, de koffie staat hier voor ons klaar, Wim. Dus wij gaan nog heel even koffie drinken voordat we deur gaan. Maar straks er een slienuut richting Erm. Achter de Erm denk ik ook dat komt. Maar ik moet nog even kijken hoe die route precies loopt. En de andere mensen binnen aan de weg die denken van... Nou, ik wil ook wel eens een potje schulden voor zo'n prachtige sleutelhanger. Hol ons maar aan onderweg. Dus dan spreken we elkaar later weer. We gaan nu hier even in de school in Sleen even een kop koffie drinken.
0: Hartstikke goed, Aldo. Dankjewel.

0: Melvin, samen met zijn Blue Notes en Satisfaction Guaranteed.
1: Wie keuvelt hier?
0: 10 minuten voor 11, toch tijd, en het is maandag, dus moeten wij toch, of moeten, we moeten niks, maar eventjes het sportnieuws bespreken.
2: Ja, we doen het graag op maandag.
0: Ja, dat dacht ik wel. Het was best wel een sportief weekend natuurlijk met de Formule 1. Ik moet zeggen, ik heb mijn abonnement op Viaplay heb ik opgezegd. En sindsdien gaat het niet geweldig weer met Max Verstappen. Dus ik weet niet of een dan met elkaar verband houdt. Dus,
2: Ja, misschien wel, ja. Ja. Zit je wel bij Videoland?
0: Nee.
2: Wat dat...
0: Oh, die heeft het overgenomen, geloof ik, hè?
2: Van het volgende seizoen waarschijnlijk, dat je dan bij je Videoland abonnement, dat je dan ook dus alsnog Formule 1 kan kijken en Premier League.
0: Okay.
2: Niet dat ik er reclame voor wil maken.
0: Hoor, nee. Nou, okay, ik vind het wel een goed idee trouwens. Ja.
2: Nou,
0: ja.
2: Nou, hij is uitgevallen.
0: Ja. Verstappen. Ja, einde, de 3 rondjes volgens mij voor het einde, zo'n beetje.
2: Het is echt niet zijn seizoen. Het werd al een beetje voor gevreesd, ook met die nieuwe regels natuurlijk.
0: Ja, maar ik las ook dat de liefde tussen hem en Red Bull een klein beetje aan het bekoelen is, zeg. Maar dat ze nog niet in de scheiding liggen, maar het gaat niet echt geweldig, hè?
2: Nee, en er zijn natuurlijk een aantal vertrouwelingen van hem weggegaan. De teambaas is al weg, en zijn engineer en persoonlijk begeleider.
0: En ze luisteren niet echt naar hem, want hij had al aangegeven, doe dan een motorwissel. Dan start ik wel vanuit de pits en dan kan ik in ieder geval weer door. Hebben ze ook niet gedaan, dus afwachten. Hey, maar dan het allerbelangrijkste natuurlijk, het WK voetbal. Ik moet zeggen, ik heb er niet heel veel van gevolgd. Ook niet van de Nederlands elftal niet. Ik heb wel de strafschoppenserie 's nachts gezien. Nou ja, dat was ook redelijk snel. En toen was het weer uithuilen en opnieuw beginnen. En we konden weer naar bed. Dus volg jij alles een beetje? Of alleen de samenvattingen?
2: Vooral toch wel de samenvatting. Ik heb het Nederlands elftal heb ik wel 's nachts gezien, die wedstrijd.
0: Ja.
2: Dat kon ook omdat het de nacht van maandag op dinsdag was. En dinsdag was ik vrij. Dus
0: ja,
2: dat was prima te doen. Maar ja, zoals die wedstrijden van vannacht. Afgelopen nacht en gisteravond. Dat kan ik niet zien.
0: Nee, jij, Milko, volg jij het een beetje? Of,
3: Nou, een beetje hetzelfde als Ger inderdaad. Het is, de helft valt een beetje weg door die nachtwedstrijden natuurlijk. Natuurlijk, hè?
0: Ja.
3: Kijk, als je zo'n WK in bijvoorbeeld Zuid-Afrika had, dat is dezelfde tijdzone. Ja, dan keek ik echt alles.
0: Het is wel te doen.
3: Ja, maar nu valt de helft helaas weg.
0: Ik moet wel zeggen, als ik 's nachts wakker word, dan kijk ik wel even. Ook heb ik nog een tussenstandje.
3: Ja,
0: dus,
3: oh ja?
0: Dat doe ik dan wel en dan ga ik weer verder slapen.
3: Het is ook als ik 's ochtends wakker word. Eerste wat ik doe is even in de score-app kijken van wat is het eigenlijk allemaal geworden.
0: Ja.
3: En even de poeltjes bij langs van hoe sta ik ervoor.
0: Ja, vind ik best leuk om dat te doen.
2: Ja. Nou ja, en als je tijd hebt, je kan de samenvatting kun je heel makkelijk even terugkijken. En de NOS verklapt het ook niet. Als je naar een YouTube-kanaal gaat van NOS Sport, dan zie je gewoon in de titel zie je alleen de landen staan.
0: Ja.
2: En verder geen uitslag. En qua plaatjes wordt
3: maar er zijn een paar zenders bij. Hè? Andere sportzenders die hebben een handje van in de titel Mbappé bezorgd Paris Saint-Germain of Real Madrid grootste zege of zo.
0: Waarom? Ja. Niet doen, nee. Hey, maar we moeten toch even over wat wel met voetbal te maken heeft, maar dat heeft met de uitblinken van de Amerika te maken. Die heeft een rode kaart gekregen. Ik vond het was een ongelukkige overtreding, maar het is een overtreding uiteindelijk.
3: Ik vond hem gewoon rood, hoor.
0: Dan is hij gewoon rood. En de regel is, rood, automatisch de eerstvolgende wedstrijd ben je geschorst. Alleen, het is dus een president in Amerika die denkt dat hij overal een beetje en boven de wet staat. Die heeft even contact opgenomen met meneer Infantino.
2: Zijn goede vriend.
0: Zijn goede vriend, inderdaad. Maar hij heeft hem niet voor niks natuurlijk die Peace Prize gegeven. En nu is die rode kaart in één keer ingetrokken. Of tenminste ingetrokken. Voorwaardelijk is het gemaakt. Dus hij mag gewoon meedoen tegen België.
2: Volgens mij, kijk ook Milko even aan, hebben ze gebruik gemaakt van een regel.
0: Ja.
2: Die eigenlijk vrijwel nooit gebruikt wordt.
3: Nee, zo'n regel. Hij staat in het boekje inderdaad, maar niemand die gebruikt hem.
0: Mm.
3: Ja, bizar eigenlijk.
0: Ja. Ja.
3: We gaan een beetje terug naar 74.
0: Nou, ja, dat ongeveer. En rare regels. En waarom is een president van een land waar het georganiseerd wordt, moet hij zich daarmee gaan bemoeien en dat hij een belletje doet. En het is ook niet dat hij dat stiekem doet, maar hij komt er ook gewoon dus vooruit, hè, dat hij dat gewoon doet.
3: Ja,
0: dat soort dingen meer.
3: Ja.
0: Is toch echt, waar zijn we dan beland met elkaar?
3: Ja, dan eigenlijk beter dat je er vooruit komt dat je dan maar stiekem doet.
0: Ja.
3: Dat dan nog wel eigenlijk, moet ik zeggen.
0: Ja.
3: Maar ja, ik vind het bizar. Maar wat is dat met die grote sportbestuurders? Maar even weer terug naar de Formule 1. Ik weet niet of jullie dat hebben meegekregen. Voor een race hebben ze altijd zo'n drivers parade.
0: Oh ja, ja. Ja.
3: En die was in Engeland gesponsord door Lego.
0: Ja.
3: En hadden ze helemaal mooie Lego karts. Zaten ze allemaal in. Alle 22 coureurs.
0: Mm-hmm.
3: Nou, er waren 23 karts.
0: Ja.
3: Die zat er in die 23ste.
0: Ja.
3: De grote baas van de FIA.
0: Ja.
3: Ik denk, dit ziet er toch niet uit, jongens. Waarom moeten die Infantino, waarom moeten die allemaal zo op de voorgrond en zo bezig? En houd toch op, laat het om de sporters draaien.
0: Weet je waarom? Omdat het Oké, moeten ze voorzichtig zijn. Ze hebben een enigszins narcistische inslag. Laat ik het daar dan maar bij houden.
3: Ik denk dat we die wel kunnen vaststellen. Ja.
0: Dus dat denk ik volgens mij wel goed.
2: Ik vond op social media, dat is misschien nog wel aardig. Mensen die nu tv kijken kunnen het ook zien. Dat is een beetje de sympathie voor de wedstrijd van Amerika tegen België. Ja. Door die beslissing om die rode kaart terug te draaien.
0: Ik denk dat dat inderdaad wel ongeveer het verhaal is. Komende nacht om 2:00 wordt die volgens mij gespeeld. Hè?
2: Oh, is het ook weer zo'n late wedstrijd? Hè?
0: Ja, klopt. Ja. Nou, in ieder geval, vanavond staat daar wel een mooie... op het menu. En dat is Spanje tegen Portugal.
3: Oh.
0: Dus voor de echte liefhebbers... Ja. Hoef je de wekker niet te zetten. Dan kun je gewoon rustig op een normale tijdstip naar bed gaan.
2: Misschien de laatste van Cristiano Ronaldo dan.
0: Misschien, ja. Ik hoop het ook een beetje. Ja. Amy Corner nu hier op Radio Drenthe.

0: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
1: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
3: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via LeedsJeans.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
6: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en meerdere woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351...

0: Algeren is kwetsbaar. Door het snelstromende water in de vaargeul spoelt er veel zand weg. Normaal wordt er iedere 5 jaar zand opgespoten. Maar dat blijkt tussen Vlissingen en Dishoek niet voldoende te zijn. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeuren en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd. En bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische Voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de ingreep. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Vers aan tafel, vers aan tafel.
4: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
3: Vers
4: aan tafel.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
3: Vers
4: aan tafel.
9: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
10: eBoekhouden.nl.
11: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
12: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
13: Radio Drenthe.
14: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

Music van Paul Simon hier op Radio Drenthe. En You Can Call Me L. Nog een uurtje koffie en keuvelen hier op deze maandagochtend. Met natuurlijk straks nog weer een bijdrage van Aldert op de Trekkertocht 2026. Raccoon nu, samen met Faela. Dit is Daffodils.

0: met Sunny.
1: Wie keuvelt hier?
0: Ja, wat dan wel over vanochtend. De vakantie die zit even op. En ik had 3,5 week. En dan sta je voor en denk je van 3,5 week. Wauw, dat duurt nog een eeuwigheid. En nu zit je hier weer. Maar ze hebben ook onderzoek gedaan hoe lang je uiteindelijk vakantie nodig bent om weer helemaal bij te komen.
2: Ja, jij zei al, dat was een beetje een tease.
0: Ja.
2: Het is korter dan dat jij op vakantie bent geweest. Dus korter dan die 3,5 week.
0: Ik ben er overheen gegaan. Dus is 2 weken schijnt genoeg te zijn. En sterker nog, er is ook een onderzoek geweest die zegt 8 dagen is voldoende om de batterij weer op te laden.
2: Ja, en ik zat toch ook terug te denken aan wel een eerder onderzoek. Ik kan me herinneren dat er ook wel eens onderzocht is dat het best wel een tijdje duurt voordat je lichaam echt tot rust komt. En volgens mij neemt dat best wel wat tijd in beslag.
0: Ik had het ook in. En ik heb vooral in het begin van de vakantie, en zullen een aantal mensen misschien wel herkennen, ik heb niet dan echt, ik zeg het op zijn Drents, een zittend gat. Ik kan dan nog niet tot rust komen.
2: Nee.
0: Ik kan geen boek pakken en dan vervolgens daar meer dan 5 bladzijden in lezen of zo.
2: Ja.
0: Dat lukt dan gewoon nog niet.
2: Nee, volgens mij heb je toch wel minimaal een week nodig voordat je lichaam een beetje in die vakantiemodus zit.
0: Ja, ja. Dat dacht ik.
2: Dus dan vind ik 2 weken vind ik best nog wel kort.
0: Ja, vind ik ook. En ik zag wel een aantal cao's. Ik weet niet trouwens, die van ons die ken ik niet uit mijn hoofd. Is dat een aaneengesloten periode van 3 weken soms ook verplicht is om tot rust te komen. Bijvoorbeeld verpleegkundigen die hebben dat in de cao staan. Die moeten 3 weken aaneengesloten vakantie hebben.
2: Ja.
0: Ja,
2: nou ja.
0: Een goeie.
2: Het is ook voor de productiviteit natuurlijk goed dat je op gezette tijdstippen natuurlijk wel even rust neemt. Dat je even een stapje terug doet en even wat anders doet en niet met werk bezig bent.
0: Ja, maar aangezien ik hier bekend sta als de vakantiekoning, ja, ben ik in één keer weer door al mijn dagen heen en dan kan ik al mijn tripjes wel weer vergeten.
2: Ja.
0: Dat is best een lastige in dit geval, hoe ik dat moet doen.
2: Ja. Dus... Maar heb je het gevoel nu ook dat de batterij weer is opgeladen?
0: Jawel, maar dat heb ik meestal wel inderdaad na 1,5 week of zo. En dan denk ik van oké, nou klaar en dan geniet ik wel van mijn vakantie. Dan denk ik ook niet meer aan het werk. Ik zie soms wel wat mailtjes voorbij komen, want ja, die heb ik dan op mijn telefoon zo ingeschakeld. Maar ik kan het wel loslaten.
2: Ja, nou, dat probeer ik eigenlijk niet te doen om dan tijdens vakantie ook nog naar werkmail te kijken.
0: Nee, hè? Maar... En gisteren was ik thuis zaterdag zijn thuisgekomen. En gisteren was ik thuis en heb ik toch de laptop van het werk weer even opengeslagen. Ja. En heb ik vervolgens toch weer eventjes mijn mail al een klein beetje bekeken. Alleen sommige dingen kon niet inloggen, want dan moest ik mijn laptop meenemen naar het werken. Dus dan... Oké, dan denk ik, is het ook wel klaar. Dan hoef ik niks te doen.
2: Nou, dat doe ik wel. Als de vakantie bijna voorbij is, dan wil ik ook nog wel eens alvast even door die mail scrollen. Want anders heb je zoveel in één keer op je eerste werkdag weer.
0: Ja.
2: Maar ik ken ook wel collega's die vrij rigoureus zijn. Die bijvoorbeeld ook de RTV Drenthe app van de telefoon halen tijdens de vakantie. Dat ze denken, ik wil echt even helemaal niks met werk te maken hebben. Ik wil geen pushberichten binnenkrijgen.
0: Dat is ook wel een goeie natuurlijk, om dat te doen. Dat is nu te laat. Goed.
2: Ja. Maar, voor de volgende vakantie.
0: Nou, maar je hebt de vakantie nog te goed natuurlijk. Je hebt de laatste 3 weken van de schoolvakantie?
2: Ik moet dan nog iets meer dan 2 weken werken.
0: Ja.
2: Dan heb ik ook 3,5 week vakantie.
0: En zet je dan ook de app eraf? Of,
2: nou, dat heb ik nog niet eerder gedaan.
0: Nee. Jij, Milko, is dat voor jou een idee om de app eraf te gooien? Of,
3: Ik heb het ook nog niet eerder gedaan.
0: Ja, helemaal los te zijn van je werk?
3: Ja, wat ik wel doe is dan, ik luister niet naar Radio Drenthe dan die weken dat ik vrij ben.
0: Nee.
3: Dat heb ik dan wel.
0: Ik heb 1 keer stiekem even geluisterd.
3: Ja?
0: Ja. Ja.
3: Ook goed, hè?
0: Stiekem.
3: Dat kun je niet missen dan.
0: Nee.
3: Dat begrijp ik ook wel.
0: Maar je kunt je werk natuurlijk ook nog helemaal loslaten. We hebben ook een collega die gaat straks om 12 uur gaat hier wat doen. En die heeft ook nog een baan. En die zou dan in zijn vakantie niet met de trein kunnen, bijvoorbeeld. Dus,
3: nee,
0: dat is volgens mij ook niet anders, hè? Om dat helemaal los te laten.
3: Niet handig.
0: Nee, dat niet. Dit is Beyoncé en Texas Hold'em.

0: Bob en dat met zijn ei beleefd.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
3: Hey.
0: Nou, het is 4 minuten voor 11:30. Aldert is lekker op zap. En we zien de beelden ook. Het is prachtig mooi om dat te zien, Aldert. Ja. En er zijn ook al mensen die denken ook met je met. Want je had net je richting aanwijzer een poosje uit. En iemand die belt op, die zegt van volgens mij is die vast. Maar dat is allemaal weer geregeld, hè?
3: Ja. Ja, dat horen we weer keurig voor elkaar. Ja, maar inderdaad, die richting van die trekker, die gaat niet vanzelf voor u, hè? Zoals bij een auto. Dus dan moet je hem denken. Ja, dat is ook gewoon zo. Ja, dat is ook gewoon zo. Nou, dank voor het meedenken in ieder geval. Ja. Maar het is er weer uit. Sterker nog, ik heb een trekker helemaal in moeten zetten. Want we zijn op El Diek. En met knal, ja, dat ging net de brug. We waren er net over. En dan ting, ding, ding, ding, ding, ding. Oh, wacht, en dan komt er een boordje aan. Inderdaad. Zo'n klein plezierboordje. Ja, en die kan net niet onder de brug deur. Dus dat ding, ja, dat moest dan even naar boven. En dan moet iedereen weer wachten en wachten. En vooral die meisjes, die hebben dan vakantie. Zeg maar, en dan moeten wij dan met elkaar op wachten. Als we wachten nog een keer. Dan moeten we nog binnen wezen, nog niet in Friesland woont. Laten we eerlijk wezen. Maar de brug ging er weer naar beneden. Voor mij heeft er ook een brugwacht. Oh, de brugwacht, dat ging niet al dichter aan de kaart. Het is aan mijn lijf geen Polonaise. We gaan het zien. Ik wil toch even ik hem nog even spreken kan. Oh, goed. Oh ja, dan gaat de bom wel eens. Ding, ding, ding, ding, ding. Het is net een trein wat dat betreft. Doe maar, hè. Ja, waar wachten wij op? Ja,
0: ik denk dat we gewoon dicht halen. Oh nee, valt met.
3: Ja, nee, het ging dat toch los. Dan steek ik hem over, want het brugwachtersusie stiet helemaal aan de kant. Ik ben altijd wel nieuwsgierig hoe dat dan werkt. Dan kom je de verte dan zo'n boot aan. Belt ze dan met zo'n brugwachter van doe met die brug eens los. Ik heb eigenlijk geen idee hoe dat werkt. Dag meneer, mogen wij je wel even storen? Wij zijn van Radio Drenthe en ook televisie Drenthe eigenlijk. Wij deden net de brug helemaal open. Hoe met die wees nou dat hij hier bent om die brug open te doen?
4: Bij Bart allemaal weer belt en dan weet ik altijd dat ik weet, maar...
3: Ja, oh, je wordt belt door hun?
4: Ja.
3: Zo vanaf de boot?
4: Door de vorige brug weer.
3: Oh, jullie communiceren met elkaar. Ja. Ik moet nou weer bellen met de volgende brug?
4: Ik moet ik naartoe.
3: Oh, doe dat maar eerst maar even naast aan. Hoe weet het de volgende brug? Dat is niet zo'n einde, toch?
4: Die? Ja.
3: Ik voor mij ben ook brugwachters die fietsen gewoon snel even van hier naar brug naar de andere. Klopt dat?
4: Ja.
3: Doe je dat ook?
4: Soms. Ja? Ik doe het makkelijker.
3: Ja, maar dit is je brug? Ja. Hoeveel brug heb jij dan?
4: Nou, 3 pak ik.
3: 3?
4: Ja.
3: Maar goed, als hij nou...
4: ga ik weer in huis.
3: En als hij nou niet belt, ja, dan wacht ze voor de volgende brug. Dan kunnen ze er niet deur.
4: Nee.
3: Het boot had die voorrang. Want ik bedoel, wij verkeerd... Nee? Hoe wordt het dan? Want ik bedoel, wij moeten dan op zo'n plezierjagie wachten.
4: Nou wel, ja.
3: Ja.
4: Maar je bent mooi stellen aan de andere kant.
3: Nee, maar goed, als je alles zo'n beetje in de gaten, als het dorp verkeerd, dan moet je op zo'n boot wachten?
4: Ja, dan moet je hem wachten. Ja. Dan moet je hem kalm aan doen.
3: Oké.
4: Okay. Ja.
3: Maar ze moeten dus iedere dag wachten op wat komt hier? Je hebt geen idee.
4: Nee. Ja, wie wordt weer gebeld vanaf naar Amsterdam dan, zeg maar.
3: Ja. Moet de hele dag paraat wezen.
4: Ja.
3: Ja.
4: Ja.
3: Tot hoe laat dan? Want soms kunnen soms ook langer, s'nachts?
4: Van 9 tot 12 en van 1 tot 5.
3: Oh, dus tussen 12 en 1 kun je ook niks?
4: Nee.
3: Dan moet je stellen liggen.
4: Dan hebben we weer pauze.
3: Oké.
4: Okay. Ja.
3: Oh, dat waren we pauze toch?
4: En we zijn een uur 10 uur. We hebben hier een bulte brood. Ja, dat is
3: ja. Nee, maar goed, dan hou een klein beetje idee hoe dat werkt. Want ik heb geen boot, dus ik heb geen idee. Heb je zelf een boot?
4: Nee.
3: Oh, je wilt niet zo'n ding hebben?
4: Nee. Nee.
3: Ik kan me wel eens niet voorstellen.
4: Ik kan gewoon erin, maar zo rond.
3: ja, zo is het net. En niet te lang voor de brug hoeft te wachten. Gewoon in, maar na, dan moet die mensen dan weer wachten.
4: Door,
3: is ook zo, ja. Nou, we gaan ook weer verder, Wim. Want we hebben al een klein beetje afweging van de route via El Diek. Want we moeten natuurlijk, de N34 moet dan over. En de A37 moet nog aan de deur. Daar kan de gunst dunk mee. Dus we gaan nou hier langs het kanaal richting Veenhoorn naar Amsterdam.
0: Mm-hmm.
3: Ach, en ik kan me niet voorstellen. Er ligt toch wel eens mensen op een boot die te niksen of zo. Dan gaan we eens inkijken of daar nog wat te beleven valt.
0: En misschien kunnen ze ook wel schulden. Aldo, dankjewel.
3: Ja.
1: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
5: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
6: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
5: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
7: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
0: Het is bijna 11:30. Milko nu met het nieuws uit de regio.
8: Goedemorgen. Het kabinet gaat provincies en gemeenten meer ruimte geven om probleemwolven aan te pakken. Ze mogen provincies een vergunning klaarleggen om een probleemwolf af te schieten en dus sneller ingrijpen. De Tweede Kamer die heeft in september een debat over de wolf gepland staan. Maar staatssecretaris Silvio Erkens die wil niet langer wachten met de versoepelingen. De eigenaar van de monumentale boerderij in de wijk Oosterboer in Meppel die krijgt tot en met 1 september de tijd om het noodzakelijke te doen om de boerderij te herstellen. Gebeurt dat niet, dan gaat de gemeente dat doen en worden de kosten op hem verhaald. De boerderij die staat al jaren leeg en vervalt steeds meer. Zo zitten er grote gaten in het rieten dak, zitten er grote scheuren in de gevels en missen er stenen in verschillende schoorstenen. En bij de Johan Willem Friso-kazerne in Assen is vanochtend een bijzondere fietstocht van start gegaan. Het gaat om een herinneringsfietstocht om de omgekomen militairen in Mali, Kevin Roggeveld en Henry Hoving, te eren. Bijna 20 wielrenners, allemaal militair en veteranen, stapten om 8 uur op de fiets. En initiatiefnemer Spencer Patiwal van Westerlo die vertelt hoe hij op het idee is gekomen.
9: Het is toch een beetje gelopen zoals elke wielerliefhebber eigenlijk doet. Lekker een rondje rijden. En toen dacht ik van, hé, laat ik eens kijken waar die viaducten zijn vernoemd. Dat zijn onze twee collega's. En toen dacht ik van, hé, ik kan er ook wel een fietstocht van maken.
8: Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de RTV Drenthe app.
0: Dankjewel Milko. Hansineus dan met het weer.
10: Het is bewolkt en er valt deze morgen ook wat regen, al verbetert de situatie later vanmorgen wel. De westenwind trekt aan tot kracht 4 en vanmiddag is het op een enkele kleine bui na droog. En ondanks de bewolking eigenlijk ook niet koel, want het wordt wel 23 graden vanmiddag.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Goedendag, mens en relatie, Radboud Visser.
13: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
14: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
14: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
16: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
17: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
16: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
18: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.

0: Golden Earring op Radio Drenthe. Dat met Radar Love.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: 7 minuten over 11:30 en Aldert is lekker op stap. En hij zit al een klein beetje, want hij is lekker langs het kanaal er aan het rijden. Hij zegt, ik kom vast nog wel wat tegen. Nou, bij deze Aldert.
3: Ja. Ja, soms heeft hij van die dode stukken, dat klopt wel. Is ook wel logisch natuurlijk. Maar ja, soms dan denk je van, hey, daar stapt hij in en die giet dan een foto nemen of een video van de trekker. Denk oh, dat ben echt, nee, inderdaad. Hier is zo'n trekker, wacht even, ik doe even de trekker in, Muts. Want dat maakt zo, dat praat een stuk rustiger. Mooi.
4: Mooi.
3: Wie ben je?
4: Hessel Doornbos.
3: Hessel, ik stond langs de weg te fotograferen en ik denk, dat moet een trekkerliefhebber zijn.
4: Ja, klopt. Ik ben echt een trekkerliefhebber. Hè. Dat is ook mijn leven en mijn passie. En ik denk, ik moet hier een foto maken om even... Eem dat ook weer te delen op mijn social media, et cetera.
3: Ik ben echt trekkergek.
4: Ik ben echt trekkergek, ja. Ik doe niks anders. We hebben een website waar heel veel trekkernieuws op ziet. Dus daar kan dit ook mooi in op.
3: Ja, precies. Ja, maar hoe uniek is deze trekker? Het is niet zo bijzonder, toch?
4: Nee, daar ben natuurlijk best wel veel van gemaakt. Dus ja, uniek. Nee, het is geen unieke trekker, maar het is wel een hele mooie trekker. Ja. Ik bedoel, absoluut. Mooi, een mooie combinatie met die mooie kader achter.
3: Mooi Miedema, corrigeer.
4: Ja, Miedema, nou, wat wil je nog meer?
3: Nee. We moeten dat allemaal zeggen, hè? Cormick, want het bestaat allemaal al niet meer. Cormick International niet meer?
4: Nee, dat bestaat. Ja, Cormick bestaat nog wel. Dat bestaat nog wel. Dat is nog wel. Dat wordt nog wel gemaakt, maar International niet meer.
3: Nee,
4: maar ja, goed. Dat is met alle dingen zo, hè? Ja. Dingen komen, dingen gaan.
3: Hè? Hey, hoeveel trekken zij zelf daar?
4: Ja, best wel veel.
3: Hebt u even? Serieus?
4: Nou, een stuk of 10.
3: Een stuk of 10?
4: Ja.
3: Oké, okay, maar die heb je gewoon. Jij woont in de buurt hier?
4: Ik woon in Zuid-Bargen. Ja, nee. En daar doe ik een beetje loonwerk met die trekkers, maar het is ook vooral hobby. En vooral voor mijn website en voor mijn maandblad gebruik ik die trekkers ook om.
3: Maar bent er ook allemaal oldtimers dan?
4: Nee, youngtimers.
3: Youngtimer.
4: Dat
3: is dit eigenlijk ook, hè?
4: Ja, wat is de definitie van oldtimer en youngtimer? Een heel ruim begrip.
3: Ja.
4: Maar goed, die van mij zijn echt youngtimers. Ik zeg, een youngtimer is een trekker met een cabine.
3: Ja.
4: Ik bedoel, dat is een beetje... Zo moet je dat een beetje zien. Er is niet echt een definitie van, zeg maar, qua jaartallen.
3: Nee.
4: Dus,
3: ben je gevoelsmatig, zeg maar.
4: Ja, klopt.
3: Ja. Maar je ogen gaat wel glimmen bij deze halve veertig.
4: Ja, absoluut. Zeker weten. Ja.
3: Het moet Gerrit goed doen, de eigenaar van deze trekker.
4: Ja, nee, dat is mooi dan. Een mooie trekker, absoluut. Dus,
3: nou ja, mooi, die kunnen we toevoegen aan je verzameling, aan je website. We zullen het binnen kunnen erop steken.
4: Ja, nee, dat komt goed. Daar zit er zo meteen.
3: Samen met de Cor, hè?
4: Samen met elkaar. Ik maak zo nog een paar foto's, dus het komt helemaal goed.
3: Leuk, Sjoelden? Ben je van Sjoelden?
4: Nee. Nee, ik ben geen sportman. Nee.
5: Hoe heet die website eigenlijk
3: anders? Celsius, trekkerweb.nl. Ja, eigenlijk mag ik toch geen reclame van maken, zegt. Maar toe maar af. Als je er toch in kijken wilt, dan google maar even op de mooiste trekkers.
5: Ja,
3: en dan kom je vanzelf tegen. Dat is niet zo ingewikkeld.
0: Dankjewel. Ja.

1985, afkomstig van de soundtrack van de film The Falcon and the Snowman, waarin het debuut voor de acteur Sean Penn was. David Bowie hoorde je en This is Not America. Het is alweer 11:45 geweest hier op Radio Rinte. Donna Summer nu, dit is Hard.

0: vanochtend om 9 uur. Toen we begonnen, toen zeiden we hallo. En nu zeggen wij in dit geval dag. Oftewel, het is alweer het einde van deze eerste van de week van Koffiekeuvel. Ger, mag ik jou bedanken?
1: Nou, uiteraard mag dat. Ja, oh, Wim.
0: We zien elkaar volgens mij deze week nog een paar keer, hè?
1: Ja, dat klopt. Ik kom nog terug op woensdag en donderdag. Dan kunnen de luisteraars daar alvast rekening mee houden.
0: Ik ben er morgen weer. Hoi.

0: ontbijttijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
2: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
3: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
4: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
5: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
6: Kurk 24.
5: Kurk24.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
8: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren €420 miljoen extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De 420 miljoen

0: waterschap Scheldestromen. In Sri Lanka zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen bij een grote opstand in een gevangenis. Ook zouden er zeker 100 gewonden zijn. Onder de slachtoffers zijn volgens lokale media zowel gevangenen als personeel. De opstand begon gisteren vanwege een ruzie tussen twee rivaliserende bendes in de gevangenis. In Sri Lanka zitten de gevangenissen overvol. Er zitten zo'n 40.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor 10.000 gevangenen. De Belgische voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Balogun. In zijn vorige duel kreeg Balogun een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de beslissing. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 graden in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Wester-Emden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
3: Ik koos wat mij raakte.
2: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
8: Radio Drenthe.
9: Anouk in de middag.
8: Met Jeffrey V.

0: klinkt soms ouder, dit liedje, maar 1973 is het van. Dan Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak.
1: Anouk in de middag.
0: Zo, goedemiddag zeg. Het is 6 juli 2026, 12 uur geweest. En we zitten echt op een hele fijne dag vandaag. Want het voelt alsof we, volgens mij zijn er wel, was er vroeger niet een serie, misschien weet jij dat, Ger, dat er ook, drie broertjes of zo naast elkaar op een trekker zaten. Misschien waren het ook al Kwik, Kwik en Kwak, dat ik een keer een Donald Duck heb gelezen.
2: Dat zou best kunnen, ja.
0: In de tekenfilm past natuurlijk alles, hè, zo is het ook. Maar het voelt een beetje alsof we met z'n allen op een trekker zitten vandaag.
2: Ja, nou, zo is het wel. En je kan het natuurlijk ook prima volgen, al hebben ze volgens mij
0: lunchpauze.
2: Nu even een lunchpauze. Ja, rond dit tijdstip, dan is het ook verstandig om even een broodje of zo te nemen.
0: Zeker.
2: Maar we zien we de hele dag eigenlijk. Ja. Tot aan een uurtje of drie. En dan moet hij op zijn eindbestemming zijn. Dat is Dalen vandaag. Maar hij is op pad van Sleen naar Dalen. En onderweg, ja, hij komt van alles tegen. En maakt dan even een praatje. En dat horen we dus hier ook op Radio Drenthe. En als je meekijkt op TV Drenthe, dan kun je het ook nog allemaal volgen.
0: Ja, en hoe leuk is dat? Dat je dan toch een beetje, ja, het voelt ook een beetje alsof je zelf op vakantie bent door onze eigen provincie heen. Als je dit dan allemaal mee kunt maken. En je hoort de leuke verhalen. Je hoort de mooie, opmerkelijke verhalen. En je ziet onze prachtige provincie. Als je nu meekijkt op TV Drenthe, zie je ook even het kaartje. De route van vandaag, van Sleen dus inderdaad naar Dalen. Nou, we zijn zo ongeveer in Nieuw-Amsterdam nu. Daar zijn we dus nog. Erika gaan we nog langs. Zandpol, Dalenveen en Dalen. En alles wat we op die route onderweg tegenkomen. Nou, daar stoppen we even voor. En dan maken we graag even een praatje. Dus mocht je ergens langs die route wonen, schroom dan ook niet om uit het raam te blijven kijken.
2: Oh, ik dacht dat je iets anders ging zeggen.
0: Om op de weg te gaan staan met een bord. Dat is ook wel...
2: Aldert.
0: Ja, Aldert, kom.
2: Mag ik een sleutel hangen?
0: Ja, mag ik een sleutel hangen? Ja, leuk. Zeker, schroom niet om uit de raam te blijven kijken. En vooral als je denkt van hij is er bijna, om dan buiten te gaan staan en Aldert even aan te schieten. We zijn, moet zeggen, best wel herkenbaar met zo'n trekker.
2: Ja, ik denk dat je het ook wel hoort.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Ja, heerlijk. Nou, doe dat en blijf ons vooral volgen. En heb je leuke tips voor ons om onderweg bij langs te gaan? Laat het dan natuurlijk ook vooral even weten. Dat kan natuurlijk via de telefoon of via de WhatsApp. Een nummer is hetzelfde. En dat is 0592-33-1188. Dus bel of app ons vooral even als je een leuk idee hebt voor ons om op deze route bij langs te gaan. En misschien heb je voor later deze week, want we gaan nog heel vaak op pad, hè. Nog de komende weken heb je ook nog wel een ander leuk idee. Geef dat dan ook vooral door. 0592-33-1188. Dat is het welbekende telefoonnummer. Nou, en Aldert, die horen dus zometeen als hij weer lekker op trekkertocht is door onze provincie.

0: Radio Drenthe, Elvis Presley en Jill House Rock. Dan voor ook nog Diana Ross en Upside Down.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, en ik moet zeggen, ik vind het leuk hoor. Want ik deed net al even een klein oproepje ook. Dat als jij natuurlijk leuke dingen hebt langs de route van vandaag. Of misschien van later deze week. Dat je dan alvast even wat tips doorgeeft. En die stromen al binnen. Dus fijn, dankjewel voor het meedenken. Maar Aldert, ja, je komt onderweg ook meer dan genoeg tegen. Hè? Dat is dan toch wel weer prettig.
3: Ach, ja. Ja, kijk, soms dan is het rustig. En soms dan, ja, dan heb je wel meerdere onderwerpen. Oh, oh, we kunnen daar wel even. En we kunnen daar wel even kijken. En we hadden nou net ook in ja, dan kon je door Nijamsterdam of Veenhoord naar Amsterdam. Dan kon je natuurlijk langs het kanaal met al die bootjes die hier ligt. En dat ben er best wel al heel veel. En ik zag daar een lui echtpaar in een prachtig jacht hier.
4: Goeiedag.
3: Ja, toch? Je zat lekker te luien.
4: Ja, we zaten lekker te luien aan de koffie, hè. Want die gaan straks fietsen met fietsjes, ja.
3: Ja, en mijn vrouw, is dat nog op de boot?
5: Wat zegt u?
3: Waar kom je vandaan?
5: Barneveld.
3: Barneveld.
5: Barneveld.
3: Oh, dat moet je maar wel kunnen verstaan, toch?
5: Ja, dat is de grens van. Heel goed.
3: Ja, zie je. Praat jullie zelf wat dan, Biri?
4: Ja, want ik kom zelf uit Leuven, hè?
3: Leuven?
4: Ja.
3: Ja, ja, kijk.
4: En onze thuishaven is Laag-Keppel, dus.
3: Ik zie er staan Bach, Jacht. Ja. En daarvoor op Adagio, een hele muzikale boot.
4: Ja, hele muzikale. Die naam staat erop en ze zeggen: je moet nooit de naam van de boot veranderen, hè?
3: Nee.
4: Maar dan ben ik ongeluk.
3: Oh.
4: Ja.
3: Ja, oh, dat is al, geen idee.
4: Ja,
3: ik heb
4: dus
3: geen
4: die naam staat erop en die hebben we er altijd op laten staan.
3: Hoe lang hebben we al deze boot?
4: Deze hebben we vorig jaar pas, dus nog niet zo gek lang.
3: Oh.
4: Ja, we hebben nu denk ik ondertussen 2 jaartjes, en, want we hebben eind toegekocht in september.
3: En hoeveelste boot is dit?
4: Dit is de tweede.
3: De tweede?
4: Ja. en steeds iets groter, hè?
3: Ja. En mevrouw, maak je daar veel gebruik van de boot?
5: Ja, in de zomer wel, zeker. Ja. Als het warm weer is.
3: Alleen zomers?
6: En de weekend.
5: Nou, de weekend als het warm is.
3: Ja, ja.
5: Ja.
3: Ja. Mijn gewistiek wel in gluurend ben. Van hoe groot is het hier nou eigenlijk? Want het is, ja, hoe lang is de boot? Weet dat zo?
4: Hij staat erop, hè? 8,50.
3: 8,50. 8,5 meter?
4: Ja, 8,5 meter.
3: Ja, en die AK, wat betekent dat? Wat er nog achter stiert?
4: Ja, geen idee.
3: Oké, okay, nou, okay. Nou, dit is de boot. Nou, ik ga, Mark, kun je bij die binnenkijken? Ja, we klimmen er niet in, hè? Dat is een beetje onhandig misschien. Je kunt toch even zien. Nou, dit is dan het zitgedeelte, neem ik dan maar aan, mevrouw.
7: Ja.
3: En door Verkuk slaap of in het vooronder?
7: Helemaal
3: voorin.
7: Ja. Dus ze hebben
3: een
7: keuken en een zitje.
3: Oké, kijk, dus
6: er ook nog 2 liggen.
3: Ook nog eens, ja. Ja, je kunt ook nog de diepte in, toch?
4: Nee, niet? De diepte in, en dan ligt hier eentje en daar ligt er eentje. Dus waar je op zit, daar ligt ook nog iemand.
3: Kunnen gewoon in wonen eigenlijk.
4: Kunnen eigenlijk in wonen, ja.
3: Ja, ja, ja. Fantastisch mooie boot, man.
4: Ja.
3: Zeg maar, wat moet ik nou aan denken? Wat prijs? Als het nou stel je voor, ik zou wel zo'n boot willen. Wat kost nou zo'n boot?
4: Tweedehands, hè. Deze is helemaal opnieuw gespoten, maar deze ligt zo'n beetje rond de 20. Deze was rond de 40.000.
3: 40.000?
4: Ja.
3: Ja, met een klas auto is ook zo duur om te horen, toch?
4: Ja, ja, ja,
3: ja. En die heeft geen belasting betalen?
4: Geen belasting, alleen lichtgeld, hè?
3: Ja, dat wel weer.
4: Ja.
3: En hoeveel is dat dan?
4: Dat is ongeveer 1200 per jaar, dus 100 euro per maand. Dus valt er mee, hè?
3: Oké, okay, en dan mag je overal liggen?
4: Nee, dan liggen we in onze thuishaven, hè?
3: Oh ja.
4: En hier liggen we eigenlijk voor niks.
3: Is
4: het
3: zo?
4: Voor niks, hier betaal je alleen maar elektra.
3: Ja. Ja, ik
4: gaat via de aan-uit-app.
3: En dan gaat de boot, of de brug, die gaat via open en dicht?
4: Allemaal open en ze fietsen allemaal
3: kost
4: mee.
3: Kost er allemaal niks?
4: Kost allemaal niks.
3: Ik ga een boot hebben, dat is veel goedkoper dan een auto. Want die auto betaal je blauw aan belastingen en dan weet ik veel wat.
4: Ja, ja. Maar ze zeggen al, die komen boden en werken goed dood. Hè? Want je hebt natuurlijk wel onderhoud, hè?
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja.
4: Maar deze was helemaal opnieuw geschilderd, helemaal gestript. Dus dat scheelt ontiegelijk veel werk.
3: Ja, en dat doet er zelf ook veel aan, qua onderhoud?
4: Ja, zo weinig mogelijk. Doe me aan de vrouw.
3: Ja, maar goed, er zit een motor in natuurlijk. Die motor
4: maar die is allemaal net nagekeken. Dus,
3: ja, ja. Is het ook iets van een APK verboden?
4: Nee, dat niet.
3: Ook niet?
4: Helemaal niks.
3: Gosh,
4: helemaal niks.
3: Ja.
4: En ook gek, je koopt een boot, maar je krijgt een papiertje. En dat is, je hebt geen kenteken, je hebt niks, hè?
3: Nee, een wandvader wie ze hebben natuurlijk, hè?
4: Nee, deze
3: is ook nog niet.
4: Nee, want deze vaart niet zo hard en die is ook is niet langer dan 15 meter. Hè,
3: oh, iedereen mag zo op zijn boot varen?
4: Ja, in principe wel.
3: Man. Het is wat een rare wereld.
4: Ja, ik zou alleen wel een boot kopen.
3: Ja, dat moet niet meer verruimen. Ja, nou, ik het daarmee niet. Maar goed, het mag dan allemaal. Mocht je er eens naartoe, trouwens?
4: We hebben helemaal geen planning, maar we gaan nu richting... ik wil richting Blokzijl, Osterzijl, die kant op.
3: Ja, maar dan moet je via Meppel, neem ik aan.
4: Ja, via Meppel. Maar we blijven eerst een dag hier. We gaan nu even met de fiets naar hem. Met fietsjes bij ons.
3: Oh, ja.
4: We gaan 1 dag varen en dan even hier de omgeving verkennen. En dan de andere dag weer verder.
3: En hoe lang duurt de vakantie in totaal?
4: Ik heb 3 weken vakantie, dus...
3: Ja, zit je nog in het werkzame leven?
4: Ja, ik ben chauffeur, buschauffeur. Ik zit lijndienst.
3: Oké.
4: Okay. In Ede.
3: Ja.
4: Dus, ja.
3: Nog lang dan? Of,
4: ja, ik ben eergisteren 65 geworden, dus ik moet nog 2 jaar en 3 maanden. Of ik moet eerder uitstappen.
3: Ja.
4: Maar ja, ik ben nog veel te jong en goddelijk lichaam.
3: En wat zul je aan doen? Ja, bootje varen.
4: Ja. Of mijn trekker in Drenthe.
3: Ja. Nou, hartstikke mooi. Ik wens jullie veel plezier.
4: Jongen. Ja, jullie ook. Succes.
3: Nou, bedankt even voor het praten en zo. En, ja. Ja, nou ja, het is in de aanschaf eigenlijk. Jeffrey, dat komt op neer van zijn boot. Maar verder kost het eigenlijk helemaal niks. Helemaal niks. Nee. Het is allemaal gratis.
0: Nee, het kost allemaal niks. Eerlijk zeg. Nou ja, als iedereen erop mag varen, Aldert. Je kunt natuurlijk even een deal maken dat jij even een stukje vaart. En dat zij even op de trekker een stukje doen. Nee, dat is geen goed idee.
3: Ik denk dat qua verzekering daar heel aardig ingewikkeld ging worden. Als dat allemaal gaat doen.
0: Ah joh, hij is net opnieuw gespoten, daar zie je helemaal niks van. Hè? Toch?
3: Nee, is ook zo.
0: Nee, dat is ook zo. Goed, dankjewel en we spreken elkaar weer. Ik zou zeggen, stap lekker op de trekker. En dan gaan we zomaar eens even weer kijken waar de reis je brengt. En nogmaals, hè, spreek hem aan, zing hem aan, die Aalde die lekker op de trekker is vandaag.

0: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
3: Het is 12:30, tijd voor het laatste nieuws uit de provincie met Ger. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. De brandweer in Drenthe bereidt zich voor op natuurbranden die moeilijker te bestrijden en te beheersen zijn. Want door langere periodes van droogte en hitte neemt het risico toe. De brandweer past het landschap aan door brandbare vegetatie, zoals naaldbomen, te vervangen door minder brandbare planten, zoals loofbomen en varens. De brandweer werkt met verschillende niveaus om het risico op natuurbranden in kaart te brengen. In Drenthe geldt momenteel fase 2, dat is het hoogste niveau. De kans op natuurbranden is dan groot. Het kabinet gaat provincies en gemeenten meer ruimte geven om probleemwolven aan te pakken. Zo mogen provincies een vergunning klaarleggen om een probleemwolf af te schieten en dus sneller ingrijpen. Bij probleemwolven gaat het in de praktijk om wolven die een gevaar vormen voor mensen of honden, of wolven die herhaald beschermd vee aanvallen, ondanks preventieve maatregelen. De Tweede Kamer heeft in september een debat over de wolf gepland staan, maar staatssecretaris Silvio Erkens wil niet langer wachten met de versoepelingen. En de eigenaar van een monumentale boerderij in de wijk Oosterboer in Meppel krijgt tot en met 1 september de tijd om het noodzakelijke te doen om de boerderij te herstellen. Gebeurt dat niet, dan gaat de gemeente dat doen en worden de kosten op hem verhaald. De boerderij staat al jaren leeg en vervalt steeds meer. Zo zitten er grote gaten in het rieten dak, zitten er ook grote scheuren in de gevels en missen er stenen in verschillende schoorstenen. Tot zover. Meer nieuws lees je uiteraard op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
3: Zo is het. Dankjewel, Ger. Het weer, daar hebben we ook een specialist voor. En dat is Hans Nienhuis. Goedemiddag.
5: Hoi, Jeffrey. Goedemiddag.
3: Mensen zitten alweer een beetje te wachten op de warmte, heb ik het idee.
5: Ja, die is in aantocht, maar die moet van ver komen nog. Die moet vanuit het zuiden van Frankrijk onze kant op komen. En die staat al dagen te trappelen in ongeveer de rand van België en Limburg. Want daar is het nu al 25 graden. Maar bij ons is het eigenlijk ook helemaal niet zo fris. Want het is 21, 22 graden nu, ondanks die bewolking. En er komt nog een graad bij vandaag. We halen ruim 23 graden in Drenthe. Eigenlijk valt het stiekem wel mee. Alleen als je naar buiten kijkt, denk je, nou, wat een wipkippenzomerweerbeeld zeg.
3: Nou, waar ik vooral een beetje mee zit, is dat gisteren hebben we de hele dag eigenlijk een beetje naar buiten gekeken en geroepen, jezus, dan gaat het weer. Weer die regen, weer die miser, weer een bui. Is dat dan al een beetje klaar? Blijft het in ieder geval droog?
5: Ja, de dunne buitjes waar ik het steeds over heb, waar je maar nauwelijks nat van wordt, maar die er wel heel grijs aankomen stappen. Dat je denkt, nou, dat belooft wat, maar het valt wel mee. Nee, die hebben we vandaag nog een paar exemplaren van. Vanmiddag lijkt eigenlijk zo goed als droog te zijn in onze provincie, maar ik sluit dus niet uit dat een kleine verrassing er nog in zit. Morgen is ook nog zo'n dag, dan zullen er nog een paar van zulke buitjes kunnen passeren. Het stelt allemaal niet veel voor, je kunt ze waarschijnlijk amper meten. En ook morgen is het 22 of 23 graden met die vrij stevige west-noordwestenwind erbij en vrij weinig zon. Maar daarna gaat het dus veranderen. Vanaf woensdag krijgen we langzamerhand wat meer hoge druk invloed vanaf de Azoren. Die afsnoering die al een hele poos beloofd was, die begint echt los te laten. En die trekt richting ons en daarna richting de Baltische Staten. Dat is een gunstige plek voor hoge druk en dat betekent dat de wind aflandig gaat worden. Woensdag merken we dat nog niet, dan is de wind nog noordwestelijk en is het 2, 23 graden, maar al wel droog met wat meer zon. En vanaf donderdag, dan komt de zomer echt weer terug in Drenthe met 24, 25 graden, noordenwind. En vrijdag en zaterdag, 27, 28 graden zitten dan wel in. Noord-noordoostelijke wind, veel zon, droog weer. En ja, dan is het eigenlijk gewoon weer voluit zomer. En dan zullen we denken, waar maken we ons zo druk over vorig weekend? Precies.
3: Dus voor jou is het zeg maar, en voor ons de komende twee, dus zeg maar vandaag, morgen, overmorgen, nog een beetje saai. Beetje hetzelfde eigenlijk. Hè? En daarna gaan we weer naar de warmte toe.
5: Eigenlijk wel, vandaag en morgen dus inderdaad dit weertype nog. En daarna één of twee van die overgangsdagen. En dan zijn we zo weer terug in de warmte die ja, met een grote bocht eigenlijk vanuit het zuiden over het continent en uiteindelijk met de noordoostelijke wind tot ons komt.
3: Dan zijn we de regen alweer vergeten.
5: Zo is dat.
3: Nou, super. Hans, dankjewel en een mooie middag. Hè?
5: Hetzelfde, fijne middag.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
8: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
9: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
10: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
11: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: GP. Van 28 tot en met 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Volgende week maak je kans op tickets en...
0: een helikoptervlucht voor twee personen over het TT-circuit.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Legendarische Formule 1-auto's, klassieke tourwagens en de lucht in.
1: Met Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Gelukkig heb ik geen hoogtevrees.
1: Hé, hey, heb jij hoogtevrees?
3: Dit is Radio Drenthe.
4: Anouk in de middag.
5: Ik heb zoeken naar zo'n grote.

Wethouders Elvis Keuning van de Bunemond. Daarvoor ook nog de police en de doe-doe-doe en de da-da-da. Ja, Bunemond staat voor vandaag niet op de lijst hoor, voor de trekkertocht. Maar we zijn nu onderweg. Ja, je ziet het op TV Drenthe. Over de hobbels langs het water. Onderweg richting Erica, Zandbol. En zo gaan we nog verder. Uiteindelijk richting Dalen. En hier lopen zelfs de ganzen over de weg heen. Altijd. Die is lekker mooi op Chuck. En die komt heel veel moois tegen. En dan gaan we dan ook gewoon weer hier meemaken op Radio Drenthe. Maar het is nog leuker als je in de gelegenheid bent om natuurlijk gewoon de televisie aan te zetten. En in te schakelen op TV Drenthe. Dan zie je namelijk ook wanneer die vlak bij jou in de buurt is. En dan kun je hem ook even aanschieten. En vertellen wat je te vertellen hebt. Zo is het. De Jacksons nu op Radio Drenthe.

0: Radio Drenthe met Carol Emerald en Stuck. Daarvoor ook nog The Jacksons.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Aldert die zit lekker op de trekker en zo kom je ook wat soortgenoten tegen. Maar nu heb je Aldert denk ik wel je grootste soortgenoot gevonden voor nu, hè?
3: Ja, er zijn veel trekkerliefhebbers. En vooral natuurlijk in het noorden van Nederland. Laat maar eerlijk wezen, want Drenthe is hier een grote trekkerprovincie. En hier kunt geen straatjes bij komen, maar je komt wel hier nog twee trekkers tegen. Ja. Nee, en we zijn ook in dit trouwens. Ik was hier al eens eerder west. Op Zandpol aan het Dommerskanaal, daar is, ja, het is geen museum. Het is een smederij, maar misschien ook wel een klein beetje dagmuseum. Egbert, goedemiddag.
4: Ja, goeiedag.
3: Van alles wat, hè?
4: Van alles wat. Ook wel een beetje wat oude trekkers en wat andere oude rommel.
3: Ja.
4: En wat oude scharnieren. Van allerlei oude rommel heb ik.
3: Praktiserende smid.
4: Ja, ik ben een praktiserende smid, ja.
3: Behalve maandag, want ik moest wel in buiten doen van, zullen we wel in het huis weer?
4: Zullen we in het huis weer? Ik moest niet met de bellen trekken.
3: Ja.
4: En dan lag ik op het divan en dan zag ik, ik hoorde wat, ik denk, laat maar eens even kijken wie er voor de deur is. En dan zag ik hem, ik denk, bekend gezicht, ja.
3: Kijk. Ja.
4: Ja. Ja, zoals dat.
3: En zo erg, doe mij de baan dan maar eens in lus.
4: Doe de baan dan maar eens in
3: lus. Mag ik wel in binnen, King?
4: Je
3: weet niet wat je ziet, jongen. Ik zie hier een alle Vespa, maar goed. Dat giet eigenlijk niet. Het is wel een beetje donker. Ik weet niet of Mark is dat aardig dat hij zo donker is.
4: Mijn lampje maken. Ik kan wel een beetje licht aan doen.
3: Toe, voor de aardigheid. Ja. Is dat kook wel zien? Oh, Mark kan het ook wel zien zeggen. Maar toen maar. Kijk, oh, dat is hier. Dan komt meteen wel in lopen naar deze trekker toe. Die hier ziet. Normag stiet er met grote letters op. 50 en 60. Ja, 50 jaar, 60 jaar. Ik kan het niet zo goed zien. Wacht even. Dat is wel elektrisch lucht hier, Egbert. Ja, het is even zoeken. Met een stekker erin. In stopcontact. Niet dat het nou zo groenig veel helpt. Van geen antielle gaan. Helemaal bovenin. Ja, ja. Nou, fort dan maar. Je doet met. Wat is dit voor een trekker?
4: Dit is een trekker uit de oorlog, zeg maar.
3: Ja.
4: Hij was vroeger van oom Adolf. En er zitten nog kogelgaten zitten erin.
3: Nee.
4: En zelfs nog een hakenkruisje.
3: Nee toch?
4: Ja, zit er ook nog in.
3: Heb je
4: die
3: niet afgehaald?
4: Die zitten nog eigenlijk mooi in laten zitten.
3: Oh.
4: Die zitten aan de binnenkant, hè?
3: De geschiedenis, hè?
4: Daarom. Ja, zo is dat.
3: Maar is het een Duitse trekker?
4: Een Duitse trekker, ja. Hij is gemaakt in Norma, in Noordhoofden is dat ding gemaakt.
3: Ja.
4: En
3: de. Met die 42, gewoon ook in de oorlog fabriceerd.
4: Ja, zit erop, met die 42. Ja. En leuk als een trein, jongen, ja, dus even starten en dan gaat hij weer.
3: Even starten, ik zie hier allerlei met gasporten en zomaar de start van.
4: Ja, nee, dat is een beetje nep, hè?
3: Oh!
4: Ik hoor van een beetje nep ding.
3: Dat is helemaal niet zo.
4: Het is helemaal geen gloeikoptrekker. Het is
3: gewoon accu en startmotor?
4: Het is gewoon mijn startmotor en twee cilinder met een staande NBM motor zit erin.
3: Ja.
4: Maar het is gewoon, ik had vroeger een bulldog en ik erin namaakt.
3: Ah.
4: En 200 zetten, zet ik de mensen op het verkeerde been, hè?
3: Ja, ja, ja, ja. Kijk,
4: dat vind ik wel mooi.
3: Ja,
4: kijk, dit is de brandstofleiding, zeg maar, die is zo.
3: Ja.
4: De brandstofleiding, kijk, die loopt naar achter toe.
3: Ja.
4: Maar dat is een massieve leiding, dus de massieve leiding wil geen brandstof, hè? Oh, dus het is een super zuinige trekker, zeg maar. Maar dan kan geen brandstof doen, want het is massieve leiding.
3: Ja, zo kan ik het ook.
4: Ja, zo kan.
3: Heb je ook een trekker die wel echt is?
4: Ja, maar ik heb een trekker die echt ben.
3: Ja.
4: Die ziet door, dat is die Skoda, die ziet door, zeg maar.
3: Skoda trekker. Ik heb een Skoda wagentje, maar je hebt ook trekkers?
4: Er zijn er maar drie van in Nederland in, van Skoda.
3: Kijk!
4: Ja.
3: Oh, dat is echt zeldzaam. Is dat deze?
4: Die ziet door, ja.
3: Hier.
4: Ja.
3: Skoda Endurance. Ja. Nou, kom mijn lieve Tiet. En die ziet op een bokkie. Waarom ziet een bokkie? Wat is dat het niet?
4: Ah, een beetje verder van die show. Maar alles verzakt hier. We hebben last van bodemdaling hier.
3: Zal.
4: Ja, moest kijken hoe dat allemaal wegzaakt hier.
3: Ja, fijn, hè?
4: En ik dan maar even mijn blokje om. Nog ziet het horizontaal nou.
3: Is die nou recht?
4: Nog ziet het recht, zeg maar.
3: Ja.
4: Nog ziet het helemaal recht.
3: Ja, fantastisch.
4: Maar ik heb er even een cabine erop gemaakt, zeg maar. Want
3: dat is ook niet origineel.
4: Dat is niet origineel. Ik denk, ik wil een cabine hebben die... ik wil een beetje droog zitten, zeg maar.
3: Ja.
4: En,
3: ja, is dat wel bijzonder? Ik loop er even toe, want deze kant is een beetje lochtiger. Ik kan het hier ook wat beter bekijken. Hier,
4: Ik was in Engeland, zeg maar, op de Dorset Steam. Er stond ook een stoommachine, zeg maar. En die had een tekst op staan. No excuses, just results. Ik denk, dat vond ik een goede tekst.
3: Ja.
4: Nou, en die heb ik erachterop gemaakt. Ik heb er een bank op gemaakt en zo... zijn we dan een speciale trekker, zeg maar.
3: Precies, ja.
4: Ja.
3: Maar wat je ook doet, ook qua smederij... want je hebt hier een fantastisch mooie olle smederij.
4: Ja.
3: Is dat nou echt nog hobbymatig of doe je nog echt bedrijfsmatig?
4: Officieel is het nog bedrijf, zeg maar.
3: Ja.
4: Met een KOR-regeling noemen ze dat, kleine ondernemersregeling.
3: Ja.
4: Dus een klein beetje wat omzet draaien, dan is het nog een bedrijf, zeg maar.
3: Okay.
4: Ja. Dus af en toe maak ik even weer wat, wat spullen. Ik heb net weer wat hekwerk afgeleverd. En voor mensen niet.
3: Maar heb je de smederij ook last voor het publiek, voor bezichtiging van het oude spul?
4: Ja, want dat doe ik dat wel eens, zeg maar. Maar niet alle dagen. Dus de Drentse Revue-vitage deze week.
0: Ja.
4: Kijk, dan doe ik hem in open. Dan zeg ik een bord aan de straat, museum open, zeg ik erop.
0: Ja.
4: Ja. En dan kun je hem kijken in, ja, de...
3: Je hebt ook een levensgrote bouken voor Bedam staan. Een smeer, die is het een bouken.
4: Ja, bouken ook voor de Dam staan, ja. Ja. Is die ook voor de Dam?
3: Zit hij, dan ziet Elfensburg aan de straat. Ik zeg, nou, dat is bijna.
4: Bijna. Nou, kijk... Ik heb door dat bordje nog staan van Elvis, zeg maar.
0: Ja, ja.
4: Dus ik heb dat bordje eerst eigenlijk de Elvis op staan, maar toen was er een van de fanclub van Boker, zeg maar. Die kwam langs. Kun je er geen Boker van maken? Ik zei, nou, dan maken we toch helemaal nieuwe lettertjes, ja. Echt de Boker van mij.
3: Dat liep wel op elkaar, hè? Ja, ja. Nee, we kunnen nog wel even de toeven hier bergen, maar dat gaan we niet doen, want het is intussen alweer bijna 1 uur. Dus we moeten ook we moeten nog via Dolf in naar Dolf. Nou goed, we ligt op de route, we ligt op schema. Dus jongens, wees welkom. Een keer bij Egbert komen we niet op maandag, want dan liggen op de sofa.
0: Zo is het. En je kunt eventueel dus nog een trekkerwissel doen daar, maar die van jou die loopt hartstikke mooi, Alder. Dus ik zou die gewoon weer meenemen.
3: Ja, nee, dat gaan we nog even niet doen.
0: Ja,
3: nee, dat gaan we niet doen.
0: Gewoon maar hierbij. Nou, goed. Dankjewel en de groeten al daar.
2: De Trekkertocht. De Trekkertocht.
1: Radio Drenthe.

0: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietsen? Uitrit?
2: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
3: Aan tafel!
4: Zo.
5: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
4: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
5: Heb je een nieuwe vriend, oma?
4: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
6: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, cool

0: de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeur en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd bij de ene complex. Bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt nog of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische politie heeft 6 jongeren opgepakt die plannen zouden hebben voor een aanslag. Ze zouden op TikTok hebben gedreigd met een aanval met chemische stoffen en met brandstichting tegen een school in Hasselt in Belgisch Limburg. Ze bedreigden ook directieleden van de school. In de TikTok-groep stonden verwijzingen naar extremisme en naar schietpartijen op scholen. De verdachten zijn leerlingen van de school in Hasselt. Ze zijn inmiddels voor de jeugdrechter gebracht. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Een officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Het weer vanuit het zuidwesten opklaringen. In het noorden blijft het bewolkt. Er staat een stevige westenwind. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Morgen opnieuw bewolkt in het noorden en geregeld zon in het zuiden bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
11: Radio Drenthe.
12: Anouk in de middag.
11: Met Jeffrey Verdel.

0: Tina Turner en The Bass.
1: De slingerplaat.
0: Ja, het is 1 uur geweest. En dat betekent dat we maar weer eens op zoek moeten gaan, Ger, naar een slingerplaat.
2: Ja, hoogste tijd.
0: Jij wil natuurlijk ook gewoon ook in de zomer lekker aan het rad draaien.
2: Nou, leuk.
0: Dat is helemaal op verheugd natuurlijk.
2: Ja, speciaal voor getraind.
0: Ja, precies. Maar voordat je eraan kunt draaien, moeten we natuurlijk alle letters van het rad wel even op gaan vullen met allemaal suggesties. En die moeten dan komen van jou aan de andere kant van de radio. En wij dachten zo, ja, weet je, het is de eerste dag dat we op pad zijn met de trekkertocht. Wat we echt nog wel even een poosje gaan doen. Dus laten we dat dan even dubbel en dwars goed starten. En nou, dit ook maar even in het thema gieten. Dus hoe gaan we dat precies doen?
2: Ja, nou, we zaten een beetje te brainstormen. En we dachten, ja, liedjes met trekkers. Ja, het is misschien net even wat te beperkt. Ja, hè? Ja. Dan kunnen we een handvol doen. Misschien ietsje meer, maar dat is het dan ook wel. Dus we dachten, welk liedje zou Aaldert nou kunnen horen, wat past er nou echt bij zo'n trekkertocht als hij de koptelefoon opzet en hij zit lekker op die trekker? Wat is dan een perfect liedje om te horen op dat moment als je lekker op die trekker rijdt?
0: Ja, dus wat hoor je op een trekker? Wat past er een beetje bij? Bijvoorbeeld wat je wel eens hoort, stel je fietst langs het land of zo en dan hoor je ineens daar iets uit de trekker komen. Nou, dat soort liedjes, daar zijn we een beetje naar op zoek. En mocht je nou iets hebben waarvan je denkt, ja, dat past ook gewoon bij een trekker, dan nou ja, is dat natuurlijk ook van harte welkom. Dus trekker is het centrale thema en wees zo creatief als dat je zelf bent. En ik zie dat mensen op zich best creatief zijn, want de telefoon die rinkelt alweer.
2: Ja, zo snel gaat het dan alweer. Hè? Ja. En het hoeft nou niet ook. Het is niet dat het nou per se met een trekker te maken hoeft te hebben. We trekken het wel ietsje breder.
0: Ja.
2: Het mag gewoon een liedje zijn waarvan je denkt, nou, dat is leuk als je op een trekker zit om dat te horen.
0: Ja, dat is lekker op de trekker om te horen.
2: En je zegt, ja, 1 belletje, het zijn er inmiddels al 4. Dus zo hard gaat het al.
0: Het gaat alweer lekker hard. Heb je iets leuks? Bel dan naar 0592 33 11 88. Of stuur even een appje, een WhatsAppje. Dan komt hij ook gewoon hier binnen. En dan zetten we hem op het rad. En dan gaan we er een flinke slinger aan draaien. En de eerste mannenkoor Karrespoor is ook al binnengekomen. Dus die had ik wel verwacht. 0592 33 11 88 geef je suggestie door voor de slingerplaat.

De Hollies en I'm Alive op Radio Drenthe. Er komen al veel suggesties binnen voor de Slingerblaad. Blijf die ook vooral insturen. Helemaal in het thema van de trekkertocht waar we natuurlijk mee bezig zijn. Zijn we vandaag aan begonnen. En daarom dus allemaal platen die te maken hebben. Nou, niet per se met de trekker. Maar wat zou je bijvoorbeeld horen als je op de trekker zou zitten. En je zet dan een koptelefoon op. Wat is dan muziek wat daar heel erg bij past? Wat zou altijd wat dat betreft echt moeten horen? Geef je suggesties door. Blijf dat doen via 0592 33 11 88. En als je ergens een idee hebt. Vanaf zeg maar Nieuw-Amsterdam, Erika tot aan Zandpol. Dalen, Veen, Dalen. Want daar rijden we met de trekker. Blijf die ideeën dan ook vooral even doorgeven. Ook via datzelfde telefoonnummer. Mag ook gewoon via een WhatsAppje. Is van harte welkom. Waar moeten al de tanden aan langs? Goed. Heel veel werk voor je. Wat ik zomaar even bij je neergooi. Ga ik je ook wat vertellen over nieuwe muziek. Die je natuurlijk ook gewoon hier hoort op Radio Drenthe. Deze dame die brak door via waar heel veel mensen tegenwoordig via doorbreken. TikTok, dat ken je vast wel. Ze had een single Die on the Hill. Die je ook veel gehoord hebt hier op Radio Drenthe. En nu heeft ze een nieuwe uitgebracht in mei. Dus een kleine 2 maandjes geleden. En het is ook de soundtrack van de film The Devil Wears Prada 2. Dus nummertje 2. Waar ongetwijfeld weer heel veel mensen naartoe gaan. Het is in ieder geval een goed liedje. Dus als de film ook zo goed is, dan zal het wel goed komen. Haar naam, Shanna Spiro. En dit is haar single, Material Lover.

0: tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Borgstee, assen.
2: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort hol ik de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
3: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
6: Mega! Hoge kortingen! Grote zomersale in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
7: Bijna 2:30, maar hij is er al klaar voor. Gert met het laatste nieuws.
8: Goedemiddag. Tijdens schaafwerkzaamheden van drinkwaterleverancier WMD op Erica is een gasleiding losgetrokken. Daarom zijn twee straten volledig afgezet. Door harde wind is het gas over een groot deel van de Kalfstraat en de aansluitende De Wildestraat verspreid. Bewoners wordt gevraagd om binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten. Enexis is ter plaatse om het lek te dichten. De brandweer in Drenthe bereidt zich voor op natuurbranden die moeilijker te bestrijden en te beheersen zijn. Want door langere periodes van droogte en hitte neemt het risico toe. De brandweer past het landschap aan door brandbare vegetatie zoals naaldbomen te vervangen door minder brandbare planten zoals loofbomen en varens. De brandweer werkt met verschillende niveaus om het risico op natuurbranden in kaart te brengen. In Drenthe geldt momenteel fase 2. Dat is het hoogste niveau. De kans op natuurbranden is dan groot. En het kabinet gaat provincies en gemeenten meer ruimte geven om probleemwolven aan te pakken. Zo mogen provincies een vergunning klaarleggen om een probleemwolf af te schieten. Bij probleemwolven gaat het in de praktijk om wolven die een gevaar vormen voor mensen of honden, of wolven die herhaald beschermd vee aanvallen ondanks preventieve maatregelen. De Tweede Kamer heeft in september een debat over de wolf gepland staan, maar staatssecretaris Silvio Erkens wil niet langer wachten met de versoepelingen. Tot zover. Meer nieuws lees je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
7: Zo is het. Dankjewel, Ger. Het weer dan. Daarvoor hier, Hans Nieuwhuis.
9: Het is deze middag zo goed als droog, maar wel blijft de bewolking dominant. De zon heeft slechts af en toe wat ruimte. Intussen waait er een vlagerige westenwind, kracht 4 tot 5... en het is zacht met maximaal een graad of 23. Vanavond verandert er aan het weerbeeld amper wat. Alleen de wind, die neemt wat af.
10: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
14: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
15: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
14: Nog niet helemaal dus.
15: Tja, die administratie. Toevallig tips?
14: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
15: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
14: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
16: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.

0: Lucas en Gea op Radio Drenthe. En laat me maar gaan.
1: De slingerplaat.
0: Ja, je zou tussen alle trekkergeweld door bijna vergeten. Maar we zitten ook nog gewoon midden in de slingerplaat. Gelukkig staat hij ook helemaal in het teken van de trekker. Dat doen we één keertje hoor. We gaan dat nu niet elke dag doen. Maar we dachten, ja, op deze aftrapdag moeten we dan misschien toch maar iets doen met een plaat rondom de trekker. En dan niet echt met de trekker, Ger, maar gewoon, wat hoor je nou eigenlijk als je op een trekker zit?
2: Ja, je ziet altijd rijden nu als je ook TV Drenthe kijkt. Nou, stel je voor dat hij een koptelefoon op heeft en zelf een plaatje mag kiezen wat hij nu graag zou willen horen. Wat zou hij nu horen? Welke muziek zou hij nu op zijn koptelefoon hebben?
0: Ja, en wat er dan ook wel een beetje mee past als je normaal gesproken inderdaad op de trekker zit, op land bijvoorbeeld, of waar dan ook.
2: Ja.
0: Dat zou wel ultra fijn zijn. Nou, gelukkig zijn er genoeg mensen die dachten, daar kunnen we wel wat mee. En dan zit er toch die link naar die trekker in. En zeker bij de allereerste, ja, ik zei het al, die kwam al binnen. Heel veel mensen kwamen met Mannenkoor Karrespoor en Lekker op de trekker.
3: Want het is lekker op de trekker.
0: Het was wel een klein beetje schot voor open doel, hè?
2: Ja, maar we konden hem ook niet ontwijken. Want nee. Hij werd zo vaak aangevraagd, dus die moest wel even voorbij komen. Dan Bert, een van onze vaste inzenders. Die kwam met Daniel Loewis en Op het platteland.
4: Geen

0: vrouw of vriendin.
1: Het zal denk ik niet meer staan, een discobolletje in de trekker. Hè?
2: Nee, er is wel ruimte voor.
1: Ja, leuk. Wat hebben we nog meer?
2: Lucas die stuurde een suggestie door van Normaal en de Boer is Troef.
3: De Boer is Troef.
2: Tuurlijk.
3: De Boer is Troef. De ene keer geen gladjes en de andere keer geen stroef.
2: Ja, en Aalderd zit ook wel een beetje in dat gebied, hè? Zit nu echt in het buitengebied.
1: Ja. Ja,
2: waar menig boer woont.
1: Ja, zo is het. Ook heel veel gaven door Alexander Curly. En Guus, kom naar huis. Want ja, hè, hoe zeiden ze dat ook weer? De koeien moeten...
2: De koeien staan op springen.
1: Ja, dat ja.
4: Guus, kom naar huis, want de koeien staan op springen. De varkens met een vreten en het hooi met van het land.
1: Ja, dit hoor je dan inderdaad in de trekker op het moment dat het zo ver is dat ze op springen staan natuurlijk.
2: Ja, ja.
1: En, dan, en als je Guus heet.
2: Ja, zeker. Ja. Dan Betty, die kwam met een suggestie. Ja, je zou er misschien niet direct aan denken. Het is misschien niet direct een trekkernummer. Maar ze legden erbij uit van ja, het zou toch fijn zijn als je wel mooi weer hebt. Nou, het is vandaag wel redelijk bewolkt. Maar het kan af en toe ook een buitje vallen. Het zou wel fijn zijn als die zon ook een beetje doorbreekt. Vooral omdat er geen dak op die trekker zit. Dus daarom zei zij, Xavier Rudd en Follow the Sun.
5: Hallo. Follow the sun, which way the wind blows.
1: Als je dan een voorstelling maakt, hè, dan zit je nu wel direct in een trekker op allemaal van die soort graanvelden te rijden.
2: Oh, ja.
1: Dan weet je, bergen zie je nu. Ja. En dan echt van die wind zo door die graanvelden heen. Ja, heerlijk. Dankjewel voor je suggestie, Betty. We zetten hem op het rad. En Tini, die voor jou ook. John Denver en Thank God I'm a Country.

0: nog eentje? Hebben we nog eentje?
1: Ja, zullen we nog eentje doen? Die komt van Anita. En ja, als je altijd zo ziet rijden, dan, dan kun je er eigenlijk niet langs, hè?
0: Nee.
1: Want, ja, Aldert is nu king of the road.
0: Ja, zo is het. 2 hours of pushing broom buys a 8x12 4-bit room. Nou, zo langzaam maar zeker komen er nog meer suggesties binnen. Fijn, blijf dat doen. 0592 33 11 88. Want ja, we hebben er toch 26 nodig voor op het rad. Dus als Aldert nu een koptelefoon op zou zetten op zijn trekker, wat is muziek die erbij past? Wat zou die moeten horen door zijn koptelefoon? Kom maar door. 0592 33 11 88. Dit is Get Down to...

0: Finfin en A Fraction Too Much Friction. Daarvoor Hey Soul Sister van Train. En van Train naar de Trekker natuurlijk.
1: De slingerplaat.
0: Want die staat de hele week centraal sowieso natuurlijk tijdens de Trekkertocht. En ook nog die weken daarna, hè? Toch?
2: Ja, zeker. Precies. Ja, hoor.
0: Niet voor één weekje.
2: Nee, er zijn meer collega's die op die trekken willen rijden. Ja, niet alleen altijd voorbehouden.
0: Ja, en samen zullen we alles delen. Hè? En dan kunnen we samen spelen, zoiets.
2: Ja.
0: Eerst spelen we dus de slingerplaat. Met dus zowel de trekker op deze aftrapdag even in de picture. Platen die je graag zou willen horen als je op de trekker zit. Dat was het thema. Reacties genoeg gehad natuurlijk, hè?
2: Nou, er is weer heel veel gereageerd. Zowel telefonisch als via de app. Ja, absoluut.
0: Dus het rad zit vol. 26 platen hebben we erop geplakt. Jou de eer, hè?
2: Ik ga een slinger aan geven.
0: Ja, doe maar eens. Even kijken waar we op terechtkomen. Nou, we hebben dus aan elke letter hebben we dus een plaat gekoppeld.
2: Hij blijft staan op de letter N.
0: De N
2: van Nico.
0: Eens even kijken, die had ik in een lijstje ook staan. Dat wordt de suggestie van André, denk ik, hè?
2: Ja, dat is hem. Ja.
0: André, dankjewel voor het doorgeven van deze fijne streekplaat. Want dat is het. Op de N hadden we namelijk genoteerd Jorike Sterken. En deze plaat doorgeven dus André als slingerplaat. Dit is Roxy Trekker.

0: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
2: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
3: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
4: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
6: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gaza-strook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gaza-strook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al enkele jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. De politie heeft in Alkmaar een jongen van 17 opgepakt omdat hij een vuurwapen bij zich droeg. Agenten wilden hem donderdagavond bekeuren omdat hij zonder licht fietste. En toen hij geen identiteitskaart kon tonen, besloten agenten hem te fouilleren. In zijn nektasje werd het vuurwapen gevonden. De jongen komt uit Den Helder, wordt vandaag voorgeleid. En voetballer Ray Vloed gaat spelen in Zuid-Afrika. De oudspeler van clubs als PSV, NAC Breda en Excelsior heeft een contract getekend bij Cape Town City FC, meldt die club. 3 jaar geleden werd Vloed veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. Hij veroorzaakte een ongeluk op de A4, waarbij een kind van 4 om het leven kwam. Vloed had gedronken en reed te hard. 2 maanden geleden kwam hij vrij. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Dit was het NOS Journaal.

eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.

0: muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
1: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
3: Radio Drenthe.
4: Anouk in de middag.
3: Met Jeffrey Verdel.

The Music Takes Me hoorde je op Radio Drenthe van Jimmy James. En ja, I'll go where the music takes me. Nee, I'll go where the tracker takes me. Dat is het thema wat centraal staat vandaag. Aldert die is zo onderweg. Hij is nu bijna, of hij is nu, een Dalerveen. Dat is de ene laatste stop voor zijn eindbestemming. Voor drieën moet hij namelijk aankomen in Dalen. Dus nog genoeg tijd om hem te spotten onderweg. Zometeen eens even kijken hoe het bij hem gaat. In ieder geval een hele stellage al even voorbij zien komen. Nou, hoe dat eruit ziet, dat hoor je zometeen. Naar Cool and the Gang, dit is

0: Celebration.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Ja man, daar gaan we weer. Het is supermooi om lekker door de provincie te crossen. Om het vanaf hier al te bekijken. En Aldert, ik denk, daar waar jij bent is het nog veel en veel mooier. Oh.
3: Ja. Jeffy, ik probeer een winterhoorn te blazen midden in de zomer. Dat is nog een uitdaging op zich. Vooral voor mij natuurlijk. Maar gelukkig ben ik hier drie mensen midden in de halveen. Staan we op de korren. Mannen, stap maar even. Op mannen, zeg ik. Ja. En Ellie. Ellie, want het gaat hier om Guinness, om Albert en om Ellie.
4: Ja.
3: Ja, en die staat hier met winterhoorn te blazen midden in de zomer.
4: Nee, Alpenhoorn.
3: Alpenhoorn. Ja, en wat is het verschil tussen een met winterhoorn en Alpenhoorn?
5: Met winterhoorn is ongeveer 1,20, 1,50.
3: Wat ging om de lengte?
5: Ja, en die worden gewoon gemaakt van een bergboom of wat dan ook. Dat komt niet zo krek qua gluten en hele meekmaak.
3: Ja.
5: Dit is echt volgens een tekening gemaakt. Standaard moord. En dan heb je gewoon een gestemde Alpenhoorns.
3: Oh, dat is zo. Dus ik zou me voorstellen dat ze in Alpen nog wel jaloers bent op deze prachtige Alpenhoorns.
5: Er ben al wel een meisje die zegt, verrek, dat is dan een mooi stukje werk wat je gedaan hebt.
3: Voor mensen die het beeld niet zien, het bent prachtige dingen met zo'n mooie, echt zo'n toeter aan de voorkant. En dan een mooi bochie. En dan met hol, dat loopt helemaal taps toe. En dat is een meter af, nou hoe lang is het? Een meter af veren?
5: Dus ik ben 3,60 meter.
3: Oh, nou kijk, dan haak ik er wel erg goed zat.
5: Dat zijn dan F-hoorns.
3: Ja.
5: En daar heb je vier verschillende lengtes van. 30 centimeter cutter aan één stuk. Die gaan we hier ook zo opzetten.
3: Ja.
5: Dan is het weer een halve toon hoger.
3: Albert, ik ben ooit een keer bij jullie geweest. Waren jullie de langste midwinterhoorn of Alpenhoorn? Was dat toen? Wat was dat?
4: Ja, midwinterhoorn.
3: Dat was toen een midwinterhoorn.
4: Ja, die was 7 meter.
3: 7 meter?
4: Ja. En vriendje, ben je nog een keer geweest in Dal. Toen was het startseizoen van midwinterhoorn.
3: Ja, ja, precies.
4: Toen ben je er ook weer. Ja, ah, nou, dit is gemaakt.
3: Maar jullie maken het allemaal zelf, hè?
4: We maken het allemaal zelf.
3: Wat voor hot is dit?
4: Dus, wat?
3: Esdoorn.
4: Esdoorn.
3: Mat dat van Esdoorn of is dat gewoon makkelijk?
5: Esdoorn, dat is een heel fijne nerf. Keihard.
3: Ja.
5: Wordt gebruikt voor gitaar, voor klankkasten en zo, ja, piano's en nummer op.
3: Ja.
5: Dus daar is er echt geschikt voor.
3: Ja, ja, ja. Ellie, want ik heb je nog helemaal niet gehoord. Ja, behalve dan op de hoorn zelf. Maar je helpt ook maken, het produceren van zo'n hoorn.
6: Ja, ik ben vooral aan het lakken geweest.
3: Oh ja, ja, dat mag ook gebeuren.
6: Het zware werk laat ik mooi aan de man om. Ja, één keer gevreesd, oké.
3: Ja, ja.
6: Maar ja. Maar mooi, hè? Mooie houten mondstukken erop.
3: Ja, fantastisch.
6: Ja, prachtig.
3: Ja, het zijn eigenlijk lange trompetten, zeg maar dan van hout.
6: Ja, nou, zo wat.
3: Maar hoe werkt het dan, jongens? Is het niet echt een boomstam de midden en die holly uit en die plak je weer aan elkaar?
4: Nee, we hebben gewoon twee planken opgehaald.
3: Twee planken?
4: Planken opgehaald. En die ook gewoon malletjes opmaakt. En precies die vorm erin in vriezen binnenin. En dan iemand ronddraaien op een draaibank.
3: Oh, mijn lieve tiet. Wat werk?
4: En werk. En dan iemand glaskuren van binnen.
3: Ja.
4: En die vuursten hebben we iemand ook een plankstuk naar elkaar liemd. En ook weer aan de kant uitvriezen de diameter. En de rest moet iemand schuren.
3: Ja, ja.
4: Iemand schuren van binnen.
3: Dat uur, een dag, maand, een week met zo'n hoog naam toch?
4: Ja, ik denk dat. Hoe lang?
5: Februari begon. Eén woensdagmiddag in de week.
3: Ja, ja, maar het was een hobby blijven, hè?
4: Het was een hobby blijven, ja. En dit is ook een hobby.
3: Ja, maar hoe groot is de groep? Jullie bent nog echt een groep van blazers, toch?
4: Ja, we hebben 5 man wel.
3: Ja, ja.
4: Met 5 man.
3: Je hebt ook 5 hoorns hier staan, dus je hebt nog één hoorn te veel eigenlijk, wat 2 te veel.
4: 2 te veel, maar goed. Ja. Onze technische man Klaas, die is op Sjak.
3: Ja.
4: Dus die is met de kippen weg. En Nina, die moest werken vandaag.
3: Ja.
4: Dus,
3: Ellie, nou heb ik er wel net mee de gluten gekregen, maar voordat er eens een beetje verzoenlijke toon niet komt.
6: Ja.
3: Je kunt er les in krijgen. Hebben jullie er les in gehad?
6: Nou, dat moet nog komen. Wij gaan nog op les. Die dingen zijn natuurlijk net klaar.
3: Ja.
6: Dus wij gaan met elkaar op les. Ja. Dat is natuurlijk prachtig. Ja.
3: Of vroeg een echte Alpinees omdat is hem. Jongens,
6: ja, ik weet niet wie er.
5: Hoor de Baringer.
3: Ja, toch?
4: Hoor de Baringer. Nee, goed. Ik heb al iemand gevonden in Tuggerland. Daar zit iemand die geeft les. Dus die heb ik benaderd en denk dat in augustus begon met wat lessen.
3: Ja.
4: Gewoon eens kijken van hoe gaat het, waar moeten we op letten.
3: Ja, we zijn onderweg naar Dalen en we eindigen bij de familie Scholten. En die dachten daarvan, die kan zo mooi jodelen. En die is er tweeders met worden op het Songfestival.
4: Wie weet, kunnen we samen doen? Een
3: combinatie,
4: ja, of niet?
3: Een Alpenhoorn en jodel.
4: Ja, moet alleen een barg zien vinden in Dalen.
3: En wat vind je?
4: Een barg.
3: Een barg? Ja, maar die kun je maken.
4: Ja, denk ik.
5: Ja, nou. Je hebt de Lorisbark dichtbij, dus.
3: Ja, ja, ja. Maar zeggen, naast gooi je hem naar de vanbeul of zo met elkaar.
4: Ja, door hem. Ja, kan ook.
3: Jongens, kun je ook 3 stemmen spullen op zo'n ding?
4: Nou,
3: ik ben met een 3, Ellie.
6: Dat moet lukken.
3: Dat moet kunnen.
6: Ja, dat moet kunnen.
3: Maar kun je ook melodieën spelen dan of is het alleen maar signaal?
6: Ja, dat kan wel, maar wij gaan nog op les.
3: Ja, is ook
6: dus
3: zo.
6: Je moet wel even rekening houden dat we nog beginners
3: zijn. Ik heb respect voor jullie. Dus als jullie gewoon dat is in dreestemmig hoorn kunt laten klinken, jongen. Wacht even, laat mij er even uit, anders dan kan ik het gewoon geen beneden staan. Want dan is de klank zoveel te mooier van zo'n hoorn. Dat denk ik wel, want het geluid komt natuurlijk uit de kaart. Laat maar eerlijk wezen. Dus jongens, ga je gang. Laat maar even horen. Is dat niet fantastisch? Dames, vind je mooi? Vind je schitterend?
7: Ja, ik vind het wel knap, hè?
6: Ja, echt
7: waar. Om er sowieso al geluid uit te kringen.
3: Ja, is wat, hè? Ja.
7: Bij ons staan ze ook altijd in de winter.
3: Moet je toch horen?
7: Machtig mooi.
3: Is dit mooi of is dit mooi?
7: Dit is mooi.
3: Ja, jullie kwamen hier langs fietsen en ik zei, wat kunnen jullie voort?
8: Ik kom uit Gramsbergen en zij komen uit Hardenberg.
3: Ja, want jullie doen een fietsronde hier?
8: Ja, Pieterpad in 23 rondjes.
3: Hoe werkt dat dan?
8: Ja, gewoon fietsen, hè?
3: Dat moet toch echt van noorden?
7: Dus iedere Pieterpad-route, daar fiets je het eerste deel van. En dan hebben ze er een alternatieve route bij naast te maken. Dus je fiets rondjes.
3: Ja, dat is mooi dat zoiets dan tegenkomt, hè?
7: Ja, prachtig.
3: Nou, is dat niet schitterend of is dat schitterend? Nou, Jeffrey, ik laat je graag in met de fantastische klanken van deze alpinisten. Laat ik ze zomaar in nu met deze mooie hoorns. En daar horen we ongetwijfeld vast en zeker nog wat meer over.
0: Ja, mooi. Ah, ik dacht, ik pak nog even een stukje mee. Lekker zeg. En blijkbaar die Alboys, dat kan ook gewoon in de zomer. Dat is toch wel weer heel erg makkelijk.
3: Ja,
0: ja toch? Ja. Ja. Ja, lekker man.
3: Geen enkel punt.
0: Ben benieuwd wat ze dan volgend jaar gaan maken. Dit mooie groepje van vijf. Dankjewel, al daar, Aldert. En snel door richting Dalen, de eindbestemming voor vandaag natuurlijk. Het is Radio Drenthe waar je naar luistert. Met Hans de Boy nu en Annabel.

dus zo'n liedje waar veel mensen herinnering aan hebben. Tom Jones, Sex Bomb. Daarvoor ook nog Hans de Boy en Annabel op Radio Drenthe. Zometeen laatste nieuws. En we zijn natuurlijk weer onderweg met de trekker. Alhoewel, al die staat zijn tijd weer te verlullen, zie ik al. Maar we horen hem straks echt wel weer. Eerst Sam Fender, Olivia Dean en Ray Me In.

0: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Had Coevorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
4: Gerrit is weer aangeschoven, want het is precies 2:30, dus tijd voor het nieuws. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Op de N381 bij Hogesmilde is een ernstig ongeluk gebeurd met meerdere vrachtwagens en een auto. De weg is in beide richtingen afgesloten. Meerdere mensen zijn door ambulancepersoneel behandeld. Over het aantal gewonden en de ernst van de verwondingen is nog niks bekend. Tijdens graafwerkzaamheden van drinkwaterleverancier WMD op Erica is een gasleiding losgetrokken. Daarom zijn twee straten volledig afgezet. Door harde wind is het gas over een groot deel van de Kalfstraat en de aansluitende De Wildestraat verspreid. De gaslucht is in de wijde omgeving te ruiken. Bewoners wordt gevraagd om binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten. Enexis is ter plaatse om het lek te dichten. En de brandweer in Drenthe bereidt zich voor op natuurbranden die moeilijker te bestrijden zijn en ook te beheersen. Want door langere periodes van droogte en hitte neemt het risico toe. De brandweer past het landschap aan door brandbare vegetatie zoals naaldbomen te vervangen door minder brandbare planten zoals loofbomen en varens. De brandweer werkt met verschillende niveaus om het risico op natuurbranden in kaart te brengen. In Drenthe geldt momenteel fase 2. En als het hoogste niveau, de kans op natuurbranden, is dan groot. Tot zover. Meer nieuws lees je op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
4: Dankjewel, Ger. Ja, we kunnen de hele dag naar buiten kijken via de mooie beelden van onze trekker. Maar hoe is het eigenlijk echt buiten qua weer, Hans?
6: Het is deze middag zo goed als droog, maar wel blijft de bewolking dominant. De zon heeft slechts af en toe wat ruimte. Intussen waait er een vlagerige westenwindkracht 4 tot 5 en het is zacht met maximaal een graad of 23. Vanavond verandert er aan het weerbeeld amper wat, alleen de wind die neemt wat af.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!

0: De McCoys en Hang On sloepen hier op Radio Drenthe. We gaan weer.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Even flink wat meters weer afgelegd vanaf Dalerveen en aangekomen in Dalen. En Aldert, wat heb je nou? Heb je dit nou net opgescharreld op een of andere rommelmarkt of zo? Of had je deze al die tijd al stiekem achter in de trekker liggen?
3: Die Schulbak?
0: Ja.
3: Ja, die Schulbak, die hebben we stiekem stil in de studio. Dat is de Hemel Schulbak, zeg maar. Die wordt zwinters bij Hemeltiet gebruikt op de alle zaterdagmorgens. Maar die houden gewoon even stiekem, want die vliegt soms toch meer die waardeloos te kijken. Die nemen wij met op trekkertocht. Maar dan kunnen wij misschien wat mooie spelletjes met spullen, met mensen die er aardigheden hebben, om even vlot in te schulden. Het idee is dat je dan met 10 brikken, want die houden hier, we hebben hier 10 brikken op bij die Schulbak, dat dan op het moment dat je dat lukt, in elk vak minstens 1 brik te krijgen met deze 10 brikken. Ja, kijk, dan geven wij die prachtige RTV Drenthe Sleutelanger weg. Ik heb hem vanmorgen al in Muutgebied laten zien, maar ik wil hem nog wel in laten zien. Er zit nog in zo'n plastic putty. Mooi even voor de hygiëne en zo. Maar kijk, die geven wij voort aan mensen die, als het lukt, toch maar even die brikken erin te krijgen. En ik heb hier 2 Jan bij me staan in het centrum van Dalen. Want daar woon ik intussen aanbeland. Bij wat winkels en bij de makelaar, bij de bakkerij zie ik, et cetera. Dit is de ene Jan. Dag Jan.
4: Mooi.
3: Ben je Daler?
4: Ik ben Daler.
3: Ras Daler, geboren in Dalen?
4: Nee, geboren niet.
3: Niet?
4: Nee.
3: Wat kom je voort dan?
4: Grun.
3: Uit Grun?
4: Ja.
3: Kun je niks aan doen?
4: Nee.
3: Nee, maar goed, nee. Het is goed afgelopen met je.
4: Ja, zeker. Ja, ja, 3 weken in de bergzee liggen en ja, toen ben ik naar Dalen gekomen.
3: Oh, oké, toen al. Ja, ja, ja, precies.
4: Ja.
3: En nooit weer voortgaan?
4: Ja, ik ben ook weer voortgaan naar Koevenaren, maar ben we ook weer teruggekomen.
3: Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, dat bevalt je goed hier in Dalen.
4: Meer als.
3: Ja, en ja. Doe je nog wel een dagelijks leven, maar van ben je al met pensioen?
4: Ik ben afgekeurd.
3: Afgekeurd? Ja, ja, ja. En wat vul je dag met?
4: Ik vul nu 3 dagen bij de bakker. Bakkerij Seng. Riegelijk stoeten.
3: Oké. Okay. Ja. Ja, maar dat gebeurt dus.
4: Maar dat gebeurt, ja.
3: Ja, als mensen geen stoeten nu is, dat
4: nee,
3: is ook
4: nee, daarom maar.
3: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, maar goed. En toen kwamen we hier langs. En toen, wanneer onze cameraman, je kent de cameraman
4: Mark,
3: ken ik,
4: haar.
3: Ken ik. Nou, ja. Dat is ook hartstikke mooi. Maar die wilden eigenlijk liever helemaal niet op televisie. Dat is dan mislukt.
4: Ja, dat is zeker mislukt.
3: Maar
4: ja,
3: toen, maar je kunt niet alles hebben.
4: Ah, nee, ik kan niet al die 6 gooien.
3: Dat was nog een Jan. En die kennen elkaar ook, dag Jan.
5: Ja, goeiedag.
3: Ben je ook een Dalder?
5: Ja, echt een Dalder.
3: Ja,
5: ja, geboren en getogen.
3: Oké. Okay. Ja. En ook nooit weer voor het West?
5: Ik ben 8 jaar weg geweest, 3 jaar in Wisp bij Wilp Bekaan.
3: Ja.
5: En toen 5 jaar in Zweel.
3: Ja.
5: En toen weer hier naar Dalen.
3: Ja. Dalen reupt toch een klein beetje?
5: Ja, zeker. Ja, zeker.
3: Ja, ja. Ja. Ja, ik snap dat ook wel een klein beetje. Ja. Mooi dorp, hè, Dalen. Ja. Mooi plek.
5: En we wonen toch nou in die nieuwe appartement.
3: Oh, wel jij, jong.
5: Ja.
3: Doe maar even.
5: Ja.
3: Het mag wat kosten.
5: Ja, mag zeker wat kosten. Ja.
3: Ja, ja, ja, ja.
5: Een ander hoeft verkopen dan een wat, ja.
3: Ja, precies. Ja, ja, ja, ja. Ja, ben je boer geweest of zo in het leven? Want het is echt toch wel eens, dat is arm leven en riekstarm.
5: Ja, troefboer.
3: Ja, ja, ja, ja.
5: Nee, ik was vertegenwoordiger.
3: Ah ja. Ja.
5: Ja.
3: Hé, hey, wat is Schult?
5: Nou, doe ik dat heb wel eens een keer geprobeerd.
3: Ja.
5: Maar ik zal het proberen. Ik neem het op tegen Jan.
3: Ja, ja, nou, 2 Jan. Maar goed, het is gewoon heel simpel. 10 brengen heeft ter beschikking. En niet meer. Het is niet zuinig, hè, Tine?
5: Ja, ja, ja.
3: Maar het kan.
5: Geprobeerd.
3: Het kan. In elk vakje 1.
5: Goed.
3: Doe eens. Laat eens kijken. Laat eens kijken. Nou, eerst begint 1, Jan. En die giel fanatiek van Tine groepte de 3. Je mag meer. Ja, hij is wat stroever, denk ik. Die krijg je weer, hoor. Die vind ik, want dat, ja, oor nog giel hard genoeg. Kijk, ja, dat is al 3 keer ting. Die gat is groter dan die blokjes. Die kijk, daar bent al 2 in 1 vakje. Dat is niet het goede. Ja, die 2 die kan erin. Nou, dan is er weer voort. Oeh, ik weet niet. Dan 3 breken over. Dat gaat hem niet worden op deze manier. Nee, nee, nee, nee. Dat is nou al een gemiste. Nee, nee. Nee, er zitten 2 breekjes in de dreien en dat is dan ook alles. Ja, ben je sneu. Maar goed, ik zal even kijken of we straks nog een troostprijsje voor je hebben. Maar eerst een andere Jan, maar eens even kijken wat die ervan maken kan. Nou, hetzelfde verhaal, Jan. Ga je gang. Laat me eens even kijken. Oh, hier, beheerst als hij is. Maar toch alweer tegen die schotjes aan. Ja, die 2 zit erin. Ja, 2 en oeh, nog een paar breken over. Ja, die ene kan erin. Dus we zien of dat lukken wil. Ja, dat is ook gelukt. Oh, nou, je bent al op helft. Hier, ja. Die veren kan erin. Oh, je bent op net mis. Oh, ja, net een brik te min. Dat zal ook weer eens niet, hè?
4: Ja, jammer. Jammer.
3: Wie wat doet?
4: Voor de.
3: Jongen, dat is gemeenschap kerk. Toe.
4: Nee.
3: Voor dit keer dan. Omdat jullie
5: weten. Geweldig,
3: ja,
5: alles.
3: Ja, super, maar. Dat moet je niet verder vertellen.
5: Nee, doen we niet.
3: Dit is niet voor de verliezers normaal gesproken.
5: Nee, goed.
3: Ja, maar naast krijg ik er weer praat van, weet je.
5: Ja, ja.
3: Maar goed, er even verder gemeenschap.
5: Nee.
3: Geweldig, bedankt. Je doet er wat leuks mee, doe maar aan de sleutels.
4: Ja, zeg ik doen. Ja.
3: En pronk er ook met, hè, met die, ja, prachtige sleutels.
4: Zo doen, ja.
3: Ja, vandaag zal het niet meer lukken, Jeffrey, om nog meer mensen te laten shoot. Maar goed, we zijn nog maar net begonnen met de trekker, toch? Die duurt nog 3 weken. Dus, oh, joh. En morgen gaan wij van Dalton, we gaan weer in. Via Nieuwlanden komen wij uiteindelijk uit in... In Zuidwolde, hè? Dat is dan best naar die trappen. Maar goed, dat geeft niet. Zoek de route, val ik hem op onze website. Dat stiet er wel op. Exacte route is al die beetje lastig aan te geven. Maar soms een week een klein beetje af, als er wat moois te zien is. Maar ga in ieder geval die route bij langs. En zoek hem eens op. En misschien mag ik wel even shooten. En dan krijg je misschien ook wel zo'n prachtige sleutelhanger.
0: Oh, dat zou even mooi zijn, hè? Een spoorboekje inderdaad.
3: Toch?
0: Voor morgen alweer, ja, zeker. Dan heb je mooi gedaan. We gaan inderdaad, Gerrit, zeg ik dat goed? Gaan we niet beginnen in Dalen? Naar Nieuwlanden, hè?
6: Ja, dan beginnen we in Dalen.
0: Ja, we beginnen morgen gewoon in Dalen. Ja. Ja. En dan gaan we lekker naar Nieuwlanden toe. Nou, mooi, Aldert. Jij gaat zelf weer, je bent helemaal erin nu qua sturen en zo op de trekker. Dus dat ga je gewoon...
3: Ja, die trekker wordt ons niet boos. Als die trekker maar gewoon blijft doen wat het doen moet, dan giet dat goed. En ik natuurlijk ook, hè? Dat is ook wel een vereiste.
0: Ja. Ja, nee, dat is inderdaad wel handig. Nou goed, altijd parkeren mooi zou ik zeggen. En dan morgen kun je hem weer oppakken tijdens de trektocht die inderdaad verder gaat van Dalen naar Nieuwlanden. En als je dan denkt van, hé, dat is redelijk bij mij in de buurt. Nou, zeker als je in Wachtum, Zwinderen, Geesbrug, Langerak en Nieuwlanden dus woont. Langs die 17 kilometer gaan we morgen rijden met de trekker. Dus ik zou zeggen, ga weer achter het raam staan en kom naar buiten als altijd voor je huis langs rijdt. Om even aan te moedigen. En geef nooit op, hè.

Danny Vera en All Behind. Daarvoor ook nog Dennis Hendrickson. Geef nooit op. Ja, de trekkertocht die zit er voor vandaag dus op. Morgen gaan we rond 9:45 gaan we starten weer in Dalen. Dat was net ook een vraag die binnenkwam. Dus bedankt voor het stellen van die vraag. Dat was ik even inderdaad vergeten te vermelden. 9:45, dan starten we met onze tocht weer in Dalen. Die ons dus gaat brengen naar Nieuwlanden via Wachtum, Zwinderen, Geesbrug, Langerak en Nieuwlanden dus. En als jij denkt van, hey, ik heb een superleuke tip voor altijd om bij langs te gaan, of misschien is dat wel bij jezelf, geef het dan vooral even door. 0592 33 11 88. Dan schrijf hem op. En wellicht kunnen we dan morgen even een gaatje prikken om even langs te komen. Leuk is dat. Zometeen, want de trekker toch zit er wel misschien wel op. Maar we hebben hier op Radio Drenthe zeker nog heel veel fijne muziek voor je. Met zometeen fijne plaatjes uit de jaren 60 en 70. Ik zie de voortop staan met It's the Same Old Song. Altijd goed. En Victor, die gaat je zometeen vertellen wat er nog meer aankomt. Je hoort hem na drieën en na John Farnham. Dit is You're the Voice.

0: Hoe vormde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
5: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gazastrook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gazastrook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. Koning Willem-Alexander gaat volgend jaar voor Koningsdag met zijn familie naar Lelystad. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft dat bekendgemaakt. In 2027 wordt Lelystad net zo oud als de koning, 60 jaar. Burgemeester Mieke Baltus en commissaris van de koning Arjen Gerritsen zeggen dat ze het heel bijzonder vinden dat de koning het jubileum tegelijk met zijn verjaardag komt vieren. De gemeente Lelystad wil de komende tijd met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen overleggen over het programma voor Koningsdag. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. Het kabinet trekt 420 miljoen euro extra uit om de bouw van seniorenwoningen te stimuleren. Het geld komt bovenop de 120 miljoen die al was vrijgemaakt. Er is steeds meer behoefte aan woningen voor ouderen die

0: zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
1: Ik koos wat mij raakte.
0: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
3: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Nu volgt een programma in het kader van de zendtijd voor kakkers.
7: Radio Drenthe.
8: Studio Steenbergen.
7: Met Victor.

0: altijd weer datzelfde oude liedje. En dat sinds 1966. De Four Tops en It's the Same Old Song.
1: Studio Steenbergen.
0: Zo, goedemiddag Drenthe. Welkom bij het middagprogramma van uw eigen regionale radiozender. Het wordt weer een prachtige aflevering van het dagelijkse Radio Feuilleton. Al zeg ik het zelf.

Victor en ik mag jullie tot mijn grote blijdschap tot 6 uur door de middag heen loodsen. Een selectie aan zorgvuldig gekozen wetenswaardigheden ga ik over jullie uitstorten. We houden je uiteraard op de hoogte van het Drentse nieuws. Verder word je als luisteraar gespijzigd met bijzondere radiospellen. En openen we straks het weerhuisje. En als het goed is, komt Hans Nienhuis van daaruit tot ons. En dit alles omlijst door nutteloze feiten, randstedelijke humor en uiteraard louter kwaliteitsmuziek. Belastinggeld, nog moeite zijn gespaard. En tot onze kwalitatief hoogstaande muzikale werken behoren hedenmiddag onder andere de nu volgende

Kortom, dit uur staat gans in het teken van de jaren 60 en 70. De jukebox staat klaar, de dansmariekes zijn geïnstrueerd en de platenspeler brengt ons nu reeds Sister Sledge. En dat nummer, dat gaat over iemand die motorisch gezien er een stuk beter voor staat dan ondergetekende.

0: Uit de tijd dat ze gewoon nog een echt orkestenstudio insleept en niet de muziek uit een doosje kwam. Wat was dat mooi. Echte muziek op de radio. The Love Affair and A Day Without Love.
1: Op deze dag in...
0: Ja, op 1961 op deze dag in Liverpool in Engeland... verschijnt dan het eerste nummer van Mercy Beat. Een blad met al het nieuws over alle beatgroepen die in en rond de stad actief zijn. Door het succes van de Beatles groeit Mercy Beat uit tot een populair blad. De Beatles leveren er geregeld bijdrage aan. John Lennon publiceert er af en toe poëzieën... en Paul McCartney levert geregeld reisverslagen van de Beatles aan. Op deze dag in 1964 gaat in de Pavilion Cinema in Londen... de eerste bioscoopfilm van de Beatles in première. Ja, daar, gaat die, daar hoort ook een fragment bij. Luister maar eens eventjes.
2: There are four guys named John, Paul, George and Ringo.
3: Are you a mod or a rocker?
4: No, I'm a mocker.
2: And they've just decided, for the first time, they're going to break all the rules. Miramax Films is proud to present The Beatles as you've never seen them before.
5: Ringo. Yeah, that's what they all say these days. You know
2: you a should. Hard Day's Night.
0: A Hard Day's Night, zo heette die film. Ja, dat bandje dat kon nog best wel eens wat worden, werd toen gedacht. Op deze dag in 1967 neemt Jackie Wilson dit liedje op.
6: You know your life, keep on lifting higher, higher and higher.
0: Your love keeps lifting me higher and higher. Het is een eigen compositie van Jackie Wilson... en het wordt in Amerika een grote hit met de nummer 6 notering. In ons land komt de single pas 2 jaar later uit... en schopt het hier niet verder dan de tipparade. In 1987 komt de plaat nog een keer uit... en ook dan blijft hij in de tipparade steken. En dan dit liedje van de Hap Stars... dat op deze dag in 1968 op 35 binnenkomt... in de Nederlandse top 40. She's

Ja, Sunny Girl, een maand later staat het liedje op nummer 4. De Hepstars zijn in 1963 opgericht door Leonard Hägglund en Christopher Peterson, die elkaar kennen uit hun diensttijd bij de Zweedse luchtmacht. Met name in thuisland Zweden hebben ze veel succes. Het liedje Sunny Girl is geschreven door de toetsenist van de band, ene Benny Andersson. De naam komt me bekend voor. Ja, natuurlijk, later komen die nog tegen bij ABBA. En dan naar deze heerlijke smartlap van het gezelschap De Martino's.

0: opzij.
1: Ja, moest dat nou? Bereikt op deze dag in 1968 de 16e plaats in de Nederlandse top 40. Eigenlijk is het hele project een uit de hand gelopen grap van de groep After Tea uit Delft. Tijdens plaatopname komt hun toetsenist Hans van Eyck en de zanger-gitarist Polle Eduard komen op het idee om een liedje in de stijl van de succesvolle Limburgse groep De Heikrekels te maken. Dat wordt uiteindelijk dus een moest dat nou? En ja, dat moest blijkbaar, want het werd nog een succes ook. Nou, een heel, heel klein succesje in Amerika voor de Nederlandse George Baker Selection. Dit liedje bereikt nummer 93 in de Billboard Hot 100. Dear Anne is de opvolger van hun Amerikaanse top 20 notering Little Green Bag. Dear Anne doet het een stuk minder goed helaas. Na 2 weken kukelt het liedje alweer uit de lijst. En op deze dag in 1971 overlijdt Louis Satchmo Armstrong op 70-jarige leeftijd aan een leveraandoening. Op zijn begrafenis wordt zijn eigen When the Saints Go Marching In gespeeld.

zijn versie is in 1939 een grote hit. Louis Armstrong is een van de weinige zwarte artiesten die in de jaren 30, 40 en 50 worden geaccepteerd door de blanke bevolking van de Verenigde Staten. In 1990 wordt Louis Armstrong postuum geïntroduceerd in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Hall of Fame, niet de Hall of Fame natuurlijk. Nou, in Engeland verdwijnt op deze dag ergens in de jaren 1980, volgens mij, eind jaren 70. Ik ben het even kwijt, de computer wil het ook niet zeggen, maar de allereerste single van Queen. Heerlijk langharige werkschuwtuig waren ze toen. We gaan nog even opzoeken welk jaar dat was. Keep Yourself Alive, geschreven door de gitarist Brian May. Het wordt op dat moment geen hit, maar door de jaren heen groeit het liedje toch uit tot een echte Queen-klassieker. Ja, we gaan naar de top 40. Van 6 juli 1975. Daarin vinden wij straks nog te horen op deze zender 10cc, I'm Not In Love. En natuurlijk ook een stukje ABBA naar de mensen toe. We hadden het net nog over ze. SOS komt eraan. Maar eerst Lulu uit het platenarchief afgestoft. Take Your Mama for

Schitterende compositie. 10cc, I'm Not In Love. Daarvoor hoorde je Lulu en Take Mama For A Ride. En weer daarvoor maakte ik er een beetje een potje van. Waarvoor mijn welgemeende excuses. Ik heb het nog even teruggezocht. Keep Yourself Alive, de debuutsingle van Queen, kwam uit natuurlijk op 6 juli. En wel in het jaar 1973. Nou, heb je het opgeschreven? Dat is mooi. We gaan langzaam richting het regionieuws van 3:30. Tot die tijd, zoals beloofd, een stukje ABBA naar de mensen toe.

0: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zetwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
1: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
4: Het is 3:03, tijd voor het nieuws uit Drenthe. Goedemiddag, de weg Emmen-Drachten, de N381, is bij Hogersmilde in beide richtingen dicht na een ernstig ongeluk vanmiddag. Daarbij waren meerdere vrachtwagens en een auto betrokken. Over gewonden is op dit moment niets bekend. De brandweer in Drenthe is voorbereid op natuurbranden die moeilijker te bestrijden zijn door langere periodes van droogte en hitte. Lees in onze app en op de website tips over hoe je jezelf in veiligheid kunt brengen als je te maken krijgt met zo'n natuurbrand. En afgesloten straten en stankoverlast op Erica na een kapotgetrokken gasleiding bij graafwerkzaamheden. Dat en meer nieuws op onze website rtvdrenthe.nl en dus in de app. En dan het weer, dat krijg je van Hans Nienhuis.
5: Het is deze middag zo goed als droog, maar wel blijft de bewolking dominant. De zon heeft slechts af en toe wat ruimte. Intussen waait er een vlagerige westenwind, kracht 4 tot 5... en het is zacht met maximaal een graad of 23. Vanavond verandert er aan het weerbeeld amper wat. Alleen de wind, die neemt wat af.
4: Hans, dankjewel. Zometeen geef ik weer een trap tegen de jukebox en er rollen er weer leuke plaatjes uit de jaren 60 en 70.
6: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
7: Iedereen begrijpt elkaar.
8: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
9: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
10: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
11: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
10: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
11: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
12: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Studio Steenbergen.

0: 25 tot en met 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Volgende week maak je kans op tickets

0: Dit nummer is handig als je wilt testen of je speakers goed zijn aangesloten. Want op de linkerbox, als het goed is, komt de muziek, de orkestrale sectie. En op je rechterbox de zang van Sonny & Cher en Little Man. Heerlijk, nog lekker ouderwets in mono. En over lekker ouderwets gesproken.
1: De Drentse Doezend.
2: Geur en deur Drenthe.
3: Het beste van de Drentse Doezend.
0: Daar staan ook heerlijk wat oude nummers in. Bijvoorbeeld een nummer waar we het zo meteen over gaan hebben. Maar niet voordat ik je verteld heb dat elke zaterdag deze zomermaanden, juli en augustus, tussen 12 en 2, je kunt luisteren naar Jeffrey Verdel, ken je misschien wel, bekende DJ. Die presenteert dan het beste uit 5 jaar Drentse Doezend hier op de radio. Dus elke zaterdag tussen 12 en 2. Ja, terug naar dat nummer. Dit stond in 2021 op nummer 494. In 22 stond hij er niet in. In 23 op 806, dus flink gedaald. En weer een stukje omhoog in 2024 op 764. En vorig jaar op een all-time low 825. Het komt van hun debuutalbum uit 1972. Ik heb het over de Eagles. Hier zijn ze met Peaceful Easy Feeling.

0: onvervalste country klanken hier op Radio Drenthe. En TV Drenthe trouwens, voor de mensen die aan het genieten zijn live van mij en mijn drie onderkinderen. Leuk dat je kijkt en luistert. Zet het paard maar in de gang en doet zadel eraf. Want het is weer klaar met de Eagles en Peaceful Easy Feeling. Zeg, nu je toch daar bij die tv zit of bij die radio, kan je me even een muntje geven? Ja, top, dankjewel.
1: Studio Steenbergen.
2: De Jukebox.
0: Ja, want op 6 juli, vandaag dus in 1957, maakte de 16-jarige John voor het eerst kennis met de 15-jarige Paul. Dan weet je natuurlijk over wie ik het heb, hè? John Lennon en Paul McCartney. Lennon trad toen met zijn bandje op tijdens een feest in Liverpool. En wat weet Paul McCartney daar nog van? Hij zegt het volgende: ik dacht, hij ziet er goed uit, hij zingt goed en hij lijkt me een geweldige liedzanger. Hij had zijn bril niet op en hij zag er ook nog eens vriendelijk uit. Nou, en de rest is geschiedenis. En als ik nou ergens mijn hoed voor afneem, dan is het voor de Beatles. Dus, heel leuk en aardig, maar even kappen met die jukebox. Want dit, dames en heren, is cultureel erfgoed. Daar praat je niet doorheen. Je gaat ze niet alleen allebei horen, maar ook helemaal. De Beatles uiteraard. Zometeen, Hey Jude, eerst Yesterday.

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
3: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
3: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
6: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Oekraïne heeft twee schepen van de Russische schaduwvloot aangevallen in de zee van Azov, bij de door Rusland geannexeerde Krim. Het leger zegt verder dat de Oekraïnse drones een oliedepot, een radarsysteem en twee Russische luchtafweersystemen hebben geraakt. Ook werd in Omsk, zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens, een olieraffinaderij bestookt. De afgelopen nacht voerden Rusland en Oekraïne

0: bleek daarvoor niet geschikt. Vanochtend zei oud-programmadirecteur Van Delden van het RIVM al tegen de commissie dat Nederland een paar weken eerder had kunnen beginnen met vaccineren als er wel een plan B was geweest. De koninklijke familie gaat volgend jaar met Koningsdag naar Lelystad. In 2027 viert de stad het 60-jarig bestaan. Koning Willem-Alexander wordt volgend jaar ook 60 jaar oud. De gemeente Lelystad overlegt de komende tijd nog met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen over het programma voor Koningsdag. Wereldvoetbalbond FIFA lijkt niet van plan het omstreden besluit over de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Volgens de Belgische bond heeft de FIFA een verzoek om meer informatie meteen afgewezen. Balogun kreeg in de WK-wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina een rode kaart. Volgens de regels zou hij daarom vannacht tegen België niet mogen spelen. Het weer, veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. En er staat een stevige westenwind. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
5: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Radio Drenthe.
10: Studio Steenbergen.
9: Met Victor Postuma.

0: Hey, mag ik heel even een bekentenis bij je doen? Ik moet dit even kwijt in die bad, maar vroeger dacht ik dus altijd dat dit een nummer was van de Dolly Dots. Vraag me niet waarom, maar dat dacht ik altijd. Dat is dus niet zo. Het is van de Miami Sound Machine. Dit nummer was ergens achter op mijn harde schijf verdwenen. Nou komt het ineens weer tevoren. Maar misschien snap je de verwarring. Dat is wel een beetje in dezelfde stijl. Het gaat natuurlijk over mij. Wie anders? Bad Boy.
1: Studio Steenbergen.
0: Nou, ik ben niet de enige bad boy hoor, want de burgemeester van Gilsen en Rijen die kan er ook wat van. Die heeft namelijk flinke klappen uitgedeeld. Niet omdat hij ruzie had, maar omdat hij meedeed aan zijn eerste bokswedstrijd. Sinds 2020 is hij de burgemeester van de gemeente Gilsen en Rijen, Noord-Brabant. En naast zijn werk doet hij dus graag aan boksen. De burgemeester trainde maandenlang voor de knokpartij. En tijdens 3 rondes werden over en weer stoten uitgedeeld. De partij eindigde overigens in een gelijkspel. Ander nieuws, de Australische premier Albanese heeft zijn excuses aangeboden voor een opmerking in een podcast. Daarin zei hij dat hij zangeres Kylie Minogue zou, tussen aanhalingstekens, doen. In de podcast werd hem gevraagd wie hij zou trouwen, daten of doen. En hierbij mocht de premier kiezen uit 3 namen, onder wie dus Kylie Minogue.
2: Shag, marry, date. Kylie Minogue, Nicole Kidman of Rhonda Birchmore?
3: I've just got married, I'm only 6 months in.
2: But if it goes tits up, let's just pretend.
3: Oh, Kylie, clearly.
2: You'd marry Kylie. And Shagger. And Data.
3: All of the above.
2: All right, it's a triple.
3: She's terrific.
0: Oei, ja, dat is natuurlijk niet helemaal premierwaardig. Albanese ging dus voor Kylie Minogue. Hij kreeg veel kritiek, onder meer van parlementariërs. En die noemen de opmerking respectloos, gênant en inderdaad premier onwaardig. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind wel dat de beste man de goede smaak heeft. Als we nou toch even teruggaan in de tijd toen ik als klein jongetje elke woensdag naar de sigarenzaak rende om de hitkrant te kopen. Nou, dan weet je wel hoe lang dat geleden is. Dan deed ik dat stiekem vooral om de poster van Kylie Minogue. Het enige jammere was dat ik altijd Jason Donovan eraf moest knippen. Maar ja, kan niet altijd meezitten. Tijd voor een beetje echte humor. Ronald Goedemond, die kan je vertellen dat je natuurlijk ook kunt proberen om volledig seksloos door het leven te gaan.
4: Katie, seksloos is dat. Die seksloze stelletjes. Je ziet ze wel eens, hè? Ze fietsen veel. Je ziet ze wel eens fietsen in de weilanden. Toch hebben ze dezelfde zeiljas aan en zij heeft zo'n praktisch kapsel. Is dat fris kort van achter of niet? Verdomme, wat is het fris? Fris! Fucking fris kort van achter. Met zo'n kleurspoeling uit de hel. Nazi-rood, of hoe heet die kleuren? Ja, die vrouw is net een man. En die man, die is net overleden. Sorry. Die man is er niet meer, hè? Die man is overleden. En dat klopt ook, want mannen overlijden na de seks. Dat is zo. Mannen, vrouwen, die krijgen energie van seks. Daarom leven ze ook langer. Maar mannen, die overlijden na de seks. Ik in ieder geval wel. Ik overlijd altijd na de seks. En dat is zo. Ik bedoel, het is 1 keer in de 600 jaar dat mijn vriendin en ik hebben gevreden, dat we alle 2 klaarkomen. Dan staat mijn vriendin te springen op het bed. Zegt ze, Ronald, we kunnen 2 dingen doen. We kunnen croissantjes kopen of we kunnen meedoen met de Olympische Spelen. Wat denk jij? Wat denk ik? Ik denk piep, dat denk ik.
0: Ik krijg er wel waarde aan overigens om officieel op te merken hierbij op de radio en de televisie dat ik het fragment niet heb uitgekozen. Maar ik vind het stiekem wel heel grappig. En we blijven een beetje in de thematiek. Een beetje gekkigheid. Ja, het is maandagmiddag. We moeten de chagrijnige maandagochtend nog even verwerken. En hoe kun je dat beter doen dan met, om in de thematiek te blijven, Rutger van Barneveld. En hij zingt over zwoele zomernachten.

Ja, terwijl jullie thuis stiekem zaten te genieten van schitterende beelden uit moderne plaatsen als Emmen en Hogeveen, stond ik hier als een soort halve tamme te klappen. Ja, kan er niks aan doen, maar zodra Pharrell Williams voorbij komt, heel eerlijk, ik heb hem al 1000 keer gehoord, maar bij de 1001ste keer ga ik toch weer lekker zo staan te klappen, omdat je er zo, happy van wordt, zal ik maar zeggen. Goed, we lopen alweer richting 4:30. Zometeen tijd voor het nieuws uit Drenthe. Ik ga je even bijpraten over wat zich allemaal afspeelt in deze schitterende provincie. En tot die tijd, even je ogen dicht doen. Ruik even de geur van pizza, van pasta. Zie die Lambrusco-flessen aan het plafond hangen. Die aardige ober met die snor. En hoor deze muziek. Umberto.

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Het is 16:30, tijd voor het nieuws uit Drenthe. Goedemiddag, de weg Emmen-Drachten, de N381, is bij Hogesmilde tot vanavond 8 uur in beide richtingen dicht. Volgens de provincie kost het veel tijd om de vrachtwagens te bergen die betrokken waren bij een ongeluk daar. Vanmiddag rond 14:30 waren er 5 vrachtwagens en een personenauto bij een ongeluk betrokken. Een 60-jarige man raakte gewond en moest naar een ziekenhuis. Ook een van de vrachtwagenchauffeurs raakte gewond. De brandweer in Drenthe is voorbereid op natuurbranden die moeilijker te bestrijden zijn door langere periodes van droogte en hitte. In onze app en op de website lees je tips over hoe je jezelf in veiligheid kunt brengen als jij te maken krijgt met zo'n natuurbrand. En afgesloten straten en stankoverlast op Erica, dat komt door een kapotgetrokken gasleiding bij graafwerkzaamheden. Dit alles en veel meer vind je op onze website rtvdrenthe.nl en op de app. Dan is het tijd voor het weer, dat krijg je van Hans Nienhuis.
2: Het is deze middag zo goed als droog, maar wel blijft de bewolking dominant. De zon heeft slechts af en toe wat ruimte. Intussen waait er een vlagerige westenwind, kracht 4 tot 5... en het is zacht met maximaal een graad of 23. Vanavond verandert er aan het weerbeeld amper wat, alleen de wind die neemt wat af.
1: Dankjewel Hans, ja, waren we net in het nieuws al op Erica. Zometeen komt hij voorbij hoor, Daniel Lohuus. Net als Huey Lewis en de News en Blondie.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
5: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
6: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers aan Tafel.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl. Vers
7: aan Tafel.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
10: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in 1 klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
11: Studio Steenbergen.

0: Hoe-ahoe, wahoe. Prachtig zo'n achtergrondkoortje, maar wel iets wat de rest van de dag in je hoofd blijft hangen. Huey Lewis and the News and Stuck With You. 5:10 is het. Leuk dat je kijkt of luistert, of misschien wel allebei, naar Radio en TV Drenthe. Nog tot 6:00 ben ik bij je en ik moet even heel eerlijk tegen je zijn. Dit is het moment waar ik toch wel een beetje samengeknepen billen van krijg. Je weet misschien, als je luistert vaker naar Radio Drenthe of kijkt. Ik ben hier niet heel vaak. Ik word ongeveer 2 keer per jaar word ik gedoogd. Vind ik echt superleuk. Maar elke keer als ik hier kom, is er natuurlijk weer iets anders. Nu is er weer een nieuw spelletje. Dat vind ik altijd heel ingewikkeld. Want ja, ik ben een DJ, hè, DJ, domme jongen. Dus moet ik even goed aan wennen. En ze hebben ook iets met de telefoon veranderd. Ik zal je technische details besparen. Maar ik hoop dat het allemaal goed komt. Want we gaan namelijk een leuk spel doen hier op Radio Drenthe. En dat spel dat heet Remember the Music. Daar heb ik een doosje voor, want het is best wel ingewikkeld. Nog moment.
1: Zo, even kijken hoor.
0: Ik namelijk heel old school. Ik heb hier gewoon analoog een doosje met kaartjes. Ga ik er even eentje uit trekken. Ja, Remember the Music. Van eigen bodem spelen wij vandaag. Deze zanger en acteur is geboren op 26 december 1942 in Amsterdam. Ja, je kunt niet alles hebben. En in mei 2023 werd bekend dat theaterproducent Joop van den Ende een musical over zijn leven zou gaan maken. En we zoeken een nummer dat komt van het album Met je ogen dicht. En nou is de grap, de meeste mensen kennen vooral de remix. Dat is een wat meer up-tempo versie. Ik laat even de albumversie horen. Die klinkt zo. Ik dacht even dat het was Ik ben vandaag zo vrolijk. Maar die is het niet. Het is een andere Nederlandstalige hit. Als jij weet over welke zanger wij het hebben en welk nummer dit is, laat het vooral even weten. Stuur een appje of bel even 0592 33 11 88. En wie weet ben jij zometeen onze kandidaat in het spelletje Remember the Music. 0592 33 11 88 is het machtige telefoonnummer van Radio Drenthe voor het spelletje Remember the Music.

0: There Goes My Heart Again, hadden we het net al over achtergrondkoortjes. Deze was ook lekker makkelijk, hè? Pam, pam, pam, pam. Heerlijk. En gewoon lekker een hit en miss scoren. Fats Domino was dat. Het is ruim 16:45 hier bij Radio Drenthe. En ook op andere zenders trouwens, maar dit is natuurlijk de leukste. We gaan eens eventjes kijken hier bij een van onze buren, denk ik. Michel Spoelstra, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij komt uit Assenweg.
1: Ja, ik woon in Assen, ja.
0: Ja, woon je ook om de hoek van de studio, of niet?
1: Nou, ik woon in de Riesendaarstraat.
0: Oh.
1: Dat is achter het, over het spoor.
0: Ja, dat is een stukje weg. Nou, dan zwaai ik even op de kijkbuis naar je. Niet live and direct. En jij zat lekker naar de televisie te kijken, te genieten van het uitzicht.
1: Ja.
0: Ja. En had je een middagje vrij of ben je gewoon voor altijd vrij? Ben je met pensioen?
1: Ik ben alweer thuis uit mijn werk, dus...
0: Oh, en wat doe je voor de mensheid?
1: Ik werk in Oude Molen bij een zorgboerderij.
0: Oh, dat lijkt me leuk, maar wel zwaar werk.
1: Nou, dat valt wel mee, hoor.
0: Ja? Wat doe je daar dan?
1: Even kijken, dieren doen we verzorgen, houtkloven ze ook wel.
0: Oh, maar geen mensen?
1: Nee.
0: Oh, dat scheelt. Ik wou zeggen, want dat lijkt me best wel pittig.
1: Nee, dat doe ik gelukkig niet.
0: Nee. En je was lekker vroeg vrij vandaag?
1: Ik ben graag lekker buiten, in de buitenlucht.
0: Nou, dat kan hier maar goed in Drenthe, hè?
1: Ja.
0: Dat dacht ik. Ik was vandaag lekker vroeg vrij. Ja, als ik naar buiten kijk, niet echt weer om lekker in het zwembad te liggen of in de tuin. Beetje gekkig, hè? Wel warm, maar niet lekker of zo.
1: Nou, ik weet niet hoeveel graden het nu is.
0: Hier in de studio is het 22,3 graden. Maar buiten, dat weet ik niet. Maar warm in elk geval. Een beetje vochtig warm ook.
1: Ja. Misschien iets boven de 20 graden. Nee, nou, iets boven de 20 graden is ook al wat prima.
0: Zo is het. En ja. Het is altijd lekker weer om naar Radio en TV Drenthe te luisteren en te kijken.
1: Ja.
0: En jij zat te luisteren. Je denkt, hey, ik weet dat die zanger en die acteur die geboren is op 26 december 1942 in Amsterdam en ook nog eens zijn eigen musical had. En een nummer van het album Met je ogen dicht. En toen zei jij meteen...
1: Rob de Nijs.
0: Ja. Dat klopt helemaal. Weet
1: ja,
0: dat nummer?
1: Maar die eerste deed het hem al.
0: Oh, toen wist je het al.
1: Ja.
0: Ja. Ja, hij is onlangs overleden, hè? Dat gaat allemaal hard.
1: Ja, voor een paar jaar, 3 jaar terug of zo, geloof ik.
0: Ja, het voelt als gisteren, weet je dat? Dat is ongelooflijk. Ja. Was je een groot fan van Rob?
1: Nou, niet echt. Niet echt, hoor.
0: Of stond hij op je verjaardagskalender dat je het meteen wist?
1: Nee, deze wist ik gewoon.
0: Die wist je gewoon?
1: Ik wist hem al vanaf het begin. Toen je het jaartal zei en het maand, toen wist ik meteen voldoende.
0: Nou, dat vind ik fantastisch. Ik moet je zeggen, ik zou niet uit mijn hoofd weten wanneer Rob de Nijs geboren was. Maar jij wel.
1: Ja.
0: En daarmee win je een leuk spel. Ik heb hier, even kijken hoor, ik zal ze even laten zien. Ik heb 3 doosjes. En die ene gaat over dus muziek van eigen bodem. Daar moet ik het kaartje dan weer in terugstoppen. Anders dan zul je net zien dat morgen weer dezelfde vraag wordt gesteld. Dat zou wel heel makkelijk zijn. Zo, even de administratie bijwerken. We hebben ook een algemene over muziek en iets over films en series. Welke mogen we bij jou komen bezorgen hier in Assen?
1: Die tweede.
0: Oké. Okay. Nou, ik heb het genoteerd.
1: Maar daar weet ik wel aardig wat van.
0: Ja, ik wou zeggen, die heb je eigenlijk niet meer nodig. Want als je zelfs de geboortedatum voor Rob de Nijs uit je hoofd weet, kan je beter films en series doen. Maar goed, je hebt in elk geval goed geheugen. Laten we dat objectief vaststellen. Nog 1 taakje voor jou, alsjeblieft. Michel, of je hem nog even zelf wilt aankondigen.
1: Hier komt Rob de Nijs.
0: Met
1: Bangerhard.
0: Dacht ik. Hoi.
1: Ja, wanneer mag ik weer meedoen?
0: Daar weet

0: de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Borgstee, Assen.
2: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
3: Voetganger, bocht,
4: kinderen,
3: tegenligger,
4: fietsen, uitrit.
5: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
6: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
7: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
8: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtrop. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
10: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. 10 gemeenten worden in Den Haag op het matje geroepen omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Asielminister Van der Brink wil dat ze zich aan de spreidingswet houden en stelt ze daarom onder actief toezicht. Het gaat om Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van der Brink wil afspraken met hem maken over de komst van een AZC. Geven ze hier geen gehoor aan, dan regelt het kabinet zelf een opvanglocatie in die gemeente. Het was verkeerd dat Nederland in de coronacrisis aanvankelijk alleen maar inzette op vaccineren bij de huisarts. Dat zei topambtenaar Sonnema tegen de corona-enquêtecommissie. Toen het vaccin van Pfizer niet geschikt bleek voor prikken bij de huisarts, was er geen plan B en daardoor ontstond vertraging. Vanochtend zei de toenmalige programmadirecteur van het RIVM, Van Delden, hetzelfde. Wibra heeft opnieuw een recordjaar achter de rug. De koopjesketen maakte vorig jaar ruim 16 miljoen euro winst, ruim een kwart meer dan in 2024. En dat was ook al een recordjaar. Wibra opende 63 nieuwe winkels in Nederland, België en Frankrijk. Het totaalaantal komt daarmee op 360. President Trump bevestigt dat hij met de FIFA heeft gebeld over de rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Balogun. Trump zei tegen FIFA-voorzitter Infantino dat die rode kaart volgens hem onterecht was. Daarop werd de schorsing van Balogun teruggedraaid, waardoor hij vannacht toch mag spelen tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over die beslissing. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen net als vandaag bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
12: Ik koos wat mij raakte.
11: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
14: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
15: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
16: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
17: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met

0: Door originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Radio Drenthe.
2: Studio Steenbergen.
1: Met Victor Postuma.

0: Wally Tax, Miss Wonderful. Het is 5:07. Als je net inschakelt, goedemiddag. Je luistert naar Radio Drenthe. En het is tijd voor Studio Steenbergen.
1: Studio Steenbergen.
0: Ja, tijdens graafwerkzaamheden van drinkwaterleverancier WMD op Erica is een gasleiding losgetrokken. En daarom zijn twee straten volledig afgezet. De Kalfstraat en de aansluitende de Wilde Straat. En de N381 blijft nog tot 8:00 vanavond zeker dicht tussen Hogersmilde en Appelscha. Het heeft te maken met een fikse aanrijding waarbij een aantal gewonden viel. Nou, ik heb geen verstand van sport. Eerlijk gezegd kan ik nog geen basketbal van een wielrenfiets onderscheiden. Maar ik heb wel dat gedoe meegekregen over een speler van het Amerikaanse voetbalelftal die een rode kaart kreeg. En na bemoeienis van president Trump toch mee mag doen vannacht in de wedstrijd tegen België. Ik vermoed zomaar dat daar het laatste woord nog niet over is gezegd. Dat is een beetje het gesprek van de dag. Verder mogen wolven makkelijker worden afgeschoten. Is de goudprijs flink gedaald. En zijn nog steeds flinke branden in Frankrijk. Dus kamperen in Drenthe, dat is helemaal zo gek nog niet. En nu we het toch over Drenthe hebben, het was vandaag de dag dat we aandacht besteden aan Drentse voedselbossen. Want die schieten als paddenstoelen uit de grond. Een plek waar buurtbewoners elkaar ontmoeten en samen groente en fruit verbouwen. Het zijn er inmiddels zoveel dat Trendbureau Drenthe een onderzoek naar de initiatieven heeft gedaan. Onderzoeker Eline Meijer weet hoeveel voedselbossen er inmiddels zijn in Drenthe.
2: Ja, in Drenthe zitten we inmiddels wel op ruim 400 voedselbosinitiatieven. En dat varieert een beetje van voedselbossen die meer voor eigen gebruik zijn tot echt voedselbosinitiatieven die volledig draaien op vrijwilligers uit bijvoorbeeld een buurt of dorp.
3: En sinds wanneer is dat een beetje zo'n hype geworden, dat we er steeds meer zagen?
2: Oeh, ja.

0: het is echt, het afgelopen decennium is het in Nederland best wel een hype geworden. En we zien dus ook dat in Drenthe de meeste voedselbossen echt wel jonger dan 5 jaar zijn. Ja, wat wij in het onderzoek wel terugkregen van initiatiefnemers van voedselbossen is dat voor hen de reden om te starten toch vaak zit op een bijdrage willen leveren aan bijvoorbeeld een stukje natuur en biodiversiteit, natuurherstel. En ook wel de wens om lokaal voedsel te produceren. En daarna zien ze vaak ook hoe een voedselbos eigenlijk groeit op een plek waar de buurt ook komt kijken. En er echt op grotere sociale, maatschappelijke toegevoegde waarde duidelijk wordt. Dus ik denk ook dat het daarom zo goed aanslaat.
1: Ja, dat is het idee erachter. Maar is dat ook wat het oplevert?
0: Ja, wij hebben dus ook gekeken in het onderzoek naar die sociaal-maatschappelijke waarden. En dan zien we ook echt terugkomen dat, nou, bij een voedselbos denk je natuurlijk in eerste instantie aan de bomen en aan het voedsel. Maar dat er ook echt een grote sociaal-maatschappelijke waarde bij komt kijken. Dus nou, mensen ontmoeten elkaar in een voedselbos, voelen zich verbonden met elkaar. Dus die sociale kant speelt een hele belangrijke rol. Maar ook inclusie en participatie, dat waren eigenlijk ook thema's die we veel hoorden terugkomen. Dus dat voedselbossen echt worden opgezet, vaak met het idee om het een plek te maken voor iedereen en toegankelijk te maken voor iedereen. Ja, en wat we verder eigenlijk ook zien vanuit die sociaal-maatschappelijke waarden is dat mensen bij voedselbossen vaak ervaren dat ze veel kunnen leren. Dus bijvoorbeeld over duurzaamheid, over natuur, voedsel. En dat het ook bijdraagt aan bewustwording. Dus bijvoorbeeld ook bij kinderen die echt in een voedselbos kunnen ervaren waar hun appel bijvoorbeeld vandaan komt.
1: En ziet u ook dat mensen het volhouden? In die zin, het zijn natuurlijk vooral vrijwilligers die dit doen. Valt of staat het natuurlijk wel mee, hè?
0: Ja, zeker. Nou, wat wij wel merkten tijdens het onderzoek is dat er vaak heel veel enthousiasme op zit. Dus dat mensen ook heel betrokken zijn. We waren vorige week ook in een voedselbos in Westerbork. En daar horen we echt hoe het echt een initiatief is van de buurt. En dat iedereen bijdraagt. En dat die participatie ook heel hoog is. Ja. Dus dat is wel echt iets wat opvalt. Ja, en verder zijn veel voedselbossen nog relatief nieuw. Dus dat is ook iets wat natuurlijk de toekomst een beetje moet gaan uitkijken.
1: Ja, ja. Ja. U zei dat we de honderden hebben in Drenthe. 400, hè, hoorde ik u zeggen.
0: Ja,
1: zijn die over heel Drenthe verspreid?
0: Ja, we hebben niet in kaart gebracht waar die voedselbossen precies zitten. Maar het is wel iets wat op veel plekken nu van de grond komt, inderdaad. Ja. Ja.
1: En is Drenthe daar anders in dan de rest van Nederland? Hebben we hier meer voedselbossen?
0: Nou, we hebben ook niet onderzocht wat die verhoudingen zijn. Dus hoeveel er in de rest van het land zijn. Maar we zien wel dat het een ontwikkeling is die ook in de rest van het land speelt. Dus eigenlijk door heel Nederland ontstaan voedselbossen. En waar Drenthe wel echt uniek in lijkt te zijn, is de voedselbosbeweging. Die zich ook bijvoorbeeld uit in de vereniging Drenthe Voedselbossen, waarmee eigenlijk meer dan 400 leden ook verenigd zijn. Die werken aan voedselbossen en betrokken zijn bij voedselbossen. En dat is in Drenthe zeker uniek.
2: Onderzoeker Eline Meijer in gesprek met mijn collega Judith Regendorp.

0: Eric Carmen en Hungry Eyes. Moest even nadenken uit welke film dat ook alweer was. Maar ik weet het weer. Dirty Dancing. Ja, dat was een hele interessante film. Ik weet dat ik als kleine jongen mocht ik daar alleen naartoe onder begeleiding van mijn moeder. En ik was er erg van onder de indruk. Maar vooral vanwege de dansjes. Want de rest snapte ik nog niet helemaal. Het is 12 minuten voor 5:30. Ja, we kijken even terug op de dag van vandaag. En vandaag was de dag dat Judith, de presentatrice van het ochtendprogramma, of presentator zo wilt, even belde met onze Drentse pelgrim Barry Gepke. Want die vertelt elke maandag over zijn voettocht naar Portugal. Op zijn verjaardag bereikte hij Parijs. Inmiddels heeft hij de Franse hoofdstad achter zich gelaten en loopt richting Fatima in Portugal.
1: Ik ben 43 geworden in Parijs. Nou, het was echt. Ja, ik had onderdak zoals ik niet vaak gehad had. Het was echt top. Ik heb heel Parijs doorgelopen. Nou, ik kon rustig in afgooien, want ik had een plek waar ik de andere nacht ook nog weer terecht kon. Dat was zo'n Maria-bedevaartplekje waar ik graag naartoe was. Maar de Notre Dame heb ik weer gezien dat die herbouwd wordt. Ik vond het fantastisch.
2: Maar wat voor bijzondere overnachtingsplek heb je dan gekregen?
1: Ja, dat was heel mooi, want ik kwam onderweg op plekken waar het moeilijk was. En toen kwam ik bij een soort kunstenaar en die zijn broer woonde weer in Parijs. En ja, en zo ga via kom je dan bij hele lieve mensen terecht. En die mensen gaan me gewoon onderdagen en die zeggen, nou, hoeveel nachten word je blind? Dus dat was net weer dat zo wezen moest. Want dan kreeg je dan een topplek in Parijs. Nou, dat in steden is het altijd heel lastig om een plekje te vinden. En ja, dat was gewoon echt. Ik zei, dat was een cadeau op zich.
2: Ja, hoe heb je je verjaardag in Parijs gevierd?
1: Ja, gewoon weer lopend, maar dan even wat makkelijker. Maar echt, de hele stad ben ik doorgekomen. En op laatst heb ik mij 2 biertjes gepakt. 2 grootjes vond ik ergens in de supermarkt. En dan heb ik op de trappen van Sacre Coeur gewoon gezeten. En mensen zaten om mij toe te muziek te maken. En een vrouw was aan het dansen. Het was fantastisch.
2: Hoe zwaar is het lopen in een stad? Want dan loop je wel heel erg verhard, terwijl jij liever in het bos loopt op zandpaden.
1: Ja, dat klopt. Maar ik had daarvoor dat ik ook al heel wat kilometers moet aflengen langs zo'n kanaal. En dan loop je door over zo'n fietspad. Dat loopt gewoon niet fijn. Kijk, in zo'n stad en heb je natuurlijk heel veel om je heen. En die belevenissen onderweg, dat maakt het gewoon steeds. Maar ik loop liever niet in steden. Ik pak altijd natuurpaden. Gisteren heb ik een fantastische dag gehad door zo'n groot bosgebied. Nou, de lange hunebedden achter de steen. Er was gewoon weer thuiskomen. Er was zelfs nog Erika Dorbeide. Dus dan geniet je ook weer. Ik liefst loop ik in de natuur, maar kijk die afwisseling. En je zoekt weer een plek op waar weer een kerkje is of iets. Ik heb nog net ontbeten met monniken hier zo naar de Seine. Nou, het is ongelooflijk wat je constant weer meemaakt.
2: Jij bent wakker geworden in een klooster?
1: Ik ben ook wakker geworden vanmorgen in een klooster. Ik heb net een ochtendmissie met die man naar. En er is ook zo'n retreat, zoals ze dat noemen, zo'n bezinningstoestand. Maar ik zat mooi tussen alle is net met een soort van kostbelachtige muziek. Die zat ik net rond te ontbijten. Dus het is echt, dan denk ik zo, ik ben in de buurt. Geweldig.
2: Maar het tentje kon in de rugzak blijven?
1: Ja, Tandy kwam vannacht en je hebt gewoon luxe, gewoon een kloosterbedje. Nou, dat is gewoon, elke keer in bed heb, jongen, dat is vroeger waarde. Daar slaap je toch heen wat anders. Dat is gewoon, op zo'n luchtbed is het toch altijd in weer. Ja, geef niet, ik ben heel blij dat ik alles bij me heb, want dat maakt ook die totale vrijheid en dat je overal kunt stranden. En dat was ook gewoon heel erg nodig weer in die plekken waar je geen plek kunt krijgen. Dus, maar het is niks mooier als je ergens een onderkomje met echt bed kunt krijgen.
2: Hoe warm is het nu inmiddels bij jou in Frankrijk?
1: Nou ja, gelukkig ben de temperatuur iets van 10 graden naar beneden gegaan. Dus het is rond de 30. Okay. En ik zat constant in die 40. Nou, dan ga ik bijna door. Ja. Ik was echt blij dat ik een begraafplaats zag met een kraantje. Want ik denk, nou, ik ga er niet lichter als naast als ik die kraan niet had. Maar ik zwem ook, gisteren ook, ik nog weer gezwommen in zo'n hele mooi kanaal. En rivieren, dus ja, er is ook gelukkig wel wat water om me heen. Ja. Maar het is gewoon weer 30 graden, is goed te doen.
0: Ja, prachtig. Voelt zo warm als ik Drents hoor. De Drentse pelgrim Barry Gepken was dat. In gesprek dus met Judith Regendorp. We gaan zo meteen op naar het korte nieuws van 5:30. En daarna krijg je het uitgebreide weerbericht. Ik ben benieuwd, want het is wel een beetje van alles wat vandaag. Het zou de komende dagen weer wat warmer worden. Maar of dat voor het noorden ook geldt, dat horen we straks. Na reclame en eerst nog muziek. Zometeen Meja en nu Petula Clark.

0: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Het is 17:55, de hoogste tijd voor het nieuws uit Drenthe. Goedemiddag. De weg Emmet-Drachten, de N381, is bij Hogesmilde tot vanavond 8:00 in beide richtingen dicht. Volgens de provincie kost het veel tijd om de vrachtwagens te bergen die betrokken waren bij een ongeluk daar. Vanmiddag rond 1:30 waren er 5 vrachtwagens en een personenauto die een ongeluk kregen. Een 60-jarige man raakte gewond en moest naar een ziekenhuis worden gebracht. Ook een van de vrachtwagenchauffeurs raakte gewond. De brandweer in Drenthe is voorbereid op natuurbranden die moeilijker te bestrijden zijn door langere periodes van droogte en hitte. In onze app lees je daar meer over, ook op de website, en krijg je tips over hoe je jezelf in veiligheid kunt brengen als jij te maken krijgt met zo'n brand. En afgesloten straten en stankoverlast op Erica na kapotgetrokken gasleiding bij graafwerkzaamheden. Dit en meer lees je op onze website rtvdrenthe.nl of in de app. Ja, het is 17:56. Ik had het beloofd, we zouden eens even gaan kijken wat het weer doet. Ja, het is ongelooflijk. Het is een beetje dit, een beetje dat, een beetje zus en een beetje zo. Oftewel...

0: even kijken hoor. Hans Nienhuis, ben je thuis?
1: Hoi Victor, goedemiddag.
0: Goeiedag. Kom maar eens even uit dat weerhuisje. Praat maar eens even met mij.
1: Geen halve maatregel op deze manier zo'n aankondiging.
0: Dat dacht ik. Ja, het kost wat, maar dan heb je ook niks. En dan pak ik ook nog even het van Rijkswegen verstrekte muziekje erbij.
1: Oh ja.
0: Zo, nou
1: een gesubsidieerde muziekje.
0: Dat dacht ik. Daar gaan weer een paar centjes naar de Buma Stemra. Zeg, vertel eens even. Vandaag, ik vond het een hele gekke dag. Het was warm, maar ook niet echt zonnig. Toen werd het wel weer zonnig. Toen was het grijs. Toen weer zonnig. Een klein beetje regen. Het was een soort cocktail.
1: Weet je hoe dat heet?
0: Nou?
1: De zonvalligheid.
0: Oh, dank je.
1: Kijk, nee, we hadden vandaag wel een gevarieerd weerbeeld, als ik een mooi eufemisme mee wil gebruiken. En voor mensen die niet van regen houden, ja, die hadden op een gegeven moment toch een klein beetje pech, want er vielen wat lichte buien. Op dit moment zijn er zelfs nog een paar die nu Drenthe uittrekken. Maar het grootste deel van de dag was het eigenlijk wel gewoon droog. Met een wolkendek waar soms de zon even doorheen kwam prikken, dan werd het meteen ook wat broeierig. Maar dan werd het weer bewolkt en de hele dag waaide er ook een wind. Het was een vrij krachtige west- tot west-noordwestelijke wind. Soms tikte die aan tot 50 km per uur windvlagen. Ja, als je dan op de fiets zit, zoals op een dag als vandaag, ja, dan valt het opeens toch een beetje tegen met het zomergevoel.
0: Ja, ook al heb je die banden vol met wind, hè, dat is dan toch jammer.
1: Ja, precies. De wind zit ook buiten je banden en die heeft altijd een richting. En vaak is dat de richting die je niet wil. Maar goed, daar heb je tegenwoordig elektrische fietsen voor, dus laten we maar niet mopperen. Nee, het was wel een beetje winderige dag, maar het echte zomergevoel, dat is vandaag niet in Drenthe geweest, maar wel heel dichtbij. Want als ik nou op de waarnemingskaarten kijk, hou je vast, 26 graden Apeldoorn, 29 graden Eindhoven, en België heeft 30 plus op dit ogenblik.
0: Dus we worden weer gediscrimineerd in Drenthe.
1: Het is dichtbij en het komt ook wel onze kant op. Alleen we kunnen er net nog niet aan ruiken. Mm. Nee, de warmere lucht komt onze kant op de komende dagen. Dus het gaat echt wel verbeteren. Maar ook morgen zal nog zo'n dag zijn waaraan we er net een beetje aan kunnen tippen, maar het bij ons niet bereikt gaat worden. Morgen 23 graden, dezelfde temperatuur als vandaag. Waait nog steeds die westelijke wind, ook wat vlagerig van karakter. En morgenochtend dan is het meest bewolkt en kan er zelfs nog eens een spat neerslag vallen. Maar minder dan de afgelopen ochtend en eigenlijk denk ik dat de meeste plekken het gewoon volledig droog houden morgen. Daarna komt de zon er mondjesmaat bij, die gaat het toch even proberen. Maar veel ontwikkeling zit er morgen nog niet in. Kijken we grootschalig op de weerkaart, dan gaat die ontwikkeling woensdag wel beginnen. Want die milde, wat zeg ik, warme lucht die al boven Engeland en Frankrijk hangt, die gaat toch onze kant op komen. Woensdag en donderdag eigenlijk zijn twee overgangsdagen, want de wind gaat geleidelijk draaien van noordwest naar noordoost. Op woensdag zien we een mix van zon en bewolking. Het blijft droog. En vooral in de middag en namiddag komt de zon er al best wel goed bij. En donderdag een volledige mix van zon en bewolking, waarbij de zon meer te vertellen heeft. Misschien wel 6 of 7 uur kan schijnen. 24 tot 25 graden is het dan al. Dan beginnen we leuk mee te doen in Drenthe. En vanaf vrijdag, dan opeens zitten wij ook in dat warme regime. 27 of 28 graden, veel zon, geen bewolking eigenlijk meer. Tenminste, vrijdagmiddag wordt het helemaal helder. En ook in het weekend, 28, 29 graden bij ons. Zwak tot matig noordoostelijk windje erbij. Droog, zonnig en dan opeens is het ook bij ons gewoon weer zomer.
0: Ja, je zegt het heel vrolijk, maar dat is natuurlijk subjectief. Want niet iedereen vindt dat lekker weer, hè?
1: Ja, goed, je moet wat, maar zomer in de zomer. Nu mag het een keer, dus nu mag ik zeggen, ja, goed, wees er maar blij mee. Maar ja, stel je voor dat je dit soort condities in april hebt, dan is het niet goed. Maar je moet het ook niet in november doen.
0: Dat dacht ik. Nou, het is goed getimed. Ik dank je wel, Hans, voor je bijdrage.
1: Fijne avond.
0: En tot een andere keer weer. En gedraag je netjes. Dag, Hans.
1: Oh. Hoi.
0: Doei. Ik wou zeggen, heeft de deur van het weerhuisje alweer gesloten. En wij gaan je straks bijpraten over het nieuws uit Drenthe. Maar eerst even centjes verdienen.
2: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
3: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt, tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
4: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
8: Studio Steenbergen.

0: Net geen nummer 1 notering voor Hot Chocolate in 1982. Girl Crazy. 12 minuten over 5:30. Je luistert naar Radio Drenthe. En het is tijd voor serieuze zaken. Want bij de Johan Willem Friso-kazerne in Assen ging vanochtend een bijzondere fietstocht van start. Namelijk een herinneringsfietstocht om de omgekomen militairen in Mali, Kevin Roggeveld en Henry Hoving te eren. Bijna 20 wielrenners stapten om 8:00 op de fiets. Initiatiefnemer Spencer Pattiwaal van Westerlo vertelde vanochtend hoe hij op het idee kwam.
1: Ja, het is toch een beetje gelopen zoals elke wielerliefhebber eigenlijk doet. Lekker een rondje rijden. En toen dacht ik van, hey, laat ik eens kijken waar die viaducten zijn vernoemd. Dat zijn onze twee collega's. En toen dacht ik van, hey, ik kan er ook wel een fietstocht van maken. Ja, dus zo is het gelopen.
2: En wat voor fietstocht wordt het? Wordt het een met, ja, echt wel een beladen emotionele tocht, denk je?
1: Nou, nee, dat zeker niet. Nee? Het is lekker ontspannen. We gaan in een formatie van 2-2 een beetje kletsen. Een beetje praten met elkaar hoe het met elkaar gaat. Want we doen ook heel veel veteranen mee. Door een beetje ontspanning fietsen we dus door het Drentse en Groningse landschap. En het is geen wedstrijd, puur ontspanning. En met name ook met een knipoog natuurlijk naar waarom we het doen eigenlijk.
2: Ja. Zit je nu al op de fiets of zo? Want ik hoor van allerlei gestommel om je.
1: Nee hoor, nee, ik kom van buiten en loop ik net naar binnen. Aan de voorbereiding, dus ik zit nu eigenlijk op mijn stoel.
2: Dus je mag van alles aan het regelen, de laatste puntjes op de i.
1: Laatste puntjes en ik denk de eerste collega's die zullen zo gaan komen, denk ik. En dus we klaar voor.
2: Je zei, we gaan door Drenthe fietsen onder andere in Groningen. Je had het ook over die viaducten die namen hebben gekregen inderdaad. Hè, vernoemd naar Kevin en Henry. Ja. Zitten die ook in de tocht die jullie gaan maken op de route?
1: En die van Winschoten, een klein beetje, daar komen we langs. We kunnen het viaduct zien. Als we echt eroverheen zouden gaan, zouden we weer een aantal kilometers extra moeten rijden. Ja, op zich zou dat geen probleem zijn. Maar die van Hoogkerk, Groningen, daar komen we wel niet onderdoor, maar wel langs. Die kunnen we zien vanaf de weg.
2: Ja, en wat zijn andere bijzondere plaatsen die jullie aandoen?
1: Winschoten, de begraafplaats, de laatste rustplaats van Henry Hoving. En Hoogkerk, de rustplaats van Kevin Roggeveld.
2: Ja. En langs ouders? Gaan jullie ook nog langs ouders, heb ik begrepen?
1: En langs de ouders, de ouders. En bij de ouders zijn dan ook de veteranen, de collega's van toen. Die dan niet fietsen, maar die zijn er dan ook. Dus het wordt wel een drukke optocht vandaag.
2: Ja. Hoe reageerden zij op dit initiatief?
1: Ja, we waren heel positief. Met name de allereerste keer toen ik in mijn eentje aan het rijden was, had ik het idee geopperd en met hen gedeeld. Nou, waren ze super enthousiast. En de eerste keer reden we met 7 personen. En niet zo groot uitgepakt als nu. En daarna hebben we het nog een aantal keren gedaan. Maar we hebben ook een aantal keren moeten overslaan vanwege oefening en inzet, opdrachten.
2: Ja, want het zijn allemaal mensen die iets met defensie te maken hebben.
1: Ja, allemaal. En het bijzondere is dat er ook twee oud-commandanten van de luchtmobiele brigade mee fietsen. Ze zijn beide al met functioneel leeftijdsomslag. Dus de fietsen twee generaals buiten dienst fietsen ook mee.
2: Ja, hoeveel kilometer gaan jullie maken ongeveer?
1: 133.
2: 133? Dan heb je aardig wat op de teller staan zometeen.
1: Ja.
0: Judith Regendorp in gesprek met Spencer Pattiwaal van Westerlo. Initiatiefnemer van dit prachtige initiatief. Die fietstocht voor omgekomen militairen Kevin Roggeveld en Henry Hoving. 6:15, zometeen aandacht voor een bijzonder initiatief om mensen met dementie te helpen. Eerst Bruno Mars.

0: Bijna 6:11. Je luistert naar Radio Drenthe. Het Dagblad van het Noorden is begonnen met een zogenoemde herinneringskrant of dementiekrant. Die gratis krant staat vol met oude foto's, nieuwsverhalen en herkenbare gebeurtenissen van vroeger. Het moet eenzaamheid onder ouderen tegengaan. Frank van Hebel is verslaggever en projectleider en hij legde vanochtend op Radio Drenthe uit hoe het initiatief is ontstaan.
1: Ik moet toegeven dat we daarbij een beetje de kunst hebben afgekeken van ten eerste onze Zeeuwse collega's van Zeeuws Weerzien, waar een soortgelijk initiatief is begonnen. En ook naar Wim Daniels, de auteur en televisiemaker. En zijn geweldig programma Nederland op film, Chockvol Nostalgie. En daarbij kijken we dus naar, moeten we het verhaal hebben van de verhalen van de mensen zelf. Dus in dit geval, welke herinneringen hebben de mensen aan hun vakantie van vroeger?
2: Ja, terug in de tijd, met ook foto's van toen en zo?
1: Ja, dat zijn fantastische foto's. Echt van die heerlijke jaren 70 foto's met barbecues, bungalowtenten. En wat je dan helaas niet ziet, dat zijn de aardappels natuurlijk die in de achterbak zijn opgeslagen. Een hagelslag op de achterbank. En ook zwart-wit foto's. Dus mensen met herinneringen aan hun vakantie 1963, bijvoorbeeld.
2: Ja, waarom moest deze krant er komen?
1: Nou, omdat wij iets willen doen voor ouderen. Ze hebben hun hele leven zich voor ons ingezet. En dit is iets om terug te doen. En in deze krant is er dan ook speciale aandacht voor ouderen, maar ook voor mensen met dementie.
2: Een mix, zomaar zeggen.
1: Ja, inderdaad, een mix. Maar ik denk dat het voor iedereen, ook voor mensen van mijn leeftijd, ik ben 50 of 52, ik denk dat het voor iedereen leuk is om te lezen. Het is gewoon lekker kletsen over vroeger.
2: Hoe bijzonder is het om niet het nieuws te volgen, maar juist terug te blikken?
1: Ja, af en toe krijg ik wel eens de bijnaam Chef Oud Nieuws. een keuzenaam die ik vol trots hanteer. Maar dat is fantastisch. Maar wat ook zo is dat je dan, door je te verdiepen in het oude nieuws, dat je dan op dingen stuit die je nog niet wist. Hoe dat bijvoorbeeld vroeger ging.
2: En
1: bijvoorbeeld ook dingen die bijvoorbeeld mijn kinderen dan vergeten zijn. Dus nu, als je nu ergens naartoe wil, dan tik je dat gewoon in op je telefoon en Google die wijst je de weg wel.
2: Ja.
1: Maar wij hebben voorbeelden van mensen die gingen met encyclopedieën aan mappen en kaarten. En gingen ze op pad en dat was maandenlange voorbereiding. Bij welke afslag moest je waarnemen?
2: Ja,
1: en dat ging je nog een keer.
2: Waar kunnen we het krantje vinden? Of de krant?
1: Als het goed is, sowieso bij alle Groningse en Drentse bibliotheken. Dat zijn er een stuk of 70. En ze liggen ook bij heel veel zorginstellingen.
0: En de speciale krant keert in oktober weer terug met een thema over wonen. En in de winter komt er een editie over de horrorwinter van 1979. Dan is nu tijd om even terug te gaan naar de jaren 80. Wij zetten hier nog eventjes lekker de discobol aan.

0: J. Vincent Edwards en Thanks to the Lord. En daarvoor nog Tina Charles en I Love to Love. Deze uitzending zit erop van Studio Steenbergen. Morgenochtend vanaf 7 uur is Judith Regendorp weer te beluisteren hier op Radio Drenthe. Met het laatste nieuws. En tot die tijd vind je dat natuurlijk op onze app en op de website rtvdrenthe.nl. Zet de radio nog niet uit, want zometeen kun je hier luisteren naar Muziek voor Volwassenen met de onvolprezen Johan Derksen. Geniet ervan. Fijne avond. En wat mij betreft tot een andere keer. Dag.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl. Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
4: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
2: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Minister Van der Brink van Asiel zet 10 gemeenten onder druk om zich aan de spreidingswet te houden. Het zijn gemeenten die te weinig asielopvang regelen. Van der Brink schrijft aan de Tweede Kamer dat ze onder actief toezicht komen te staan. De verantwoordelijke wethouders zijn uitgenodigd op Van der Brinks ministerie. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66, de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, Denk en CDA. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op één dag heeft gepleegd. De politie kreeg erover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. De derde etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de slotklim in Les Angles reed de Sloveen weg bij zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard en nam de gele trui van hem over. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen, net als vandaag, bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
8: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
7: Nog niet helemaal dus.
8: Tja, die administratie. Toevallig tips?
7: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
8: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
7: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
9: Mam, waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
12: geeft ruimte.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe. Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
15: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
14: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Radio Drenthe.
16: Muziek voor volwassenen.
5: Met Johan Derksen.

Noorwegen, Nederland, Luxemburg en België. Het nummer eindigde 2 in IJsland, Ierland en Zweden. 3 in Australië, 4 in Zwitserland, 9 in Denemarken en 12 in Duitsland en Nieuw-Zeeland. Maria McKee, Show Me Heaven.

Maria McKee, Show Me Heaven. De Stumble, dat is een iets wat onderschatte Engelse bluesband uit Preston met zanger Paul Melville, de uitstekende saxofonist Simon Anthony Dixon en twee Schotse gitaristen, Boyd Turner en Colin Black. De Stumble, Fill Me Up.

The Stumble, Fill Me Up. Het gaat over Marilyn Monroe, maar Elton John zong het nummer in 1997 ook naar het overlijden van Diana, Princess of Wales. En het werd een hit in Australië, Canada, Duitsland, Ierland, Italië, Engeland en Amerika. Elton John, Candle in the Wind.

Elton John, Candle in the Wind. Mike Cito, dat is een Texaanse bluesgitarist met een eigen platenlabel, Gulf Coast Records. En dit komt van zijn nieuwe album Outside or the East Side. Mike Cito, Grand Avenue.

Mike Cito, Grand Avenue. Bonfire, dat is een Duitse rockband onder leiding van gitarist Hans Sila. En de band probeert al jaren door te breken in Amerika. En sinds 2015 hebben ze ook een Amerikaanse zanger, David Reese. Bonfire, you make me feel.

fire. You make me feel. Room Full of Blues uit Rhode Island is een van de oudste bluesbands in Amerika. En de band versleet al een hele serie zangers, maar het album Steppin' Out werd voor het eerst opgenomen met de zangeres Dee Dee Bastos. Room Full of Blues, Please Don't Leave.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Het titelloze album van Mike Finnegan is het album van deze week. En Mike Finnegan, dat was een organist uit Ohio. En hij speelde bij Jimi Hendrix, Joe Cocker, Etta James, Crosby, Stills en Nash, Buddy Guy, Michael McDonald, Peter Frampton, Bonnie Raitt, Tower of Power en Tracy Chapman. En hij overleed op 76-jarige leeftijd en daarom verscheen hij postuum een prachtig album. Mike Finnegan, 20 Years of B.B. King.

Mike Finnegan, 20 Years of B.B. King. Het is een compositie van de Engelse gitarist Mick Jones van de Amerikaanse band Foreigner. En zanger Lou Gramm had een hekel aan het nummer en hij had ook een hekel aan Mick Jones. En daarom zong hij het bewust heel slecht. En desondanks werd het de nummer 1 hit in Amerika, Foreigner. I don't want to live without you.

Foreigner, I don't want to live without you. The Outlaws, dat is een southern rockband uit Tampa Bay in Florida. De band is actief sinds 1967 en de band speelt tegenwoordig in een nieuwe bezetting met een nieuwe zanger, Henry Paul. Daarvoor sleet de band al 47 muzikanten. Dit komt van het album Green Grass en High Tides. The Outlaws, Girl from Ohio.

The Outlaws, Girl from Ohio. Het nummer is geschreven door de songwriters Barry Mann en Cynthia Wheel uit New York. En in 1989 werd het als een duet opgenomen door Linda Ronstadt en Aaron Neville. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, Ierland en Canada. Het nummer eindigde 2 in Australië en Engeland, 3 in Oostenrijk, 4 in België en Nieuw-Zeeland, 6 in Nederland. Linda Ronstadt en Aaron Neville, Don't Know Much.

Linda Ronstadt en Aaron Neville, Don't Know Much. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Patty Griffin, dat is een singer-songwriter uit Maine. Ze is de ex-partner van Robert Plant, de zanger van Led Zeppelin. En ze kwam via Boston naar Nashville en daar is ze nu lid van de alternatieve scene in East Nashville. Dit komt van haar album Crown of Roses, opgenomen met gitarist David Pulkingham. Patty Griffin, I Know a Way.

0: Zondag 2 augustus, de 47e Festival De Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
1: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 7 uur.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen, maar achteraf gezien was dat niet nodig geweest. FIFA-voorzitter Infantino ontkent dat er sprake was van politieke beïnvloeding op het WK voetbal. Gisteren werd de schorsing voor de Amerikaanse spits Balogun teruggedraaid. Dat zou zijn gebeurd na een gesprek tussen president Trump en Infantino. Volgens voetbalcommentator Jan Rolfs hebben commerciële belangen mogelijk een rol gespeeld.
9: Als de Amerikaanse ploeg nog verder komt in het WK, dan gaan bedragen rond van boven de $1 miljoen voor een commercial van 30 seconden bij een kwartfinale straks van de Verenigde Staten. Dus die belangen zijn heel groot. Maar het is ongelooflijk bizar dat een regeringsleider zich hiermee heeft bemoeid en dat FIFA daar is in meegegaan.
8: Het beroep dat door de Belgische Voetbalbond was aangetekend is niet ontvankelijk verklaard. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op één dag heeft gepleegd. De politie kreeg daarover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66 de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, DENK en CDA. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig met temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. En dan wordt het 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio Drenthe.
10: De avond van Drenthe.

0: tot en met 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Volgende week maak je kans op tickets en...
0: een helikoptervlucht voor twee personen over het TT-circuit.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Legendarische Formule 1-auto's, klassieke tourwagens en de lucht in.
1: Met Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Gelukkig heb ik geen hoogtevrees.
1: Hey, heb jij hoogtevrees?

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei besloot het kabinet dat Solvinity niet mag worden overgenomen door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity levert onder meer diensten aan DigiD, politie en justitie. Het bedrijf stapte naar de rechter omdat het alsnog wil worden overgenomen. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat het onderzoek van de overheid onzorgvuldig en onvolledig was en dat niet goed is gekeken naar maatregelen die het bedrijf wilde nemen om risico's weg te nemen. Op het Binnenhof in Den Haag is de bouw van een nieuwe publieksentree begonnen. Na de verbouwing van de Tweede Kamer moeten er zo'n 500.000 bezoekers per jaar ontvangen kunnen worden. Dat is bijna twee keer zoveel als nu. En daarvoor is dus een nieuwe ingang nodig, zegt Kamervoorzitter Van Kampen.
2: Mensen kiezen de volksvertegenwoordiging om wetten te maken, om de regering te controleren. Maar ik vind het zelf heel belangrijk dat mensen zich ook uitgenodigd voelen om naar de Tweede Kamer te komen. Het is van hen.
1: Over 5 jaar moet de nieuwe entree klaar zijn. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten, De Vriendschap en Jij Zegt Het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag verbonden van €12.000. De uitreiking is in januari. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig, bij temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen, dan wordt het 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en ook wat wolkenvelden, vooral in het noorden, bij temperaturen van 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Show.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. Asielminister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder toezicht omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil hen dwingen een plek voor een AZC aan te wijzen en anders doet hij dat zelf. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt die oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en Jij zegt het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag van 12.000 euro verbonden. De uitreiking is in januari. Het weer, vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: 24 tot en met 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Volgende week maak je kans op tickets

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben de ministers Bot en Donner de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom door het net liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. De uitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen kwamen over de kwestie, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei verbood het kabinet een overname door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat de overheid niet goed heeft gekeken naar maatregelen die het wilde nemen om risico's te verkleinen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Connie Palme krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en te inspireren. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: en met 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Volgende week maak je kans op tickets en...
0: een helikoptervlucht voor twee personen over het TT-circuit.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Legendarische Formule 1-auto's, klassieke tourwagens en de lucht in.
1: Met Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Gelukkig heb ik geen hoogtevrees.
1: Hey, heb jij hoogtevrees?

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada dan ook gebruikt worden om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet de chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen over kwamen, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder belast moeten worden dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen verder zal toenemen. Spanje is op het WK voetbal doorgedrongen tot de kwartfinales. De Spanjaarden wonnen in Dallas met 1-0 van Portugal. Invaller Mikel Merino maakte in de 90ste minuut het winnende doelpunt. In de kwartfinale speelt Spanje tegen de winnaar van het duel tussen de VS en België. Die ploegen spelen later vannacht tegen elkaar. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook kans op een bui. En het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder moeten worden belast dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen de komende jaren verder zal toenemen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten uit de pan reizen. Connie Palmen krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en inspireren. Palmen is onder meer bekend van de romans De Wetten en de Vriendschap. Roberto Martinez is per direct gestopt als bondscoach van Portugal. Dat heeft hij bekendgemaakt na de verloren 8e finale tegen Spanje op het WK. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van Portugal. Martinez zegt dat hij bondscoach was geworden om het WK te winnen en dat het zonder die overwinning geen zin heeft om door te gaan. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt af tot een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: tot en met 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Volgende week maak je kans op tickets en...

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben ministers Bot en Donner van de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada worden gebruikt om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. De veelbesproken Amerikaanse voetballer Balogun staat in de basis in de wedstrijd tegen België. De spits werd vanwege een eerdere overtreding en rode kaart voor 1 wedstrijd geschorst, maar dat besluit werd door de FIFA teruggedraaid. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino had gebeld. De beslissing maakte veel los, ook bij de Belgische ploeg. De wedstrijd tussen de VS en België begint rond deze tijd. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.